moeder heette Jehoadan en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, maar niet zoals zijn vader David. In alles deed hij zoals zijn vader Joas gedaan had. Maar de heiligdommen op de hoogte bleven bestaan. Het volk bleef nog altijd op de hoogten offeren en wierook branden. Zodra hij de koninklijke macht vast in handen had, liet hij de hovelingen doden die de koning zijn vader vermoord hadden. Maar de kinderen van de moordenaars doodde hij niet. Hij hield zich aan hetgeen geschreven staat in het boek van de wet van Mozes, waar de Heer geboden heeft: vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen en kinderen niet vanwege hun vader. Alleen vanwege zijn eigen schuld mag iemand ter dood gebracht worden. Het was deze Amasja die in het Zouddal de Edomieten versloeg, 10.000 man sterk. In die oorlog maakte hij zich meester van de rots. Hij noemde die Jokteel en zo heet zij tot op de dag van vandaag. Toen stuurde Amasja gezanten naar Joas, de zoon van Joachas, de zoon van Jehu en koning van Israël, met de boodschap: kom, laten we kijken wie van ons de sterkste is. Maar koning Joas van Israël stuurde koning Amasja van Juda dit antwoord: eens stuurde een distel op de Libanon aan een ceder van de Libanon deze boodschap: geef uw dochter aan mijn zoon tot vrouw. Maar wilde dieren van de Libanon liepen over de distel heen en vertrapten die. Uw overwinning op de Edomieten is u naar het hoofd gestegen. Geniet liever van uw roem en blijf thuis. Waarom zou u zich in een ongelukkige oorlog storten en uw volk Juda meeslepen in uw val? Maar Amasja wilde niet luisteren. Toen rukte koning Joas van Israël op en bij Bet-Semes in Juda bond hij de strijd aan met koning Amasja. Juda werd door Israël verslagen en iedereen vluchtte naar zijn tent. En koning Joas van Israël nam bij Bet-Semes Amasja, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Achazia, gevangen. Hij trok naar Jeruzalem en brak de muur van Jeruzalem af over een lengte van 400 al, van de Efraïmpoort tot de Hoekpoort. Hij maakte zich meester van al het goud en zilver, van al de voorwerpen die in het huis van de Heer en in de schatkamers van het koninklijk paleis te vinden waren, nam gijzelaars mee en keerde naar Samaria terug. Verdere bijzonderheden over de daden van Joas, over zijn krijgsverrichtingen en zijn oorlog met koning Amasja van Juda staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Joas ging bij zijn vader rusten en werd begraven in Samaria bij de koningen van Israël. Zijn zoon Jerobeam volgde hem op. Na de dood van Joas, de zoon van Joachas en koning van Israël, leefde Amasja, de zoon van Joas en koning van Juda, nog 15 jaar. Verdere bijzonderheden over Amasja staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Toen in Jeruzalem een complot tegen hem gesmeed werd, vluchtte hij naar Lachish. Maar de samenzweerders stuurden mannen achter hem aan die hem in Lachish vermoordden. Op hun paarden brachten ze hem naar Jeruzalem, waar hij in de Davidstad bij zijn vader werd begraven. Het volk van Juda riep Azaria tot koning uit als opvolger van zijn vader Amasja, ofschoon hij nog maar 16 jaar was. Het was deze Azaria die Elad versterkte en weer onder Juda bracht. Dit gebeurde nadat de koning bij zijn vaderen was gaan rusten. In het 15e regeringsjaar van Amasja, de zoon van Joas, koning van Juda, werd Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël in Samaria. Hij regeerde 41 jaar.
Hij deed wat de

Heer mishaagd en brak niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten verleid had. Hij was het die het grondgebied van Israël heroverde vanaf de weg naar Hamat tot aan de zee van de Araba. Dit gebeurde volgens het woord dat de Heer, de God van Israël, gesproken had bij monden van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gat Hachifer. De Heer had immers gezien hoe bitter de nood van Israël was, dat het met iedereen, van klein tot groot, afgelopen was en dat er niemand was die Israël te hulp kwam. En omdat de Heer nog niet besloten had om de naam van Israël van de aarde weg te vagen, bracht hij redding door Jerobeam, de zoon van Joas. Verdere bijzonderheden over Jerobeam, zijn daden en krijgsverrichtingen en hoe hij Damascus en Hamat weer onder Israël bracht, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Jerobeam ging bij zijn vader rusten, de koningen van Israël, en zijn zoon Zekaria volgde hem op.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 15, verzen 1 tot en met 38. In het 27e regeringsjaar van Jerobeam, koning van Israël, werd Azaria, de zoon van Amasja, koning van Juda. Hij was 16 jaar toen hij koning werd en regeerde 52 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jecolja en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, net als zijn vader Amasja. Wel bleven de heiligdommen op de hoogten bestaan. Het volk bleef nog altijd op de hoogten offeren en offervuur ontsteken. De Heer strafte de koning met melaatsheid, die bleef tot de dag van zijn dood. De koning leefde sindsdien in afzondering, terwijl Jotam, de zoon van de koning, als hofmaarschalk het land en het volk bestuurde. Verdere bijzonderheden over Azaria en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Azaria ging bij zijn vader rusten en werd bij zijn vader in de Davidstad begraven. Zijn zoon Jotam volgde hem op. In het 38e regeringsjaar van Azaria, koning van Juda, werd Zekaria, de zoon van Jerobeam, koning van Israël. Hij regeerde 6 maanden in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt, net als zijn vaderen, en brak niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. Salem, de zoon van Jabes, beraamde een aanslag op hem. Hij vermoordde hem en volgde hem op. Verdere bijzonderheden over Zekaria staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Zo werd het woord bevestigd dat de Heer had gesproken tot Jehu: uw zonen zullen zetelen op de troon van Israël tot in de 4e generatie. Zo is het ook gebeurd. Salem, de zoon van Jabes, werd koning in het 39e regeringsjaar van koning Uzia van Juda en regeerde 1 maand in Samaria. Menachem, de zoon van Gadi, rukte uit Tirsa op en drong Samaria binnen. Daar vermoordde hij Salem, de zoon van Jabes, en volgde hem op. Verdere bijzonderheden over Salem en in het bijzonder over zijn aanslag op Jerobeam staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Toen Menachem vanuit Tirsa oprukte, maakte hij zich met geweld meester van Tifsach met alle inwoners en bijbehorend gebied, omdat men hem de toegang geweigerd had. Hij veroverde de stad en liet alle zwangere vrouwen openrijden. In het 39e regeringsjaar van koning Azaria van Juda werd Menachem, de zoon van Gadi, koning van Israël. Hij regeerde 10 jaar in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt en heel zijn leven lang brak hij niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. Toen Pul, de koning van Assur, het land binnendrong, schonk Menachem hem 1000 talenten zilver in de hoop dat Pul hem zou helpen om de koninklijke macht in handen te houden. Om dit bedrag aan de koning van Assur te kunnen geven, had Menachem aan alle vermogende Israëlieten een belasting opgelegd van 50 sikkel zilver per persoon. Vervolgens trok de koning van Assur zich terug en bleef niet langer in het land. Verdere bijzonderheden over Menachem en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Menachem ging bij zijn vader rusten. Zijn zoon Pekahja volgde hem op. In het 50ste regeringsjaar van Azaria, koning van Juda, werd Pekahja de zoon van Menachem, koning van Israël. Hij regeerde 2 jaar in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagd en brak niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. Zijn adjudant Pekach, de zoon van Ramalja, beraamde een aanslag op hem en, geholpen door 50 Gileadieten, vermoordde hij hem in Samaria, in de slottoren van het koninklijk paleis. Hij doodde hem en volgde hem op. Verdere bijzonderheden over Pekahja en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. In het 52ste regeringsjaar van Azaria, koning van Juda, werd Pekah de zoon van Remaljahu, koning van Israël. Hij regeerde 20 jaar in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagd en brak niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. In de tijd van koning Pekach van Israël veroverde Tiglat-Pileser, koning van Assur, Ejon, Abel-Bet-Maaka, Janoach, Kedes, Hazor, Gilead en de Galil, dat wil zeggen het gehele land van Naftali, en deporteerde de bevolking naar Assur. Hosea, de zoon van Ela, beraamde een aanslag tegen Pekach. Hij vermoordde hem en volgde hem op in het 20ste regeringsjaar van Jotam, de zoon van Uzzia. Verdere bijzonderheden over Pekah en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. In het 2e regeringsjaar van Pekah, de zoon van Remaljahu en koning van Israël, werd Jotam, de zoon van Uzzia, koning van Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusha en was een dochter van Sadok. Hij deed wat de Heer behaagd, net als zijn vader Uzzia. Wel bleven de heiligdommen op de hoogten bestaan. Het volk bleef nog altijd op de hoogten offeren en wierook branden. Het was deze Jotam die de bovenpoort van het huis van de Heer bouwde. Verdere bijzonderheden over Jotam en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. In die tijd begon de Heer Juda te teisteren met aanvallen van Resin, koning van Aram, en van Pekah, de zoon van Remaljahu. Jotam ging bij zijn vader rusten en werd begraven in de stad van zijn vader David. Zijn zoon Achas volgde hem op.

Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 16, verzen 1 tot en met 20. In het 17e regeringsjaar van Pekach, de zoon van Remaljahu, werd Achas, de zoon van Jotam, koning van Juda. Achas was 20 jaar toen hij koning werd en regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Hij deed niet wat de Heer, zijn God, behaagd, zoals zijn vader David dat gedaan had. Maar hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. Hij heeft zelfs zijn zoon door het vuur laten gaan naar de gruwelijke gewoonten van de volken die de Heer voor de Israëlieten had verdreven. Ook offerde hij en brandde hij wierook op de hoogten, op de heuvels en onder elke groene boom. In die tijd trok koning Resin van Aram met Pekach, de zoon van Remaljahu en koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde. Zij belegerden Achas, maar konden hem niet overwinnen. In dezelfde tijd bracht Resin, de koning van Aram, Elat weer onder Edom. Nadat hij de Judeërs uit Elat verdreven had, kwamen de Edomieten naar Elat en zijn daar blijven wonen tot op de dag van vandaag. Daarop stuurde Achas gezanten naar Tiglat-Pileser, de koning van Assur, met de boodschap: "Ik ben uw ondergeschikte vorst en uw zoon. Kom en verlos mij uit de greep van de koning van Aram en uit de greep van de koning van Israël, die zich tegen mij hebben gekeerd." En Achas nam het zilver en het goud dat zich in het huis van de Heer bevond en in de schatkamer van het koninklijk paleis en stuurde dat als geschenk aan de koning van Assur. De koning van Assur ging op het verzoek van Achas in, rukte op naar Damascus en veroverde de stad. De bevolking deporteerde hij naar Kir. Resin bracht hij ter dood. Toen koning Achas in Damascus kwam om zijn opwachting te maken bij Tiglat-Pileser, de koning van Assur, en daar het altaar zag, stuurde hij de priester Uria een kopie van het altaar, een nauwkeurig gelijkend model. Nog voor koning Achas uit Damascus was teruggekomen, liet de priester Uria een altaar bouwen, precies volgens de opdracht die de koning hem vanuit Damascus gegeven had. Toen de koning uit Damascus terugkwam en het altaar zag, trad hij op het altaar toe, besteeg het en bracht er zijn brandoffer en meeloffer, goot zijn plengoffer uit en besprenkelde het altaar met het bloed van de offerdieren die hij had geslacht. Maar het bronzen altaar dat tussen het nieuwe altaar en de tempel voor het aanschijn van de Heer stond, liet hij van de voorzijde van de tempel weghalen en aan de noordkant van het nieuwe altaar neerzetten. Toen gaf koning Achas aan de priester Uria de volgende opdracht: "Op het nieuwe, grote altaar moet u 's ochtends het brandoffer en 's avonds het meeloffer in rook laten opgaan, verder het brandoffer en het meeloffer van de koning en het brandoffer en het meeloffer van heel het volk van het land. Ook moet u al het bloed van de brandoffers en van de offerdieren op dit grote altaar sprenkelen. Het bronzen altaar zal ik gebruiken om Gods sprake te verkrijgen." En de priester Uria deed alles zoals koning Achas het bevolen had. Ook liet koning Achas de panelen van de ketelwagens loskappen en hij nam er de bekkens van af. De bronzen zee lichtte hij van de bronzen runderen waarop zij rustte en hij zette haar op een stenen vloer. De Sabbatsgalerij die in de tempel was gebouwd en de koninklijke ingang aan de buitenkant van het huis van de Heer liet hij verplaatsen omwille van de koning van Assur. Verdere bijzonderheden over Achas en zijn daden staan in de annalen van de koningen van Juda.
Achas ging bij zijn vader rusten en werd bij zijn vader in de Davidstad begraven. Zijn zoon Hiskia volgde hem op.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 17, verzen 1 tot en met 41. In het 12e regeringsjaar van Achas, koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning van Israël. Hij regeerde 9 jaar in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt, maar niet zo erg als de koningen van Israël voor hem. Het was tegen hem dat koning Salmanassar van Assur oprukte. Hosea moest zich aan hem onderwerpen en hem schatting betalen. Maar toen de koning van Assur ontdekte dat Hosea een samenzwering tegen hem beraamde, hij had gezanten gezonden naar koning So van Egypte en droeg de jaarlijkse schatting niet meer af, nam de koning van Assur hem vast en zette hem gevangen. De koning van Assur trok heel het land door, rukte op naar Samaria en belegerde de stad 3 jaar lang. In het 9e regeringsjaar van Hosea nam de koning van Assur Samaria in. Hij deporteerde de Israëlieten naar Assur en wees hun een woonplaats aan in Galach en aan de Chabor, een rivier in Gozan en in enkele steden van Medië. Dit alles is gebeurd omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heer, hun God, die hen had weggeleid uit Egypte, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd en waren gaan leven naar de zeden van de volken die de Heer voor hen verdreven had. Het waren de koningen van Israël die dit gedaan hadden. De Israëlieten hadden zich toegelegd op praktijken die niet passend waren tegenover de Heer hun God. Zij hadden offerhoogten gebouwd overal waar ze woonden, zowel bij de wachttorens op het land als in de versterkte steden. Op elke hoge heuvel en onder elke groene boom hadden zij heilige stenen en heilige palen opgericht. Zij hadden op al die hoogten wierook gebrand, zoals de volken die de Heer voor hen verbannen had, en hadden met hun kwade praktijken de Heer getergd. Zij hadden de afgodsbeelden vereerd tegen het verbod van de Heer in. De Heer had Israël en Juda bij monden van zijn profeten en zieners gewaarschuwd en gezegd: keer u af van uw slechte wegen en onderhoud mijn geboden, mijn voorschriften, overeenkomstig de wet die ik uw vader gegeven heb en waarmee ik mijn dienaren, de profeten, naar u toe heb gezonden. Maar zij wilden niet luisteren en waren even halstarrig als hun vaderen, die ook niet op de Heer hun God vertrouwd hadden. Zij trokken zich niets aan van zijn voorschriften, van het verbond dat hij gesloten had met hun vaderen en van de verordeningen die hij had uitgevaardigd. Nietigheden zijn ze nagelopen en daardoor zijn ze tot niets vervallen. De volken in hun omgeving zijn ze nagelopen, terwijl de Heer hun toch geboden had niet te doen zoals die volken. Al de geboden van de Heer hun God hebben zij veronachtzaamd. Zij vervaardigden gegoten beelden, 2 stieren. Ze stelden een heilige paal op, bogen zich neer voor heel het leger van de hemellichamen en vereerden Baal. Ze lieten hun zonen en dochters door het vuur gaan, lieten zich in met waarzeggerij en wichelarij en gaven zich over aan dingen die de Heer mishagen. Zo griefde zij hem. Daarom was de Heer woedend geworden op Israël. Hij duldde het niet langer onder zijn ogen en vaagde het weg. Alleen de stam Juda bleef over. Maar ook Juda hield zich niet aan de geboden van de Heer zijn God, maar leefde naar de zeden die Israël had aangenomen. De Heer verwierp heel het nageslacht van Israël. Hij vernederde het en gaf het prijs aan plunderaars tot ze uit zijn ogen verdwenen waren.
toen de Heer Israël had losgescheurd van het huis van David, werd Jerobeam, de zoon van Nebat, tot koning uitgeroepen. En Jerobeam vervreemde Israël van de Heer en verleidde het tot zware zonde. De Israëlieten bedreven alle zonden die Jerobeam begaan had en zij hielden daar niet mee op, totdat de Heer Israël niet langer onder zijn ogen duldde en het wegvaagde, zoals hij gezegd had door zijn dienaren de profeten. Zo ging Israël in ballingschap naar Assur en daar, ver van zijn land, is het tot op de dag van vandaag. Uit Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sepharwaim voerde de koning van Assur toen mensen aan en liet die wonen in de steden van Samaria in plaats van de Israëlieten. Zij namen bezit van Samaria en vestigden zich in de bijbehorende steden. De eerste tijd dat zij daar woonden, vereerden zij de Heer niet. Daarom stuurde de Heer leeuwen op hen af die veel slachtoffers onder hen maakten. Toen werd tegen de koning van Assur gezegd: de volken die u gedeporteerd hebt en hebt ondergebracht in de steden van Samaria weten niet hoe zij de God van dat land moeten vereren. Daarom heeft die God leeuwen op hen afgestuurd die hen doden, omdat zij niet weten hoe zij de God van dat land moeten vereren. Toen gaf de koning van Assur de volgende opdracht: laat een van de priesters die ik uit Samaria gedeporteerd heb terugkeren en er zich vestigen. Hij moet de bewoners leren hoe zij de God van het land moeten dienen. Zo kwam een van de gedeporteerde priesters in Samaria terug. Hij vestigde zich in Bethel en leerde hun hoe zij de Heer moesten vereren. Maar de verschillende bevolkingsgroepen bleven hun eigen godenbeelden maken en plaatsten ze in de tempels die de bewoners van Samaria op de offerhoogte gebouwd hadden. Zo deden alle groepen in de steden waar ze woonden. De Babyloniërs maakten een beeld van Sukkot-Benot, die van Kuta, een van Nergal, die van Hamat, een van Asima. De Awieten maakten een beeld van Nibgas en een van Tartak, en de Sepharwieten verbrandden hun zonen ter ere van Adrammelek en Anammelek, de goden van Sepharwaim. Tegelijkertijd vereerden zij ook de Heer en stelden zij uit hun midden priesters aan om voor hen dienst te doen in de tempels op de offerhoogten. Zij vereerden de Heer wel, maar dienden ook hun eigen goden volgens het gebruik van de volken waaruit ze waren weggevoerd. Tot op de dag van vandaag zetten zij die oude praktijken voort. Ze hebben geen ontzag voor de Heer en handelen niet naar de hun gegeven voorschriften en bepalingen, naar de wet en de geboden door de Heer gegeven aan de zonen van Jacob, die van de Heer de naam Israël heeft gekregen. De Heer had immers een verbond met hen gesloten en hij had hun geboden: vereer geen andere goden. Buig u niet voor hen neer. Dien hen niet en breng hun geen offers. Alleen de Heer, die u met grote kracht en sterke arm uit Egypte heeft gevoerd, moet u vereren. Voor hem moet u neerbuigen en hem moet u offers brengen. De voorschriften en bepalingen, de wet en de geboden die hij voor u neergeschreven heeft, moet u altijd blijven onderhouden. Vereer geen andere goden. Vergeet nooit het verbond dat ik met u gesloten heb en vereer geen andere goden. Integendeel, vereer de Heer uw God. Hij bevrijdt u uit de macht van al uw vijanden. Maar zij hebben niet willen luisteren en hebben hun oude praktijken voortgezet. Zo vereerden deze volken de Heer wel, maar zij dienden ook hun eigen godenbeelden.
Ook hun zonen en kleinzonen doen wat hun vaders deden tot op de dag van vandaag.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 18, verzen 1 tot en met 37. In het derde regeringsjaar van Hosea, de zoon van Ela en koning van Israël, werd Hiskia, de zoon van Achas, koning van Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi en was een dochter van Zekaria. Hij deed wat de Heer behaagt, net als zijn vader David. Hij was het die een einde maakte aan de offerhoogten, die de heilige stenen verprijzelde en de heilige bomen liet omhakken. Ook sloeg hij de bronzen slang stuk die Mozes gemaakt had. Tot dan toe hadden de Israëlieten daar offervuur voor ontstoken. Men noemde haar Nehushtan. Hiskia stelde zijn vertrouwen op de Heer, de God van Israël. Daarin werd hij door geen van de koningen van Juda na hem geëvenaard, noch door een van zijn voorgangers. Hij hing de Heer aan en week niet van hem, maar onderhield de geboden die de Heer aan Mozes had gegeven. De Heer stond hem bij. In alles wat de koning ondernam, had hij succes. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assur en bleef niet langer aan hem onderworpen. Hij was het die de Filistijnen tot in Gaza terugsloeg en het bijbehorende gebied met de wachttorens en de versterkte steden verwoestte. In het vierde regeringsjaar van koning Hiskia, dat is het zevende regeringsjaar van Hosea, de zoon van Ela en koning van Israël, rukte koning Salmanassar van Assur tegen Samaria op en belegerde de stad. Na 3 jaar namen ze de stad in. Dat gebeurde in het zesde regeringsjaar van Hiskia en het negende regeringsjaar van koning Hosea van Israël. De koning van Assur deporteerde de Israëlieten naar Assur en wees hun een verblijfplaats toe in Galach en aan de Chabor, een rivier in Gozan en in enkele steden van Medië. Dit alles is gebeurd omdat zij niet hadden geluisterd naar de Heer, hun God, en omdat ze zijn verbond, al de geboden van Mozes, de dienaar van de Heer, hadden overtreden. Zij hadden er niet naar geluisterd en er niet naar gehandeld. In het 14e regeringsjaar van koning Hiskia rukte koning Sanherib van Assur tegen de versterkte steden van Juda op en nam ze in. Toen stuurde koning Hiskia van Juda een gezant naar de koning van Assur in Lachish en liet hem zeggen: "Ik heb verkeerd gehandeld. Als u hier wegtrekt, zal ik betalen wat u mij oplegt." De koning van Assur legde koning Hiskia van Juda een schatting op van 300 talenten zilver en 30 talenten goud. Hiskia gaf hem al het zilver dat zich in het huis van de Heer bevond en in de schatkamer van het koninklijk paleis. Bij die gelegenheid liet Hiskia de deuren van de tempel van de Heer en de pilaren, die hij zelf met goud had bekleed, uit elkaar halen en gaf het goud aan de koning van Assur. Toch stuurde de koning van Assur vanuit Lachish zijn opperbevelhebber, zijn hofmaarschalk en zijn intendant met een indrukwekkend gevolg naar koning Hiskia in Jeruzalem. Zij gingen op weg naar Jeruzalem. Daar aangekomen stelden zij zich op bij de waterleiding van de bovenvijver op de weg naar het Blekersveld. Toen zij naar de koning vroegen, kwam de hofmaarschalk Eliakim, de zoon van Chilkia, vergezeld van de schrijver Sepna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, naar hen toe. De intendant zei tegen hen: "Dit moet u Hiskia zeggen, zo spreekt de grote koning, de koning van Assur. Waar steunt dat vertrouwen van u eigenlijk op?"
Denkt u soms dat woorden op de lippen hetzelfde zijn als beleid en militaire macht? Op wie vertrouwt u dat u zich tegen mij durft te verzetten? U stelt uw vertrouwen kennelijk op Egypte, die geknakte rietstok. Op zo'n riet kan niemand leunen zonder dat het hem dwars door zijn hand steekt. Zo vergaat het iedereen die vertrouwt op de farao, de koning van Egypte. En nu kunt u wel tegen mij zeggen, op de Heer onze God vertrouwen wij, maar juist aan zijn offerhoogte en altaren heeft Hiskia een einde gemaakt en hij heeft tegen de mensen van Juda en Jeruzalem gezegd, voor dit altaar hier in Jeruzalem moet u zich neerbuigen. Ga een weddingschap aan met mijn heer, de koning van Assur. Ik zal u 2000 paarden geven als u in staat bent daar berijders voor te leveren. Hoe zou u dan de aanval kunnen afslaan van één enkele stadhouder, één van de minste dienaren van mijn heer? Of vertrouwt u op Egypte voor wagens en wagenmenners? Zou ik trouwens, zonder dat de Heer het wilde, naar deze plaats zijn opgerukt om haar te verwoesten? Nee, de Heer heeft tegen mij gezegd, ruk op naar dat land en verwoest het. Toen zeiden Eliakim, de zoon van Hilkia, en Sepna en Joach tegen de intendant, spreek toch Aramees met uw dienaren, wij verstaan het wel. U moet met ons geen Judees spreken, terwijl het volk op de muur het hoort. Maar de intendant antwoordde, heeft mijn heer mij met deze boodschap alleen naar uw heer en naar u gezonden? Toch ook naar de mannen die op de muur zitten en die, net als u, hun eigen drek zullen moeten eten en hun eigen water zullen moeten drinken? Toen stond de intendant op en riep met luide stem in het Judees, luister, dit is het woord van de grote koning, de koning van Assur. Zo spreekt de koning. Laat u niet door Hiskia bedriegen, want hij kan u niet uit mijn handen redden. En laat Hiskia u niet verleiden tot vertrouwen op de Heer, want hij verzekert dat de Heer u zal redden en dat deze stad niet in handen van de koning van Assur zal vallen. Luister niet naar Hiskia. Zo spreekt de koning van Assur, geef u over en kom naar buiten, mij tegemoet. Dan kan iedereen de vruchten eten van zijn wijnstok en zijn vijgenboom en water drinken uit zijn eigen put. Totdat ik kom om u mee te nemen naar een land dat even goed is als uw eigen land, een land van koren en most, van brood en wijngaarden, een land van olijfbomen en honing. U zult blijven leven en hoeft niet te sterven. Naar Hiskia moet u niet luisteren. Hij bedriegt u als hij beweert dat de Heer u redden zal. Is er onder de goden van de volken ooit één geweest die zijn land heeft kunnen redden uit de greep van de koning van Assur? Waar waren de goden van Hamat en Arpad, waar de goden van Sepharwaim, van Hama en van Iwa? Hebben zij Samaria uit mijn greep kunnen redden? Is er onder al de goden van die landen één geweest die zijn land uit mijn greep heeft kunnen redden? Zou de Heer Jeruzalem dan wel uit mijn greep kunnen redden? Het volk zweeg. Niemand zei een woord terug, want de koning had bevolen hem geen antwoord te geven. De hofmeester Eliakim, de zoon van Hilkia, de schrijver Sepna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, begaven zich met gescheurde kleren naar Hiskia en brachten hem op de hoogte van wat de intendant gezegd had.

16 januari. We gaan verder met Johannes de 23e in het jaar 1903. Door er steeds mee geconfronteerd te worden, heb ik mij van één ding overtuigd, namelijk hoe verkeerd het denkbeeld is dat ik mij gevormd heb van de vroomheid in verband met mijzelf. Bij al mijn verschillende handelingen, bij de kleine gebreken die ik onmiddellijk opmerk, riep ik het beeld op van de een of andere heilige die ik in de geringste kleinigheid wilde navolgen, zoals een schilder precies een schilderij van Raphaël kopieert. Ik zei altijd tot mezelf dat als de heilige Aloysius zich in mijn plaats bevond, hij zus of zo zou doen en dit of dat zou doen. Nu deed zich echter het geval voor dat ik er nooit in slaagde om hetgeen ik mij voorgenomen had te realiseren. En ik werd er boos over. Dit is een verkeerd systeem. Ik moet van de deugd van de heilige de hoofdzaak en niet de bijkomstigheden willen zien. Ik ben de heilige Aloysius niet. Ik behoef ook niet heilig te worden op de wijze waarop hij dit gedaan heeft. Maar zoals mijn andere aard, mijn karakter en mijn andere omstandigheden dit met zich meebrengen. Ik moet niet de magere, bloedeloze reproductie zijn van een voorbeeld dat op zichzelf misschien wel volmaakt is. God wil dat wij, wanneer wij de voorbeelden van de heiligen volgen, ons het wezen van hun deugd eigen maken en het aanpassen.

18 januari, maandelijkse afzondering. Gisteren heb ik de begrafenis van kardinaal Parocchi bijgewoond, die plaatsvond in de kerk van San Lorenzo in Damaso. Het was een gebeurtenis die mij de gehele dag bezig hield en ik heb er mij niet zo gauw van kunnen losmaken. Bij de onrust veroorzaakt door de talrijke gevoelens die mijn hart bezighouden, kan ik niet nalaten een warme groet van liefdevolle bewondering op te zenden aan deze grote man, die geheel alleen in staat bleek het Heilig College beroemd te maken en die gedurende een kwart eeuw de christelijke wereld van zich deed spreken. Kardinaal Parocchi was een figuur zoals men die in de geschiedenis van de kerk zeer zelden ontmoet. Het was voldoende zijn naam uit te spreken om degene die de kerk wegens onwetendheid aanklaagde tot zwijgen te brengen. Ook leken bogen eerbiedig voor hem. En er was geen man van de wetenschap die zich op zijn gemak voelde wanneer hij in zijn tegenwoordigheid moest spreken. Er was geen enkele tak van de wetenschap waarnaar zijn belangstelling niet uitging. Er was geen geleerde die hem niet ontmoet had. Zoals er in zijn hart een liefde brandde voor de waarheid, voor het schone en het goede, zo brandde er ook een vurige, onuitblusbare liefde voor de kerk, voor de paus. Wat betreft zijn politiek inzicht kan kardinaal Parocchi verschillend beoordeeld worden. Ik weet dat er zelfs kwaadwillige insinuaties tegen hem bestaan, maar geen van deze kan ooit zijn rechtschapenheid en zijn enthousiasme voor de kerk en de paus aantasten. Ook wanneer, zoals dikwijls gebeurt bij edele karakters, zijn deugd op zware proef werd gesteld. Och, bezat ik zijn kennis en zijn deugd, dan zou ik terecht tevreden kunnen zijn. Zijn dood wordt algemeen betreurd en beschouwd als een zwaar verlies voor de heilige stoel. Gisteren heb ik bij zijn stoffelijk overschot de gehele week

wereld vertegenwoordigd gezien. Om hem, die zoveel licht om zich heen verspreidde, een laatste eresaluut te brengen. Kardinalen, bisschoppen, prelaten, generaals van geestelijke orde, bekende geleerden uit ons land en uit het buitenland, geestelijken en leken, diplomatieke vertegenwoordigers, allen in zo grote getale als ik nog nooit gezien heb. En bovendien een biddende volksmenigte, waren bij zijn graf samengekomen. De plechtige woorden waarmee de kerk God de glorie van de hemel voor haar gestorven zonen afsmeekt en over de duisternis van het graf heen de opstanding en het leven aankondigt, hebben mij nog nooit zo hevig bewogen als op dat ogenblik. O, mogen de ziel van de beroemde kardinaal, zo het hem beschoren is, in volle mate het eeuwige licht aanbreken, waarvan hij een schitterende afspiegeling was. Hij geloofde immers, beminde, hoopte, steeds op de opstanding en het leven in Jezus Christus, de juiste beoordelaar van het werk van zijn trouwe dienaren. De plechtige uitvaart van kardinaal Parocchi heeft mij, overigens, zonder dat ik het bemerkte, tot inleiding gediend bij de maandelijkse afzondering die ik gisteravond begonnen ben, en heeft mij een goed onderwerp voor de meditatie over de dood verschaft. De toepassingen waren zeer gemakkelijk voor mij, speciaal wat betreft mijn eigen liefde en mijn ijdelheid. De conclusies waren verrassend helder. De afzondering is met Gods hulp overigens tamelijk goed geslaagd en ik hoop dat zij van zeer veel nut zal zijn. Uit het gewetensonderzoek aangaande mijn gedrag in deze maand na de geestelijke oefeningen blijkt dat zo de laatste geestelijke oefeningen enig nut hebben afgeworpen voor mijn ziel, zoals het God behaagt, mij nog veel, heel veel zelfs, ja bijna nog alles te doen staat. Tot nu toe heb ik slechts terrein verkend en mij alleen maar georiënteerd op datgene wat ik in het vervolg moet doen. De reeds gevorderde nacht verhindert mij mijn voornemens voor het nieuwe werk toe te lichten. Ik vat ze in één enkel woord samen. Ik begin opnieuw, alsof ik tot nu toe niets, maar dan ook niets, gedaan had. Ik zal naar perfectie voor de voornaamste en minder belangrijke godsdienstoefening streven. Zorgvuldige aandacht voor mijn woorden. Geen langdurige praat. Geen precaire onderwerpen die in de praktijk van weinig nut zijn. Ik weet heel goed wat ik met deze woorden bedoel. Uitbanning van het ik bij de gesprekken. Het woordje ik moet voor mij niet bestaan. Kiesheid en naastenliefde bij het spreken over anderen. Ten slotte, inkeer, opgewektheid, ook als de eigen liefde het zwaar te verantwoorden krijgt en een instelling die geheel gericht moet zijn op het uitsluitend beoefenen van datgene wat hier en nu met de grootste perfectie gedaan moet worden. En tenslotte, steeds moedig vooruit in de Heer Jezus.

20 januari. Tot op heden gaat het niet slecht. En dat is al iets waarvoor ik God dankbaar moet zijn. Bovenal moet ik twee dingen in het oog houden. Volledige kalmte in alles, vooral als ik mij vergist heb en wanneer ik mijn godsdienstoefeningen ten uitvoer breng. En nauwlettende waakzaamheid waar het mijn woorden betreft en het gebruik van het woordje ik. Vandaag is het de feestdag van de heilige Sebastiaan. Morgen die van de heilige Agnes. Twee jonge mensen, twee helden, een soldaat en een maagd. Tot hen gaat mijn vurige gedachte, mijn gebed, opdat ik, behalve de moed, het enthousiasme van de soldaat en de onbevlekte reinheid van de maagd, ook hun standvastigheid als martelaar mag verkrijgen. Gegroet, gij die gelukkig zijt in Christus Jezus. 22 januari. Buiten regent het. Het stortregent. Laat mijn ziel, bid ik u, ongedeerd blijven. Het lijkt wel of er wat water in begint door te dringen. Ik moet goed oppassen voor bepaalde kleine, bijna onzichtbare, maar verraderlijke barstjes. Het kan een woordje te veel zijn, of gezegd met een beetje te veel aanmatiging, of een verstrooid gebeden klein gebed. Opgepast. Na het eerste foutje komt het tweede, het derde, het vierde. Op een woordje te veel en een slecht gebeden gebedje volgen de grotere fouten. De verstrooid gebeden rozenkransen, de meditaties. Pas op, weersta in den beginnen. Laat men van mij kunnen zeggen: watermassa's kunnen de liefde niet deren en stromen verzwelgen haar niet. 23 januari. Vandaag ben ik naar de Jezus gegaan en heb ik de sluitingsplechtigheid van het Triduum ter ere van de heilige familie bijgewoond. Het vraagstuk van de echtscheiding, een dreigende ramp voor het vaderland en de kerk in Italië, heeft rond de drie heilige personen een talrijke menigte van gelovigen verzameld die bad dat de families een dergelijke ramp bespaard mocht blijven. Het komt mij onmogelijk voor dat de Heer zich niet zou verwaardigen na zoveel vurige gebeden die opstijgen uit alle delen van Italië te luisteren. Daar echter de toekomst in zijn handen ligt, ben ik er verzekerd van dat alles zal bijdragen tot zijn roem. En dat is mij voldoende en vertroost mij. Hoe alles ook mogen aflopen, ik zal voortgaan met bidden. In deze dagen zal ik vaak met grote innigheid aan de heilige familie denken, mij één voelen met hun gevoelens en hun deugden, waaraan ik zo'n grote behoefte heb, afsmeken en navolgen. Jezus, Maria, Jozef, mijn hoogste liefde, in u wil ik leven, voor u wil ik lijden, voor u wil ik sterven. 27 januari. Ik zal erop letten mij vooral gereserveerd te tonen in het spreken, in het bijzonder waar het over anderen gaat. Naarmate de tong zich meer weert, worden de gevaren groter en nemen de tekortkomingen toe. Wel openhartigheid, maar altijd oppassen de voorzichtigheid niet uit het oog te verliezen. Jezus, Jezus, richt uw oog op mij en zie mij.

29 januari. Vandaag was het een volledige feestdag. Ik heb hem doorgebracht in gezelschap van de heilige Franciscus van Sales, mijn geliefde heilige. Welk een man, welk een priester, welk een bisschop. Als ik zo mocht zijn als hij, dan zou ik het zelfs niet erg vinden als men mij tot paus zou uitroepen. Het doet mij goed dikwijls aan hem, zijn deugden en zijn kennis terug te denken. Hoe vaak heb ik zijn leven niet overgelezen, hoe aangenaam klinken zijn uitspraken mij niet in de oren en hoe gemakkelijk ben ik niet bereid tot nederigheid, vriendelijkheid en kalmte bij het licht van zijn voorbeelden. Mijn leven, de Heer zegt het mij, moet, wil het vrucht opleveren, een volmaakte navolging zijn van dat van de heilige Franciscus van Sales. Er moet in mij en in mijn gedrag niets zijn dat buiten de gewone gang van zaken omgaat. Alles gewoon, maar niet alledaags. Een grote, zeer vurige liefde jegens Jezus Christus, onveranderlijke gemoedsrust, onuitsprekelijke tederheid jegens de naaste. Dat is alles. O, mijn geliefde heilige, wat zou ik u al niet op dit ogenblik willen zeggen? Ik bemin u teder. Aan u zal ik altijd denken en op u zal ik altijd mijn blikken richten. O, heilige Franciscus, ik kan het niet onder woorden brengen. Zie wat ik voel en verricht gij het overige dat ik nodig heb om op u te gelijken. 31 januari. De kleine dingen belangrijk achten. Een verloren minuutje, een niet ter zake dienend of onnodig woord zijn voldoende om mij 24 uur lang van streek te brengen. Dit alles is trots. Dat is maar al te waar. Daarom moet ik, ten koste van mijzelf en van mijn trots, leren. Mijn goede biechtvader zegt mij steeds weer dat ik altijd naar het allerbeste moet zien te streven. Naar datgene wat God het allermeest op prijs stelt. Wanneer ik van dit vaste beginsel uitga, zullen er geen redenen meer zijn die mij aansporen om aan mijn neigingen toe te geven. O Jezus, Jezus, aanschouw mijn ellende. Gij alleen kunt mij tot u opheffen. Als een levenloze vertrouw ik mij aan uw handen toe. Jezus, geef mij het leven.

1 februari. De zuivere, zoete blijheid die altijd in mijn hart moet toeven, vindt haar meest volmaakte uiting in de allerkleinste daden. Dus moet ik goed opletten. Het is niet voldoende om bij tegenspoed een bepaald geduld op te brengen, zodat de anderen nergens iets van merken. Ik moet in mijzelf een onuitsprekelijk geluksgevoel en tederheid waarnemen, dat mij nooit verlaat en dat een gelukkige glimlach op mijn lippen doet verschijnen, juist als ik door de inspanning om niet boos te worden eerder een ernstig gezicht zou willen trekken. Kortom, mijn geduld moet van vrolijke en opgewekte aard zijn en niet al te ernstig, anders gaat alle verdienste ervan verloren. 2 februari. De gedachte dat ik de verplichting heb en dat het mijn voornaamste en enige taak is om tot iedere prijs een vroom mens te worden, moet een punt van mijn voortdurende bezorgdheid uitmaken. Een serene, kalme bezorgdheid echter, en niet zwaarwichtig en alles overheersend. Daar moet ik elk moment aan denken, vanaf het ogenblik dat ik 's morgens mijn ogen open totdat ik 's avonds slapen ga. Laten wij dus niet terugkeren naar de gewoonten en gebruiken van weleer. Gemoedsrust en vrede, maar ook standvastigheid en onverzettelijkheid. Ik moet in het geheel niet op mezelf afgaan en geen hoge dunk van mezelf hebben. En dit moet samengaan met een ononderbroken, liefdevolle verstandhouding tot God. Dit is de opdracht, dit het werk. O goede Jezus, sta me bij. Maria, Maria, toon dat gij een moeder zijt. 3 februari. De dag van morgen, de eerste vrijdag van de maand, is een grote feestdag, omdat deze gewijd is aan het Heilig Hart van Jezus. Buitengewone aandacht, grote beperking bij het spreken en een grote bezieling. Hart van Jezus, brandend van liefde voor ons, ontvlam ons hart door liefde voor U.

6 februari. De studie geeft mij in deze dagen reden tot grote bezorgdheid. Maar uiteindelijk is het allemaal eigenliefde. Men meent dat men niet waarlijk een groot mens kan zijn als men niet uitermate geleerd is. Dat wil zeggen, redeneren volgens de stelregels van de wereld. En toch is het beter dat wij er ons aan wennen hierover anders te denken. Mijn ware grootheid bestaat uit het geheel en al en op volmaakte wijze doen van Gods wil. Als God van mij zou eisen dat ik mijn boeken zou verbranden en dat ik een arme lekenbroeder zou worden, bestemd voor de nederigste diensten in een of ander onbekend en onbeduidend klooster, dan zou mijn hart bloeden. Maar ik zou het moeten doen en zo zou ik werkelijk groot worden. Laten wij ons dus vooral het hoofd niet op hol laten brengen, in niets overdrijven. 15 februari, afzondering. 10 dagen lang heb ik niets opgeschreven. Waarom? Ik kan het zelf niet verklaren. Heb ik er schuld aan? Ik geloof van niet. Anderzijds moet ik niet te veel spijt hebben als er geen schuld bestaat. Zo ik er spijt over had, zou dat alleen maar het teken zijn van een verwijt dat niet op zijn plaats is. De volmaaktheid bestaat niet hierin, maar in het beminnen van God en het verachten van mijzelf voor zijn aangezicht. Vandaag, ik durf het haast niet zo te noemen, was het afzonderingsdag. Een aparte, overigens. Ik heb mijn uren doorgebracht zoals mijn superieuren het mij hadden opgedragen. In de kerk, in huis, in recreatie, met wandelen. Verder niets. Geen enkele meditatie of speciale overdenking of godsdienstoefeningen. Niets. Heer, gij ziet alles. En hoe staat het met mijn geweten? Zeker wel enigszins anders dan een maand geleden. Ik zelf weet niet meer wat ik zeggen moet. Ga ik vooruit? Ogenschijnlijk niet. Onoplettendheden zijn er in grote getale. De zo nauwgezette aandacht van de eerste dagen is een weinig verflauwd. Af en toe heb ik een kwartiertje niet op de juiste wijze gebruikt. Enzovoorts, enzovoorts. En ondanks dit alles ben ik toch nog rustig. Als ik mij er werkelijk op toeleg iets te doen, zou ik geen betere weg weten te vinden. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. De enige oplossing lijkt mij dat de Heer mij deze tekortkomingen laat houden, opdat ik mij steeds meer zal vernederen en hij mij bij het zien van mijn ellende steeds meer verheft tot zijn liefdevolle hart, dat mijn ware leven is. Dus, gezegend Jezus, ik geef mij aan u over. Ik werp mij aan uw borst met mijn onoplettendheden, met mijn daden van hoogmoed en zonde. Ik kan niets anders doen. Speciale voornemens heb ik niet. Mijn gedachten gaan steeds naar u uit, in het bijzonder in deze carnavalstijd. Ik heb behoefte aan grote rust en voortdurende vastberadenheid bij mijn tekortkomingen van ieder ogenblik. De leefregel moet ik in alles en op alles toepassen. En God zij dank, Jezus, hoop en verlangen van mijn ziel, wees mij indachtig. 18 februari. De mens is nooit zo groot als wanneer hij geknield ligt. Dit is een mooie uitspraak. De grote ridder van Christus, Louis Veuillot, waardig. Laten we hier altijd goed aan denken. De top van de grootheid en de roem wordt dus eigenlijk niet gevormd door het weten,
maar door de kennis van onszelf en van onze nietigheid tegenover God. De erkenning, God, zonder wie wij altijd heel klein zijn, nodig te hebben, ook al verheffen wij ons tot de grootte van reuzen. O Maria.

20 februari. Vandaag was het een grote dag. Onze heilige vader vierde het feest van zijn 25-jarig pontificaat. De katholieke wereld bevond zich aan zijn voeten om hem haar gelukwensen aan te bieden. Haar eerbetoon ter gelegenheid van de vreugdevolle gebeurtenis die zich in 19 eeuwen slechts tweemaal heeft voorgedaan. In een tijd van zulke scepticisme wekt dit de grootste verwondering en heeft men het opgevat als een teken van Gods tegenwoordigheid in zijn kerk. Een paus, van wie men zei dat hij, toen hij de tiara ontving, het sterven nabij was, heeft gedurende 25 jaar weerstand geboden aan de tijd en de aarde met zijn roemrijke naam vervuld. En dit terwijl zijn vervolgers zijn verdwenen en nadat zij hun trotse hoofden verpletterd hadden tegen de rots waarop de apostolische stoel zich verheft. De een na de ander is overleden en hij overleeft alle om waardig jong voor zijn 93 jaar de verbluffende volken te vertellen van de werken Gods. Vandaag hebben we de pelgrims uit Lombardije traditiegetrouw de eerbiedwaardige grijzaard begroet en hem met de Ambrosiaanse lofzang een danklied gezongen dat plechtig weer klonk onder de koepel van Michelangelo. In hun warme toejuichingen trilde het enthousiasme der volkeren mee, de geestdrift van de mensheid die overgelukkig was op deze lang verbeide, vreugdevolle dag. Ook ik voeg mijn stem bij die van de wereld. Ook ik heb vandaag voor de grote paus gebeden, midden in de menigte, op het graf van de heilige Petrus. O Leo, mogen mijn armzalige gebeden om zegen, voorspoed en overwinning voor u en uw werk tot de hemel opstijgen. Mogen ook, al gaan ze op in de algemene bijval, de nederige maar vurige zegenwensen u bereiken van een jong hart dat gij niet kent, maar dat u vereert, dat u lief heeft met een werkelijke kinderliefde en dat u zijn grote, niet te stuiten genegenheid en aanhankelijkheid betuigt. Mogen de Heer u behoeden, o Leo, voor het welzijn van de kerk en het vaderland, tot glorie en triomf van Christus in zijn volk. Mogen hij niet ophouden op uw etherische gestalte de krachtige ademtocht van goddelijk leven te laten neerdalen, waardoor gij voor onze zielen, die dorsten naar geluk, wolkeloze horizonten van gerechtigheid en evangelische naastenliefde ontsluit. Mogen hij u hier op aarde gelukzalig maken in de liefde van uw kinderen, in de verering jegens de apostolische stoel en in de rijke vruchten van de werkzaamheid van de kerk. Mogen God u behoeden voor zijn vijanden en voor de uwe, en mogen hij u, althans van verre, de lichtende dageraad doen ontwaren van die grote dag van vrede, waarop overwinnaars en overwonnenen in deze eeuwenoude strijd voor de triomf van de waarheid en de liefde elkaar broederlijk zullen omarmen voor uw troon, die meer de troon van een vader dan van een soeverein is, en gij uw trillende hand zult opheffen om hen met een liefdevol gebaar te zegenen. Gij zijt Petrus, gij zijt Christus.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. In dit programma willen we iedere maand een beetje stilstaan bij de heilige Jozef en ook tijd maken voor gebed om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. In eerdere edities van dit programma hebben we al regelmatig voorgelezen uit het boek Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag willen we daar nog enkele stukjes uitlezen. En dan zal alles uit dit boekje al aan bod gekomen zijn. In Ga tot Jozef. En zullen we binnenkort een nieuw boek aansnijden over deze stille maar grote heilige. Vandaag lezen we over de iconografie van Jozef. De afbeeldingen die we van Jozef tegenkomen zijn meestal verbonden met de momenten uit het leven van Jozef zoals deze in het evangelie zijn opgetekend. We zien hem afgebeeld bij de geboorte van Jezus en in iedere kerststal zal men een neerknielende Jozef naast de kribbe vinden. Verbonden aan het geboortetafereel zijn de aanbidding van de herders en de wijzen dankbare momenten om grafisch uit te beelden. Daarnaast is er de vlucht naar Egypte, waarbij men Jozef afbeeldt terwijl hij voortstapt naast de ezel waarop Maria met het kind Jezus rust. Verder zijn er de opdracht in de tempel, waar Jozef meestal met een koppel duiven is afgebeeld, en het terugvinden van Jezus in de tempel, waar we een bezorgde Jozef ontmoeten. Omdat Jozef het voorrecht had om te sterven in de aanwezigheid van Jezus en Maria, wordt hij de patroon van de goede dood genoemd. En zo zijn er devotieprenten waarop de stervende Jozef is afgebeeld in de armen van Jezus en Maria. Wanneer hij alleen wordt afgebeeld, zien we hem als een timmerman met zaag of winkelhaak. Of met een bloeiende lelie in de hand als teken van zuiverheid. Of als verwijzing naar de staf die bloeide toen hij werd aangeduid om de echtgenoot van Maria te worden. Ook zien we hem als een vader die het kind Jezus op de arm draagt. Als gezin kennen we de statige beelden waarop Maria en Jozef het kind Jezus omringen en devotioneel zijn er de afbeeldingen waarbij Jozef het beroep van timmerman aanleert aan Jezus. In de oud-christelijke kunst is er heel weinig over Sint Jozef bekend. We moeten wachten tot de 5e eeuw om mozaïeken te vinden

De eerste kerststallen, reeds rond 1025 in Napels, zijn ontstaan. Toen nog een eenvoudige kribbe met het kind en Maria en Jozef. Maar zeker is dat Franciscus een belangrijke stimulans heeft gegeven aan de traditie om het kerstgebeuren visueel uit te beelden, ook in de kerken. Vanaf die tijd wordt het kerstgebeuren een geliefd thema, zowel in de schilderkunst en beeldhouwkunst als in de reeds vermelde vervaardiging van de devotionele kerststallen. Napels wordt vanaf de 17e eeuw een voortrekker in het uitbeelden van uitgebreide huiselijke scènes, waarbij het soms zoeken wordt waar de kribbe en de heilige familie zich bevindt. In de schilderkunst zijn het de Vlaamse primitieven die het kersttafereel als een van de geliefkoosde thema's zullen kiezen. We denken hier aan de aanbiddingsscène van Memling in Brugge en deze van Rogier van der Weide. Jozef wordt steeds wat terzijde afgebeeld met een lantaarn in de hand of met een kaars. Eenmaal zelfs met zijn hoofd rustend in zijn hand. Hij is nooit het middelpunt van het gebeuren en wordt duidelijk ook ondergeschikt aan Maria voorgesteld. Wat opvalt is dat Jozef meestal als een wat oudere man wordt afgebeeld. Duidelijk onder invloed van de verhalen die men kende vanuit de proto-evangelies. Maar ook buiten Vlaanderen komen we veel geboortescènes tegen in de Italiaanse kunst. Met grote triptieken die we in de musea van de Italiaanse steden kunnen vinden en in de kerkschatten die er tentoongesteld worden. Graag vermelden we het innig mooie schilderij van de Franse schilder Georges de Latour, rond 1641 geschilderd, waar Sint-Joseph op een sublieme wijze wordt belicht. De bekende Spaanse schilder Zurbaran houdt het dan eerder bij een meer ascetische en introverte Jozef. De afbeelding van Jozef alleen of met de heilige familie op allerlei devotieprenten en als afzonderlijke sculpturen ontstaat in de 17e eeuw. De ingekleurde devotieprenten zijn heel klassiek. Sint-Jozef met de reeds vermelde lelietak in de hand of met het kind Jezus op zijn arm. Sommige zijn echt mooi in hun naïviteit. Ook de beeldhouwkunst volgt deze traditie en de houtsculpturen in de Beirse barok, sterk gepolychromeerd en waarbij geen goud is gespaard, zullen voortaan vele kerken sieren. We kunnen ze tot op de dag van vandaag vinden bij beeldhouwers in Beieren, Saksen en Oostenrijk. Natuurlijk kennen we ook de seriebeelden die zeer kitscherig overkomen, maar die het blijkbaar blijven doen en die we terugvinden in de kraampjes in onze bekende bedevaartsoorden. Ook in Rome is er geen tekort aan dergelijke beelden. We twijfelen of Sint-Jozef zichzelf zou herkennen en gelukkig zou zijn met enkele van deze creaties. We eindigen met nog eens de attributen te vermelden waarmee Sint-Jozef meestal wordt afgebeeld. Verwijzend naar het beroep dat hij uitoefende, kennen we de beelden van de man met de zaag in de hand, de schaaf of winkelhaak, soms zelfs met een boor of een bijl. Deze attributen zijn natuurlijk gelinkt aan de eerder beperkte visie die men had over het beroep van Sint-Jozef, die, zoals we vroeger aangaven, wellicht eerder een ambachtsman of een bouwvakker was die meewerkte aan de heropbouw van de stad Sepphoris. De lelie is in zijn meest originele vorm het symbool van de zuiverheid en wordt natuurlijk aan Sint-Jozef gekoppeld die de maagdelijkheid van Maria in het huwelijk respecteerde en een zeer zuiver leven leidde. Hij wordt daarom ook de patroon van de zuiverheid genoemd. Maar in de vroegste afbeeldingen ziet men meer de bloeiende staf. Die verwijst naar het verhaal dat de staf die hij bij zich had ging bloeien als teken dat hij de uitverkorene was om Maria tot zich te nemen. Op de geboortescènes staat Jozef dikwijls afgebeeld met een kaars of een lantaarn in de hand, waarbij hij het licht laat schijnen op Jezus. Met Jezus is het ware licht in de wereld gekomen en Jozef heeft daarin zijn opdracht als voedstervader vervuld. Ter verwijzing naar de opdracht van Jezus in de tempel zien we Jozef met een koppel duiven, ofwel in de hand ofwel in een mandje. Een zeldzame keer wordt hij afgebeeld met een beker, een herinnering aan het bittere water dat hij samen met Maria moest drinken, als bewijs van zijn onschuld in de zwangerschap van Maria.

Ten slotte tonen de meest bekende sculpturen ons steeds Jozef met het kind Jezus op de arm. Of naast Maria en het kind Jezus in hun midden. Nog vrij recent, onder de invloed van paus Franciscus, werd ook een beeld van de slapende Jozef in omloop gebracht. Een verwijzing naar Jozef die tijdens zijn slaap door dromen zijn boodschappen van de engel ontvangt. Onder het beeld wordt een briefje met een verzoek gelegd, in de hoop dat er via Sint-Jozef tijdens de nacht een antwoord op het verzoek of de smeekbede zal komen.

En dan lezen we vandaag ook nog het hoofdstuk Devotie tot Jozef uit het boekje Ga tot Jozef, geschreven door broeder René Stockman. In de catacombe van Priscilla in Rome, die dateert uit de 3e eeuw, is een fresco bewaard gebleven van de aanbidding van de wijzen en daarop is ook Sint-Jozef afgebeeld, die naar de ster wijst. Soms wordt dit als de eerste bekende afbeelding van Sint-Jozef beschouwd en niet het tafereel dat men vindt in de Maria Maggiore. Eveneens in Rome, dat dateert uit 435 en gebouwd werd door paus Sixtus III bij gelegenheid van de afsluiting van het Concilie van Efeze, waarbij Maria als moeder van God werd erkend. Vanaf de 19e eeuw werd het feest van Sint-Jozef op 19 maart vastgelegd, zij het nog niet voor de universele kerk. Want slechts in de late middeleeuwen kreeg de devotie tot Sint-Jozef een meer algemeen en formeel karakter. Onder meer door de geschriften over de heilige van de hand van Albertus de Grote, Thomas van Aquino, Bernardus van Siena en Isidoro Isolano, die in de 16e eeuw als eerste een apart boek schreef over Sint-Jozef. Met als titel Samenvatting van de gaven van Sint-Jozef. Het Concilie van Trente legde uiteindelijk 19 maart als feest van Sint-Jozef voor de universele kerk vast. Ook congregaties, waaronder de Jezuïeten, in 1534, plaatsten zich onder de bescherming van Sint-Jozef. In dezelfde periode hervormde Teresa van Avila de Karmelorde en getuigde zij van haar groot vertrouwen in Sint-Jozef. Nadat de kerk haar wereldlijke macht had verloren bij de eenmaking van Italië in 1870, plaatste paus Pius IX de hele kerk onder de bescherming van Sint-Jozef en bevestigde hij 19 maart als officieel feest van de patroonheilige van de universele kerk. Vermeldenswaard is de encycliek Quamquam Pluries van paus Leo XIII van 1889, waarin hij Sint-Jozef prees voor zijn vaderlijke liefde voor het kind Jezus en als bijzondere beschermer van de heilige familie. In 1955 zal dan paus Pius XII de 1e mei uitroepen als het feest van Jozef Arbeider, als reactie op het feest van de arbeid dat door de communisten en socialisten was ingesteld. 100 jaar na de encycliek van paus Leo XIII schreef paus Johannes Paulus II een apostolische exhortatie, Redemptoris Custos, over de persoon en de opdracht van Sint-Jozef in het leven van Christus en van de kerk. We willen even stilstaan bij een aantal figuren die er door hun bijzondere devotie toe hebben bijgedragen dat Sint-Jozef binnen de kerk een grotere aandacht zou krijgen. En we willen eveneens kennis maken met de exhortatie van paus Johannes Paulus II. Dat was op het moment dat dit boek Ga tot Jozef geschreven werd het meest recente officiële document van de kerk over Sint-Jozef. Maar daar is natuurlijk ook later de apostolische brief Patris Cordae van paus Franciscus nog bijgekomen ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het uitroepen van Sint-Jozef tot patroon van de universele kerk. Vele van de figuren die nu vernoemd zullen worden zijn al in eerdere uitzendingen vernoemd, maar het kan zeker geen kwaad om hun devotie tot de heilige Jozef in herinnering te brengen. Teresa van Avila, die in 1515 werd geboren, trad in 1535 in bij de Karmelitessen in Avila. Maar ten gevolge van ziekte moest ze in 1538 het klooster tijdelijk verlaten. Een ernstige ziekte overviel haar, waarbij ze een tijd lang verlamd en als in coma bleef. In 1542 genas ze zonder aanwijsbare oorzaak. Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef en dit werd bij haar de start van een grote devotie voor deze heilige. In 1556 had ze een sterke mystieke ervaring van Jezus' aanwezigheid die ze later zou beschrijven in haar mystieke werken. Het werd ook het moment waarop ze besloot werk te maken van de hervorming van haar orde en de zusters terug te brengen tot de oorspronkelijke observantie. Om haar hervorming gestalte te geven, stichtte Teresa in 1562 een klooster in Avila dat ze plaatste onder de bescherming van de heilige Jozef.
Bij deze hervormingspoging kreeg ze veel weerstand van de bestaande groepen. Maar door haar doorzettingsvermogen slaagde ze er uiteindelijk in om een hele reeks nieuwe kloosters te stichten. Alle in lijn met het elan van de hervorming. Voor de hervorming van de mannelijke tak werkte ze samen met Johannes van het Kruis. Deze zeer actieve en bezielende Theresa schreef na haar autobiografie een aantal werken die in de christelijke literatuur zeer bekend werden. De innerlijke burcht, Weg van volmaaktheid en Hooglied. Ze overleed in 1582 en werd in 1622 heilig verklaard. In 1970 kreeg zij, en samen met haar ook Catharina van Siena, als eerste vrouw in de kerkgeschiedenis door paus Paulus VI de titel van kerklerares toegekend. Haar devotie tot de heilige Jozef was uitgesproken en startte, zoals aangegeven, bij haar wonderbaarlijke genezing. Daarna zou ze al haar activiteiten toevertrouwen aan de heilige Jozef en beschouwde ze hem als een ware tochtgenoot in haar bewogen leven. Ze getuigde dat de heilige Jozef haar alles bezorgde wat ze nodig had om haar roeping en zending te kunnen vervullen. In haar autobiografie schreef ze dat net zoals Jezus hier op aarde gehoorzaam was aan de heilige Jozef als zijn voedstervader, hij nog steeds gehoorzaamt aan de heilige Jozef in de hemel en alles doet wat deze hem vraagt. We lezen er de volgende getuigenis van haar hand. De glorievolle heilige Jozef nam ik tot bemiddelaar en meester. Ik beval me dringend bij hem aan. Ik zag klaar en duidelijk hoe hij mij als vader en heer beter uit deze moeilijkheden hielp dan ik kon vragen. Hij haalde mij ook uit andere, nog ergere, waarbij de eer en het heil van mijn ziel op het spel stonden. Tot op vandaag herinner ik mij niet hem wat dan ook zonder resultaat gevraagd te hebben. De grote gunsten me door God op voorspraak van deze gelukzalige heilige geschonken zijn gewoon wonderbaarlijk. Net als de manier waarop hij mij uit de gevaren naar ziel en lichaam redde. Aan andere heiligen schijnt God de genade te verlenen aan een bepaalde behoefte tegemoet te komen. Maar bij ondervinding weet ik dat hij aan deze glorievolle heilige de genade verleent in alles te voorzien. Daardoor geeft God blijkbaar te kennen hoe hij op aarde onderworpen aan hem, die zijn vader genoemd werd, zijn voedstervader, die hem mocht bevelen, ook nu in de hemel nog doet wat die hem vraagt. Heel wat anderen aan wie ik de raad gaf tot hem te gaan, ondervonden hetzelfde. Vanuit deze ervaring gaan velen hem opnieuw vereren. Aangezien ik ondervond hoeveel de glorievolle heilige bij God vermocht, wilde ik iedereen voor hem winnen. Ik ken niemand die hem werkelijk vereerde en bijzonder diende en die niet flink vorderde in deugd. Zielen die hun toevlucht tot hem nemen, helpt hij op allerlei manieren. Al meerdere jaren, meen ik, vraag ik hem iets op zijn feestdag en telkens krijg ik het. Zit mijn vraag scheef, dan weet hij ze recht te trekken en voor mij heel nuttig te maken. Aan wie me niet gelooft, vraag ik, probeer het uit liefde tot God. De ondervinding zal je leren hoe goed het is zich aan die roemrijke patriarch toe te vertrouwen en hem te vereren. Vooral mensen die zich aan het gebed wijden, zouden hem genegen moeten zijn. Ik kan me niet inbeelden hoe je aan de koningin der engelen kunt denken en aan de lange tijd die ze doorbracht met het kindje Jezus, zonder Sint-Jozef te danken, omdat hij hen zo goed hielp. Vind je geen meester voor je gebed? Neem dan deze glorierijke heilige tot leraar. Je zult niet verdwalen onderweg. Tot zover het citaat van de heilige Theresia van Avila uit haar autobiografie. Bernardus van Siena werd in 1380 in het Italiaanse Massa Maritima geboren. Hij wijdde zich reeds jong aan de zorg voor zieken in hospitalen en stuurde burgerlijk en kanoniek recht in Siena, waar hij ook voor de pestlijders zorgde. In 1402 trad hij toe tot de Franciscaanse observanten. Hij werd een grote prediker die Italië rondtrok en grote invloed had op het geestelijk leven van zijn tijd. In 1427 werd hij naar Rome geroepen
op beschuldiging van ketterij. Maar deze beschuldiging werd vlug ingetrokken en de paus moedigde de bedelmonnik aan om ook in Rome te preken. Van hem is het bekende Christusmonogram IHS, afkorting van Jezus Hominum Salvator, Jezus Verlosser van de mensen, waarmee hij de devotie tot de heilige naam van Jezus probeerde te verspreiden. Verschillende malen werd hem een bisschopszetel aangeboden, maar steeds weigerde hij om zich verder volledig aan de zielzorg te kunnen wijden. Hij overleed in 1444 in Aquila, waar hij ook werd begraven. Reeds in 1450, amper 6 jaar na zijn dood, werd hij heilig verklaard. In veel van zijn predicaties haalde hij Sint-Jozef aan en in een van zijn teksten lezen we het volgende. Er bestaat een algemene regel aangaande speciale genades welke worden gegeven aan een mens. Altijd als God een persoon verkiest om een speciale genade of om een verheven roeping te ontvangen, zal Hij, God, deze persoon overladen met alle mogelijke gaven en genades die nodig zijn om de hem of haar opgelegde taak te vervullen. Deze algemene regel is zeker van toepassing op Sint-Jozef, voedstervader van onze Heer Jezus Christus en echtgenoot van de koningin van onze wereld, de Maagd Maria, verheven boven de engelen. Hij was verkozen door de eeuwige Vader als de beschermer van zijn grootste schat, namelijk zijn goddelijke zoon en Maria, Jozefs bruid. Hij voerde de hem opgedragen roeping uit tot God hem op het einde zei: Goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer. Einde citaat. Wanneer Jozef vergelijkt met de rest van Christus' kerk, is hij dan niet degene die speciaal werd uitgekozen om Christus' komst in de wereld mogelijk te maken? Daarom zal de kerk evenveel erkenning geven aan Sint-Jozef als aan de Maagd Maria, omdat ze beide hebben bijgedragen tot de incarnatie. Jozef is de afsluiting van het Oude Testament, in wie de patriarchen en profeten de vrucht ontvangen van wat ze beloofd hebben. Hij alleen draagt in zich de goddelijke goedheid die zij hadden voorspeld. Daarom moeten we er niet aan twijfelen dat Jezus, die zich als een zoon gedroeg tegenover Jozef, dit zoonschap in de hemel nog heeft verhoogd en verrijkt met een nog grotere intimiteit, respect en zeer grote waardigheid. Alfred Besset, beter gekend als broeder André uit Montréal, wordt daar in 1845 in een arm gezin geboren. Vanaf zijn jeugd kampt Alfred met een zeer zwakke gezondheid die hem zijn hele leven zal teisteren. Hij wordt schoenmaker, knecht op een boerderij, smidsjongen en op 20-jarige leeftijd trekt hij naar de Verenigde Staten om er te gaan werken in de industrie. Maar dit werk is te zwaar en zo keert hij na 3 jaar reeds terug naar Canada. In 1870 gaat hij aankloppen bij de congregatie van het Heilig Kruis, waar hij ondanks zijn zwakke gezondheid wordt aanvaard en uiteindelijk zijn kloostergeloften als broeder André mag uitspreken. Zijn devotie tot de heilige Jozef, die hij zijn beste vriend noemt, was spreekwoordelijk. Hij oppert de idee om voor Sint-Jozef een heiligdom te bouwen op de Mount Royal in Montreal. Een heiligdom dat we in een eerdere uitzending al hebben besproken overigens. Naar het voorbeeld van de Heilig Hartkerk op de Montmartre in Parijs en de basiliek in Lourdes voor Maria. Hij zet zich in om dit plan, dat eerst helemaal niet ernstig wordt genomen, door zijn medebroeders uit te voeren. Hij steekt daartoe een medaille van Sint-Jozef in de grond en bidt dagelijks dat deze heilige hem zou verhoren. Wonder boven wonder wordt in 1896 een terrein aangekocht op de Mount Royal. 8 jaar later staat er reeds een klein oratorium dat later zal uitgroeien tot het grootste heiligdom ter ere van Sint-Jozef. Broeder André wordt een bekende figuur naar wie veel mensen gaan voor een gebed bij een ziekte of een tegenslag. Steeds zal hij zeggen dat hij deze toevertrouwt aan de heilige Jozef. Hij vraagt aan eenieder om de noveen tot de heilige Jozef te bidden. De olie die brandt voor het beeld van Sint-Jozef in het oratorium wordt meegegeven
en daaraan worden miraculeuze krachten toegekend. Heel wat genezingen en gebedsverhoringen worden op zijn voorspraak verkregen. En broeder André schrijft ze allemaal toe aan de tussenkomst van Sint-Jozef. Hij overlijdt in 1937. In 1982 wordt deze eenvoudige broeder zalig verklaard en in 2010 heilig. Broeder André heeft niet veel geschreven, maar zijn eenvoudig leven en absoluut vertrouwen in Sint-Jozef heeft een ongeziene beweging op gang gebracht en een ware vernieuwing in de devotie tot de heilige Jozef. In Montréal is nu een prachtig heiligdom te bewonderen dat aan Sint-Jozef is toevertrouwd en een van de grote bedevaartsorden is geworden. Dan nog Franciscus van Sales. Hij wordt geboren uit een adellijke familie op het kasteel Salle bij Torrance in Frankrijk in 1567. Na zijn studies aan de universiteiten van Parijs en Padua besluit hij, ondanks een schitterende carrière die hem te wachten staat, om priester te worden. In 1602 wordt hij bisschop van Genève, maar vanwege het Calvinisme dat er heerst, kan hij zijn bisschopszetel niet innemen en verblijft hij in Annecy. Daar legt hij een grote bekeringsijver aan de dag en wordt hij bekend door zijn preken. Zijn liefde voor de armen en de verschillende boeken die hij schrijft, waarvan de inleiding op het devote leven het meest bekende wordt. Daarin breekt hij er een lans voor dat eenieder wordt opgeroepen om heilig te worden. Hij sticht samen met Françoise de Chantal de Orde van de Visitatie, eerst bedoeld om zoals Maria bij de zieken aan huis te gaan, maar die uiteindelijk een contemplatieve orde wordt. Hij overlijdt in 1622, wordt in 1665 heilig verklaard en in 1877 tot kerkleraar uitgeroepen. Paus Pius XI riep hem tevens uit tot beschermheilige voor de schrijvers en de journalisten. Over zijn devotie tot de heilige Jozef schrijft hij onder andere het volgende. Hoewel alle rechtvaardigen even rechtvaardig zijn, is er niettemin een groot verschil in concrete daden van rechtvaardigheid. Sommige heiligen munten uit in een bepaalde deugd, anderen in een andere deugd, op zo'n wijze dat ze allemaal heilig werden. Niettemin blijven ze zeer verschillend. Maar kijken we naar de roemrijke Sint-Jozef. Hij is niet alleen patriarch, maar de grootste der patriarchen. Hij is niet alleen beleider, maar meer dan dat, want zijn belijdenis omvat de waardigheid van de bisschoppen, de edelmoedigheid van de martelaren en van alle andere heiligen. En onder de deugden die Sint-Jozef in hoge mate bezat, herken ik moed, volharding, standvastigheid en kracht. Er is echter veel verschil tussen standvastigheid en volharding, tussen kracht en dapperheid. Wij noemen iemand standvastig die volhoudt en die de aanvallen van zijn vijanden ondergaat zonder zich te verwonderen en zonder de moed te verliezen tijdens de strijd. De volharding echter bestaat voornamelijk uit een zekere innerlijke weerzin die opkomt bij langdurige moeilijkheden en die de machtigste vijand is die men maar kan tegenkomen. Volharding maakt dat men deze vijand veracht en uiteindelijk overwint door een voortdurende standvastigheid en onderworpenheid aan Gods wil. Kracht is wat de mens stevig weerstand doet bieden tegen de aanvallen van zijn vijanden. Dapperheid is echter een deugd die maakt dat men niet alleen bereid is om te strijden of weerstand te bieden wanneer het nodig is, maar dat men de vijand ook aanvalt, zelfs wanneer deze zich stilhoudt. Welnu, Sint-Jozef bezat al deze deugden en beoefende ze op een bewonderenswaardige wijze. Wat zijn standvastigheid aangaat? Hoezeer gaf hij daarvan blijk toen hij bemerkte dat de heilige maagd een kind verwachtte en niet wist hoe dat mogelijk was. Mijn God, wat een ontsteltenis, wat een geestelijk lijden moet hij gekend hebben. Toch klaagde hij niet, was hij niet onvriendelijk voor Maria en behandelde hij haar niet onheus, maar bleef hij even zacht en vol eerbied. Wat een dapperheid en kracht blijken uit de overwinning die hij behaalde op de twee grootste vijanden van de mens,
de duivel en de wereld. En dat door zijn volmaakte nederigheid en zijn volharding. Einde citaat. Eveneens is er een kort gebed tot de heilige Jozef van de heilige Franciscus van Sales bekend. Heilige Jozef, uw macht strekt zich uit over al mijn noden. Het onmogelijke maakt u mogelijk. Zie genadig neer op de belangen van uw kinderen en verhoor hen. Amen. Dadelijk zullen we kennis maken met een belangrijk heiligdom van Sint-Jozef in de wereld, een van de weinige plaatsen waar hij verschenen is en waar hij gesproken heeft. We luisteren nu nog eerst naar het lied Jozef, zoon van David. Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, je vrouw, bij je te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij baart een zoon. En je zult hem de naam Jezus geven, want hij redt zijn volk van zonden. Hij vergeeft.

Op 7 juni 1660 verscheen Sint-Jozef in Cotignac in het zuiden van Frankrijk aan een dorstige jonge herder. Hij openbaarde hem een bron met wonderbaarlijke eigenschappen. Deze verschijning die door de kerk is erkend, blijft tot op de dag van vandaag vruchten dragen. We bevinden ons in een kleine gemeente in Zuid-Frankrijk op 7 juni 1660. Gaspard Ricard, een jonge herder, hoedt zijn schapen op de berg Bessillon. Het is ongeveer 1 uur 's middags en de hitte is verzengend. Uitgeput van de dorst gaat Gaspard op de grond liggen. Plots ziet hij een indrukwekkende en eerbiedwaardige man verschijnen, die naar een grote rots in de buurt wijst en zegt: "Ik ben Jozef. Til deze rots op en je zult drinken." Gaspard aarzelt bij het zien van de rots. Later die avond zullen 8 mannen met grote moeite in staat zijn hem te verplaatsen. Maar Jozef herhaalt zijn bevel. Deze keer gehoorzaamt de herder, tilt de rots op met verbazingwekkend gemak en ziet een overvloedige zoetwaterbron tevoorschijn komen. Hij drinkt met verrukking van deze onverwachte bron, maar wanneer hij opkijkt, merkt hij dat hij terug alleen is. Rond 3 uur 's middags begeeft Gaspard zich naar het dorpsplein van Cotignac en vertelt wat er gebeurd is. Het nieuws van de verschijning van Sint-Jozef verspreidt zich snel en pelgrims ontdekken dat deze bron op de Bessillon buitengewone eigenschappen heeft. Vele keren genezen terug van koorts, oogziekten en andere aandoeningen. Vooral de geestelijke genade van genezing en innerlijke versterking zijn overvloedig. Dankzij de veelvuldige giften van gelovigen wordt besloten een kapel te bouwen. 2 maanden na de verschijning, op 9 augustus, wordt de eerste steen al gezegend. De bouw is voltooid in oktober 1660. Maar al het jaar daarop blijkt de kerk te klein voor het aantal gelovigen en men begint aan de bouw van een grotere kapel. Dit wordt het heiligdom dat in 1663 wordt ingewijd, dat nog steeds bestaat en een bedevaartsoord is vandaag. Naast de plaats van de wonderbaarlijke bron, waarin de lokale taal een veelzeggend vers uit de profeet Jesaja is gegraveerd, namelijk Jesaja hoofdstuk 12, vers 3: "Met vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen van het heil." De verschijning vond plaats in een tijd waarin het jansenisme Frankrijk teisterde en mensen vervreemden van de sacramenten, vooral van de biecht en de eucharistie. Ook de verering van de heiligen en van de maagd Maria werd bekritiseerd. Het is opmerkelijk dat in Cotignac in minder dan 1,5 eeuw de volledige heilige familie is verschenen. In 1519, aan het begin van de religieuze crisis die door Luther werd ingeluid, was dit kleine Franse dorp namelijk al het toneel geweest van 2 verschijningen. Op 10 en 11 augustus, ongeveer 3 kilometer van de plaats waar Sint-Jozef later zou verschijnen, van de maagd Maria met het kind Jezus in haar armen. De moeder Gods vroeg aan de ziener, de houthakker Jean de la Baume, om aan de geestelijkheid en de consuls van Cotignac door te geven dat ze een kapel moesten bouwen onder de titel Onze Lieve Vrouw van Genaden en daarheen in processie moesten gaan om de gaven te ontvangen die ik jullie wil schenken. Enige tijd later werd deze kerk, die snel werd gebouwd uit gehoorzaamheid aan het hemelse bevel, de eerste steen ervan werd gelegd op 14 september, het feest van de kruisverheffing in 1519, werd deze kerk toevertrouwd aan de zorg van de Oratorianen. Dit is dezelfde orde aan wie een eeuw later, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de bron op de Bessillon, de toenmalige bisschop, de Italiaan Giuseppe Zongo Ondedei, in een brief van 31 januari 1661 de verantwoordelijkheid gaf over de plaats en de kapel ter ere van Sint-Jozef. Wij, in ons verlangen om de wegen te volgen die de goddelijke voorzienigheid voor ons heeft uitgestippeld en om niet te scheiden wat hij heeft willen verenigen, vonden dat er niets beter was dan het beheer van de kapel van de bruidegom, Jozef, toe te vertrouwen aan diegenen die zo goed zorg dragen voor die van de bruid, Maria. Zo schreef bisschop Ondedei.
Naast het heiligdom werd ook een klein klooster gebouwd. Meer dan een eeuw later leidde de Franse revolutie tot het verlaten van deze gezegende plaats. Het klooster verviel tot ruïnes, terwijl de kapel intact bleef, onderhouden door de pastoors van Cotignac en 2 of 3 keer per jaar opengesteld voor de gelovigen, zeker op 19 maart, het feest van Sint-Jozef. De 20e eeuw werd de eeuw van de heropleving van de verering op de Mont-Bessillon. In zijn pastorale brief van 1 februari 1971, waarin hij de uitzonderlijkheid van het bezoek van Sint-Jozef in herinnering bracht, schreef Monseigneur Gilles-Henri Alexis Barthes, bisschop van Fréjus-Toulon van 1962 tot 1983, het volgende. Zonder enige twijfel zijn wij het voorrecht van dit bezoek van de heilige patriarch aan een van de eenvoudigste jongeren van ons land te veel vergeten. Sint-Jozef heeft zich opnieuw in zijn stilte teruggetrokken, maar de bron blijft stromen, getuigend van het feit dat Sint-Jozef hier geweest is. Er was een tijd dat meer pelgrims kwamen om tot hem te bidden. In de vreugden en de hoop, in de zorgen en angsten van deze tijd, hoeveel kunnen wij leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, attente en zwijgzame weldoener? Hoeveel genade moeten wij hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land, voor ons bisdom? In 1975, het heilig jaar, verhoorde de Heer het gebed van zijn bisschop. De Benedictinessen van het klooster Saint-Benoît in Médéa, in Algerije, keerden terug naar Frankrijk. Geleid door de geestelijke verbondenheid tussen Sint-Jozef, hoofd van de heilige familie, en Sint-Benedictus, vader van het monastieke leven, wilden de zusters het heiligdom uit 1663 verwerven. Zij herstelden het oratoriaanse klooster uit de 17e eeuw en bouwden een nieuw klooster. De wijding van het altaar vond plaats op 3 december 1978. De beroemde architect Fernand Pouillon bood spontaan zijn diensten aan. Hij ontwierp de plannen gratis en koos zelfs de beste medewerkers voor de uitvoering. Het resultaat is een sobere maar indrukwekkende architectuur, harmonieus in evenwicht met de oude gebouwen. Sinds 19 maart 2019 zetten de zusters van de gemeenschap Sint-Jozef, echtgenoot van de Maagd Maria van het instituut Mater Dei, het werk voort dat door de Benedictinessen werd begonnen. Cotignac, een schilderachtig dorp in de Haute-Var, is een unieke plek. Zowel de heilige Maagd Maria met het kind Jezus als Sint-Jozef, haar echtgenoot, verschenen hier. Het klooster La Font Saint-Joseph du Bessillon ligt als een lichtvlek in de donkere bossen op de helling van de Mont-Bessillon. Een 2-maal bevoorrechte plaats. Ten eerste gelegen in de Provence, bakermat van de eerste evangelisatie van Frankrijk en in de 4e eeuw van het Westerse monnikdom. En ten tweede in Cotignac, wat een bedevaartsoord is bezocht door de 2 grootste heiligen van onze christelijke geschiedenis, Maria en Sint-Jozef. We lezen nu nog enkele citaten uit de pastorale brief van de voornoemde bisschop Monseigneur Barthes. Sint-Jozef zei slechts: "Ik ben Jozef, verwijder deze steen en je zult drinken." En daarna verdween hij weer. Dat is alles. Zoals in het evangelie is Sint-Jozef niet spraakzaam. Niets is eenvoudiger of armer dan deze tussenkomst, die, voor zover ik weet, uniek is in de geschiedenis van de kerk. Een verschijning van Sint-Jozef op een land dat was voorbehouden aan onze lieve vrouw. Hij zegt ook nog: "We zijn dit voorrecht wellicht te veel vergeten, dat de heilige patriarch zelf een van de nederigste kinderen van ons volk bezocht. Hij trok zich weer terug in zijn stilzwijgen, maar de bron blijft stromen. De stille getuigen van zijn komst." En ook: "In de vreugde en hoop, in het verdriet en de angst van deze tijd kunnen we zoveel leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, aandachtige en stille weldoener. Hoeveel genaden mogen we hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land en voor ons bisdom."
En dan luisteren we nu een lied ter ere van Maria en Jozef samen. Merci pour votre amour, Marie et Joseph. Dank u wel voor jullie liefde, Maria en Jozef.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. We luisteren nu graag naar een mooie getuigenis door een Amerikaanse vrouw geschreven ter gelegenheid van het feest van de heilige Jozef. Ze vond dat ze dit feit bekend moest maken.
1: Een paar jaar voordat ik mijn man ontmoette, overwoog ik een roeping bij de Zusters van het Leven. In die tijd hadden de zusters een zeer royaal stuk land gekregen om een retraitehuis te bouwen, op het pittoreske terrein van Stamford, Connecticut. Ze verspilden geen tijd met dit geschenk. Ze richtten een kamp op het terrein, en vroegen om hulp van vrijwilligers die bereid waren een vervallen kerk te herbouwen. De Franciscaanse oproep om mijn kerk te bouwen was een roeping die ik niet kon weigeren. Ik werkte toen als studentenpastor in Washington, D.C. en had een sterke en groeiende devotie tot de Heilige Maagd Maria. Meestal wijdde ik de hele maand mij aan het mediteren over haar rol in het leven van Jezus. Die specifieke mei viel het me op dat ik eigenlijk geen relatie had met haar echtgenoot, Sint Jozef. Natuurlijk respecteerde ik hem enorm als de aardse vader van Christus en als echtgenoot en beschermer van Maria. Zijn vele ja's aan God en zijn zachtaardige, heilige aard deden mij nooit twijfelen aan zijn goedheid. Maar ik kende hem gewoon niet zoals ik dacht dat ik zou moeten. Ik besloot dat ik ook een maand exclusief aan Sint Jozef moest wijden. Maar ik wist niet goed waar ik moest beginnen om een band met deze hemelse patroon op te bouwen. Ik bad daarom tot de Heilige Geest en liet het in zijn bekwame handen om me leiding te geven. Terwijl ik mijn taken op de campus uitvoerde, pakte ik een boek op en er viel een opgevouwen stuk papier uit. Tot mijn verbazing was het een 30-daags gebed tot Sint Jozef. Wauw, ik wist niet eens dat zoiets bestond. De Heilige Geest had heel snel werk geleverd. Ik was van plan de maand juni te wijden aan Sint Jozef de Arbeider en wilde de 30 dagen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de aard van deze heilige. Tegelijkertijd nam ik contact op met de zusters en vertelde hen dat ik mijn auto zou inpakken en naar Connecticut zou rijden om mee te helpen met het herbouwen van de kerk. Ik begon opgewonden met het gebed de dag voordat ik vertrok, in de overtuiging dat het door de Heilige Geest speciaal voor mij was uitgekozen. Terwijl ik mijn koffers inpakte, bleef ik tegen mezelf zeggen dat het enige wat echt belangrijk was, dat gebed was. Toen ik onderweg één nacht bij mijn ouders overnachtte, kon ik niet geloven dat het gebed nergens te vinden was. Ach ja, zei ik tegen mezelf, beter nu kwijt terwijl ik nog internet heb en het misschien kan terugvinden en uitprinten. Urenlang doorzocht ik het internet, las honderden Sint-Jozef gebeden, maar geen enkel was dat specifiek gebed dat uit het boek gevallen was. Gefrustreerd printte ik een ander gebed uit en ging slapen. De volgende dag stapte ik in mijn auto en reed naar een verrassend landelijk en mooi deel van Connecticut. Toen ik het lange oprijpad van het kamp opreed, zag ik veel opgezette tenten en mensen die druk bezig waren op het terrein. Ik werd begroet door een vrolijke zuster in een blauw-wit habit, die zei: welkom op kamp Sint Jozef. Dat voelde als de eerste bevestiging dat ik op de juiste plek was om meer te ontdekken over deze mysterieuze man die Jezus heeft opgevoed. De zuster vertelde me vervolgens dat ze besloten hadden het kamp toe te wijden aan Sint Jozef de Arbeider en dat ze een 30-daags gebed tot hem waren begonnen. Ik moest lachen en vertelde haar dat ik ook een noveen tot Sint Jozef was begonnen. Ze verzekerde me dat het onmogelijk hetzelfde gebed kon zijn, omdat zij een zeer zeldzaam gebed gebruikten. Ik vertelde haar dat er dan blijkbaar meerdere zeldzame gebeden bestaan, want het mijne kon ik nergens op internet vinden. Later die avond deelden de zusters het gebed uit aan alle vrijwilligers. Mijn ogen werden groot van verbazing toen ik het papier in mijn handen zag. Mijn blik kruiste die van de zuster die me eerder die dag had verwelkomd. En ze glimlachte alleen maar en schudde haar hoofd in verwondering. De Heilige Geest had het gebed uit een willekeurig boek laten vallen op dezelfde dag dat ik hem om een Sint-Jozef gebed vroeg. Vervolgens liet hij mij het kwijtraken, zodat ik na uren zoeken kon beseffen hoe zeldzaam het was. Ten slotte bracht hij mij naar kamp Sint-Jozef en gaf me precies datzelfde gebed opnieuw in handen. Vol verwondering genoot ik van die 2 weken met de zusters van het leven en de goedhartige vrijwilligers. We werkten, lachten, baden en zongen samen. Er waren grappen, goede maaltijden, een kerk die letterlijk vanaf de grond werd opgebouwd en heilige aanbidding binnen haar muren voor de allereerste keer. Maar het belangrijkste was dat ik leerde wie Sint-Jozef werkelijk was. Wie hij was voor Maria, voor Jezus en voor mij. Ik begreep waarom God hem heel bewust had gekozen. Net zoals hij heilige profeten had gekozen eeuwen voor hem. De Heilige Geest heeft mijn zoektocht naar de ware Sint-Jozef gezegend. Niet alleen het stille beeld met lelies vooraan in de kerk. Wat betreft het 30-daagse gebed. Mijn gebeden zijn niet alleen verhoord, maar zelfs in overvloediger mate dan ik ooit had kunnen vragen. En het gebed is doorgegeven en heeft ook anderen veel zegeningen gebracht. Door dat gebed groeide er een prachtige relatie met Sint-Jozef, werd mijn roeping langzaam onthuld en openbaarden zich de unieke eigenschappen van Sint-Jozef aan mij in mijn eigen Sint-Jozef, die me lelies gaf de eerste keer dat hij me bloemen gaf.

En aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef maken we zoals steeds tijd voor gebed. We zullen het 30-daagse gebed tot Sint-Jozef, dat daarnet in de getuigenis werd aangehaald en dat door de persoon die de getuigenis heeft geschreven werd gedeeld op die website, nu bidden. De tekst daarvan zal ook op de website van Radio Maria gepubliceerd worden. 30-daags gebed tot Sint-Jozef ter ere van de 30 jaar die hij met Jezus en Maria doorbracht. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eeuwig gezegende en glorierijke Jozef, vriendelijke en liefdevolle vader en behulpzame vriend van allen in verdriet en in nood. U bent de goede vader en beschermer van wezen, de verdediger van de weerlozen, de patroon van hen in nood en verdriet. Kijk genadig neer op mijn verzoek. Mijn zonden hebben de rechtvaardige toren van mijn God over mij afgeroepen. En daarom ben ik omringd door ongeluk. Tot u, liefdevolle beschermer van de heilige familie van Nazareth, wend ik mij voor hulp en bescherming. Luister, ik smeek u met vaderlijke zorg naar mijn oprechte gebeden en verkrijg voor mij de gunst die ik vraag. Ik vraag het u door de oneindige barmhartigheid van de eeuwige Zoon van God, die hem ertoe bewoog onze natuur aan te nemen en in deze wereld van verdriet geboren te worden. Ik vraag het u door de vermoeidheid en het lijden die u ondervond toen u geen onderkomen vond in de herberg van Bethlehem voor de heilige maagd, nog een plaats waar de Zoon van God geboren kon worden. U moest de koningin van de hemel toestaan, de verlosser van de wereld, in een grot ter wereld te brengen. Ik vraag het u door de liefelijkheid en kracht van die heilige naam, Jezus, die u aan het aanbiddelijke kind gaf. Ik vraag het u door de pijn die u voelde bij de profetie van de heilige Simeon, die aankondigde dat het kind Jezus en zijn heilige

u terugreist naar uw vaderland. Ik vraag het u door uw vreedzaam leven in Nazareth, waar u zoveel vreugde en verdriet beleefde. Ik vraag het u door uw grote ongerustheid toen het aanbiddelijke kind 3 dagen voor u en zijn moeder verloren was. Ik vraag het u door uw vreugde toen u hem in de tempel terugvond en door de troost die u vond in Nazareth, terwijl u leefde in het gezelschap van het kind Jezus. Ik vraag het u door de wonderlijke onderwerping die hij toonde in zijn gehoorzaamheid aan u. Ik vraag het u door de volmaakte liefde en overgave die u toonde bij het aanvaarden van het goddelijk bevel om uit dit leven te vertrekken en de troost van Jezus en Maria te verlaten. Ik vraag het u door de vreugde die uw ziel vervulde toen de verlosser van de wereld, triomferend over dood en hel, zijn koninkrijk binnenging en u daarin met bijzondere eer binnenleidde. Ik vraag het u door Maria's glorierijke ten hemelopneming en door het eeuwige geluk dat u met haar deelt in de aanwezigheid van God. O goede Vader, ik smeek u door al uw lijden, verdriet en vreugde. Verhoor mij en verkrijg voor mij wat ik vraag. En hier kunnen we dan ook onze persoonlijke intenties vernoemen. Verkrijg voor allen die mij om gebed hebben gevraagd alles wat nuttig voor hen is in het plan van God. En tenslotte, mijn dierbare patroon en vader, wees bij mij en allen die mij dierbaar zijn op ons stervensuur, zodat wij voor eeuwig mogen zingen Jezus, Maria en Jozef. Een vlekkeloos leven, Sint Jozef, mogen wij leiden door uw vriendelijke voorspraak van gevaar bevrijd. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 12e zondag door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, die u vindt op bladzijde 693. En de psalmen vindt u terug op bladzijde 1100. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God, immers, is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk, hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader en mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. De haan kraait dat de dag begint, het licht het duister overwint. Christus spreekt in het hart ons aan om tot het leven op te staan. Sta op uit slaap en nacht, roept hij. Bedwelmend is hun heerschappij. Treed kuis en zuiver aan het licht en waak ik nader ten gericht. O dat de lichte stralen gloed die heel de hemel blinken doet, ook ons, gebukt in druk en pijn, weer uitzicht geeft op zonneschijn. Roepen wij Jezus, hem alleen, met bidden, vasten en geween, opdat het innige gebed aan het zuiver hart de slaap belet. O Christus, scheur de slaap met kracht en breek de boeien van de nacht. Doe van ons weg de oude schuld, dan zijn wij van uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan? Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer, door God zijn heil gerechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie, de Heer van de hemelse machten? Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan? Prijst alle volken nu onze God, hij is het die ons nieuw leven gaf, alleluia. Jubelt voor God alle landen der aarde, bezingt de heerlijkheid van zijn naam. Brengt hem uw hulde en zegt tot uw God, verbijsterend zijn al uw daden. Zelfs uw vijanden moeten u eren, want groot is uw wondere macht. Heel de aarde moet u aanbidden, bezingen uw heilige naam. Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, ontstellende daden onder de mensen. Hij maakte de zee tot een droge vallei. Zij gingen te voet door de bedding. Laten wij juichen van vreugde om hem, die eeuwig regeert door zijn macht. Altijd houdt hij de volken in het oog, dat geen opstandige zich kan verheffen. Prijst alle volken, nu onze God, verkondigt de faam van zijn daden. Hij is het die ons nieuw leven gaf, voor struikelen ons behoede. Nu stelt gij ons op de proef, o God. Wij worden als zilver gelouterd. Nu hebt gij ons in een vangnet verstrikt. Een zware last legt gij ons op de schouders. Iedereen loopt maar over ons heen, ons pad gaat door water en vuur, maar gij brengt ons telkens verlichting. Daarom bezoek ik met offers uw huis en kom ik aan u mijn geloften volbrengen. Al wat mijn mond u al eerder gaf, mijn lippen beloofden toen ik in nood was. Schapen en rammen verbrand ik voor u. Ik slacht voor u stieren en bokken. Komt dan, Godvrezenden, luistert naar mij. Ik zal verhalen wat hij mij gedaan heeft. Hem heeft mijn mond steeds om hulp gevraagd. Mijn tong heeft hem altijd geprezen. Was het verkeerd wat mijn hart begeerde, dan zou de Heer mij niet hebben verhoord. God echter luisterde naar mijn gebed. Hij gaf gehoor aan mijn smeken. God zij geprezen, hij wees mij niet af, onthield mij niet zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Prijst alle volken nu onze God. Hij is het die ons nieuw leven gaf. Alleluia. Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Uit de profetie van Zacharia. Ik, Zacharia, zag de hoge priester Jozua, die voor de engel van de Heer stond, en rechts van hem stond de Satan, gereed om hem aan te klagen. De Heer zei tot de Satan: De Heer zal u terecht wijzen, Satan. De Heer, die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal u terecht wijzen. Deze Jozua is een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is. Jozua had namelijk vuile kleren aan terwijl hij voor de engel stond. De engel zei toen tot degenen die bij hem stonden: Trekt hem die vuile kleren uit en doe hem feestkleren aan. En tot Jozua zei hij: Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u af. Hij beval verder dat ze hem een schone tulband op het hoofd zouden zetten. Toen zetten ze hem een schone tulband op het hoofd en kleedden hem terwijl de engel van de Heer erbij stond. Daarna deed de engel van de Heer aan Jozua de volgende plechtige toezegging. Zo spreekt de Heer van de legerscharen: Als gij mijn wegen gaat en volbrengt wat ik u geboden hebt, zult gij zowel mijn huis besturen als mijn voorhoven bewaken, en zal ik u toegang geven tot de kring van degenen die hier staan. Luister, hoge priester Jozua, gij en uw ambtgenoten die voor u zitten, mannen van het teken zijn. Ik zal mijn dienaar de telg laten komen. Zie, in de steen die ik voor Jozua leg, 7 ogen staan erop, zal ik zelf een passend opschrift graveren, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Op één en dezelfde dag vaag ik de ongerechtigheid weg van dit land. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen, zult gij elkander uitnodigen onder de wingerd en onder de vijgenboom. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals men een man uit zijn slaap wekt. Hij vroeg mij: Wat ziet gij? En ik antwoordde: Een visioen. Ik zie een luchter, geheel van goud, met bovenaan een oliereservoir. Er zitten 7 lampen op, en zoals er 7 lampen zijn, zo zijn er ook 7 toevoerbuisjes, 1 voor iedere lamp van de luchter. Ook 2 olijfbomen maken er deel van uit. 1 aan de rechterkant, 1 aan de linkerkant van het oliereservoir. Ik vroeg aan de engel die met mij sprak: Wat betekent dat, Heer? De engel die met mij sprak antwoordde: Weet gij niet wat dat betekent? Ik zei: Nee, Heer. Hij zei: Aldus luidt het woord van de Heer tot Zerubabel. Het gebeurt niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legerscharen. Wie gij ook zijt, grote berg, als Zerubabel verschijnt, wordt gij als een vlakte. Hij zal de sluitsteen aandragen onder uitbundig geroep: Prachtig, prachtig. Het woord van de Heer kwam tot mij. Het luidde: Zerubabels handen hebben van deze tempel de fundamenten gelegd. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult gij erkennen dat de Heer van de legerscharen mij tot u gezonden heeft. Wie toen het kleine begin geringschat hebben, zij zullen zich dan verheugen als zij de middensteen zien in de hand van Zerubabel. Deze 7 zijn de ogen van de Heer die over de gehele aarde rondgaan. Ik vroeg hem verder: Wat betekenen de 2 olijfbomen aan de rechterkant en de linkerkant van de luchter? Ik vroeg hem ook nog: Wat betekenen die twee scheuten aan de olijfbomen die langs twee gouden gootjes de olie naar buiten laten lopen? Hij gaf mij ten antwoord: weet je niet wat die betekenen? Ik zei: nee, heer. Hij zei: dat zijn de twee met olie gezalfden die mogen staan voor de Heer van de gehele aarde.

Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters. Zij staan voor de Heer der aarde. De Heer zal zijn twee getuigen bevelen om te profeteren. Zij staan voor de Heer der aarde. Uit de geschriften van de heilige Maximus de Belijder, abt van Chrysopolis, gestorven in het jaar 662. De lamp die op de standaard geplaatst is, is het licht van de Vader. Het ware licht dat iedere mens verlicht en dat in de wereld kwam. Onze Heer Jezus Christus. Hij heeft uit ons het vlees aangenomen en is een lamp geworden en wordt ook zo genoemd. Dat betekent dat hij van nature de wijsheid van de Vader is en ook het woord van God, dat in Gods kerk met een toegewijd geloof verkondigd wordt. Hij geeft licht voor allen die in huis zijn, dat we zeggen, in deze wereld. Daarom zegt hij zelf als God en als woord, men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Duidelijk noemt hij zichzelf de lamp, want hij is en blijft volgens zijn natuur God, die volgens de barmhartige heilsbeschikking vlees geworden is. De grote David heeft dit, dunkt me, geweten, toen hij de Heer een lamp noemde. Uw woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad. Dat is van toepassing op mijn Verlosser en mijn God, die de onwetendheid en de duisternis van de ondeugd verdrijft. Daarom heeft de Heilige Schrift hem een lamp genoemd. Voor allen is hij alleen dus de weg van het heil geworden, omdat hij als enige lamp de duisternis van de onwetendheid en de verblinding van het kwaad weggenomen heeft. Door deugdzaamheid en kennis brengt hij degenen tot de Vader die voornemend zijn, hem als weg van de gerechtigheid te volgen door het onderhouden van de goddelijke geboden. De Heilige Kerk noemt hij de standaard waarop immers door de verkondiging het woord van God straalt als een lamp. Met de stralen van de waarheid verlicht het woord allen die zich in deze wereld als in hun huis bevinden. Het vervult het denken van allen met goddelijke kennis. Het woord wil niet onder de korenmaat gezet worden. Het is de bedoeling dat het er bovenop wordt neergezet en staat bovenop de verheven schoonheid van de kerk. Zolang immers het woord, als het ware onder de korenmaat van de letter van de wet gehouden werd, bleef zijn eeuwig licht voor allen verborgen. Het kon zijn geestelijke beschouwing niet geven. Als de taal niet met de geest wordt verstaan, heeft zij slechts die betekenis die door een klank eraan is toegekend en ontbeert zij de kracht om aan het verstand de zin van het verwoorde over te dragen. Als wij in de liturgie door de beschouwing en door het handelen de lamp aansteken, dat we zeggen het woord dat de kennis verlicht, laten we haar dan niet onder de korenmaat zetten. Wij mogen de ondergrondelijke kracht van de wijsheid niet opheffen door te menen dat wij ze in taal kunnen verwoorden. Maar bovenop de standaard, dat we zeggen op de Heilige Kerk, verspreidt als bekroning van de ware beschouwing de lamp voor allen het licht van goddelijke inzichten.

Gaat u weg zolang gij het licht hebt, opdat het duister u niet mogen overvallen. Zolang gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen van het licht moogt zijn. Ik ben in deze wereld gekomen, opdat de niet-zienden zouden zien. Gelooft in het licht, opdat gij kinderen van het licht mogen zijn.

Laat ons bidden. Heer onze God, uw Zoon heeft het lijden doorstaan en ten einde toe uw wil volbracht. Gestorven voor ons allen is Hij uw heerlijkheid ingegaan. Geef ons de kracht met Hem diezelfde weg te gaan, om eens thuis te komen bij U, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: cosas, tantas idas y vueltas.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars.

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
5: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd,
6: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
7: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
7: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
7: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

0: Welkom bij het programma Boeket. We lezen in een roman van de auteur Tessa Afshar. Het is Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 2. Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zal komen. Lezen we in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 4, vers 22. Laat mij hem vasthouden, hij is zwaar, zei Carilliné tegen haar tante, en ze nam de bewerkte albasten doos uit haar handen. Dat is aardig van je kind. Carilliné zette de doos op haar schoot en opende hem. Ze keek naar de verleidelijke inhoud en verwonderde zich over de handen die erin geslaagd waren fruit te gebruiken als middel om kunst te maken. Haar vingers gleden over de gedessineerde katoenen voering van het deksel, een replica van het ontwerp in de doos, voordat ze het deksel terugplaatste. Ondertussen brandde de zon ondanks haar parasol op haar hoofd en haar huid begon te prikken. In haar poging om Carilliné's krullen te temmen, had tante Bladina overdadig veel geurende olie op haar gegoten. Ze had de eigenzinnige lokken uitgetrokken, gevlochten, geknoopt en gekapt tot een schijn van orde, om het haar Romeins en niet couchitisch uit te laten zien. Maar het kapsel deed gemeen pijn en ze bracht haar hand omhoog om een strakke knoop losser te maken.
1: Laat zitten, snauwde tante Blandina ongewoon fel. Daar komt je grootvader.
0: Ik denk dat u bedoelt, daar komt uw vader.
1: Stil.
0: Blandina richtte zich hoog op als een soldaat die zich schrap zette om door zijn generaal geïnspecteerd te worden. Carilliné deed geen moeite. Dat zou toch te vergeefs zijn. In werkelijkheid boezemde haar grootvader haar geen ontzag in, zoals bij tante Blandina. Ze veronderstelde dat het kwam doordat ze maar 2 weken per jaar onder zijn dak doorbracht, en dat pas sinds haar 10e. Arme tante Bladina was opgegroeid onder zijn tirannie en kreeg nog steeds de volle laag als ze hem kwamen bezoeken. Haar enige daad van verzet was dat ze geweigerd had weer bij haar ouders te gaan wonen nadat ze weduwe was geworden. Ze had ervoor gekozen in het huis van haar echtgenoot in Caesarea te blijven en nadat Carilliné was geboren had ze haar daar alleen opgevoed.
1: Hebben jullie een aangename reis gehad? Zei grootvader bij wijze van begroeting.
0: Natuurlijk niet, antwoordde hij zelf, voordat zij iets konden zeggen. Die boottocht over de Nijl is nooit prettig. Carilliné, voor wie het enige onprettige deel van de reis had bestaan uit het bakken in de hete zon, terwijl ze op hem wachtte, zei:
1: Ik vond de reis bijzonder prettig.
2: Spreek mij niet tegen, snauwde grootvader.
1: Je grootmoeder heeft een grote maaltijd voor jullie klaargemaakt. Als jullie gegeten hebben, kunnen jullie helpen met pakken. Het blijft nog lang genoeg licht.
2: Pakken?
0: Hij bedoelde voor hun verhuizing uit Koes, besefte ze.
1: Grootvader, daar hebt u toch bediende voor?
2: Je moet te lang in de zon hebben gezeten. Ik zou die stommelingen niet toestaan mijn spullen aan te raken. Wat ze niet stelen, dat breken ze.
0: Carilliné, die de 4 bedienden van haar grootvader goed had leren kennen en van ieder een hoge dunk had, fronste haar voorhoofd.
1: Ze hebben mijn bagage jarenlang in- en uitgepakt. En er is nooit iets kwijtgeraakt. Omdat jij niets hebt wat het stelen waard is.
0: Dat kon Karoline niet tegenspreken. Ik zal grootmoeder helpen. Tante Bladina heeft vanavond rust nodig. Het is een lange reis geweest.
1: Blandina wierp haar een dankbare blik toe.
0: In dat geval, Karoline, hoop ik dat je voorbereid bent om 2 keer zoveel werk te verzetten.
1: Zoals altijd sprak grootvader haar naam op een korzelige toon uit.
0: Karoline. De naam stond los van hun familie, was geen respectvol knikje naar hun voorouders. Hij was zelf niet eens Romeins. Haar moeder had er om de een of andere onverklaarbare reden voor gekozen haar een Griekse naam te geven. Haar grootvader, die door en door Romeins was, vond hem afschuwelijk.
1: De maaltijd die ze nuttigde in het atrium bleek een gespannen bedoeling.
0: Grootvader was van mening dat praten tijdens de maaltijd zijn spijsvertering schade. En daarom werd iedereen geacht zich te houden aan de regel van strikt zwijgen. Na de eenvoudige maaltijd vergezelde Karoline haar tante naar haar vertrek. En nadat ze haar in bed had geholpen, meldde ze zich in het tablinum voor het werk. Volgens haar grootvaders uiterst precieze instructies begon ze zijn uitgebreide collectie broze ivoren sculpturen in oude lappen te wikkelen. Daarna legde ze ze in lage vers stro, terwijl haar zwijgende grootmoeder naast haar werkte. Een half uur lang hield grootvader als een havik met een scherpe navel toezicht op hun inspanningen, terwijl hij hen herhaaldelijk bekritiseerde. Toen hij hen eindelijk aan hun lot overliet, gaf Karoline haar grootmoeder een samenzweerderige knipoog. Ik denk dat hij zijn roeping heeft gemist. Hij had generaal moeten worden. Dan had hij bosjes soldaten kunnen commanderen.
1: Haar grootmoeder drukte haar wijsvinger tegen haar dunne lippen en het was alsof ze een lach probeerde te bedwingen.
0: Karoline pakte een beeldje op en bedekte het met een dikke laag lappen. De wetenschap dat dit haar laatste dagen in Koes waren wierp een schaduw over elke activiteit. Een deel van haar hoorde in dit land. Ze voelde er een nostalgische verbinding mee, een vreemde band die verder ging dan de vertrouwdheid van de jaarlijkse bezoeken. Een band die voortvloeide uit haar eigen geheimzinnige geschiedenis.
1: Grootmoeder, hebt u mijn vader ooit ontmoet?
0: De woorden kwamen uit haar diepste innerlijk en weigerden zich tot zwijgen te laten brengen. Haar grootmoeder sprong op alsof ze geprikt werd door de scherpste punt van een pijl.
1: Wat?
0: Mijn vader. Hebt u hem gekend? Hij kwam toch uit Meroë?
1: Hij is dood, Karoline. Je weet dat het je verboden is om over hem te spreken.
0: Waarom?
1: Ik ben geen kind. Ik heb het recht te weten.
0: Vraag het je grootvader. Het is tijd dat ik naar bed ga.
1: Grootmoeders lichte huid zag er spookachtig wit uit in het lamplicht toen ze overeind kwam, zich op haar hakken omdraaide en vertrok.
0: Karoline liet haar schouders hangen. Ze legde het inpakwerk opzij, stond op en ging naar haar kamer. Haar benen waren slap van vermoeidheid. De uren in de hete zon van de Nijl hadden haar erger uitgeput dan ze had beseft. Maar ondanks dat ze tot op het bot moe was, kon ze even later toch niet in slaap komen. Ze lag met brandende ogen in bed te woelen en te draaien. Met een verslagen zucht stapte Caroline weer uit bed, met de bedoeling in de stilte van het atrium van de sterrenhemel van Meroë te genieten. Geluidloos liep ze op blote voeten langs het slaapvertrek van haar grootouders. En toen hoorde ze stemmen. Caroline mag het nooit weten. De stem van haar grootvader drong door de houten wanden. Begrepen? Zij mag er nooit achterkomen. Caroline bleef als aan de grond genageld staan. Wat mocht ze nooit weten? Ze blijft me aan het hoofd zeuren over hem. Ze stelde zich voor dat haar grootmoeder nerveus aan haar zakdoek frunnikte en haar man bijna niet aandurfde kijken. Ik wil die degeneré niet bij Caroline in de buurt hebben. Hij heeft geen recht op haar. Hij heeft het leven van mijn dochter verwoest. Elke keer als ik hem zie in het paleis, kan ik wel braken. Moeten we het haar na zoveel jaar niet vertellen? Caroline wil dolgraag weten wie haar vader is, Quintus. Zij heeft geen vader, schreeuwde grootvader. Caroline hoorde voetstappen over de stenen vloer naar de deur komen en trok zich snel terug in de donkere gang voordat haar grootvader haar betrapte op afluisteren. Ze vergat de sterren, sloop terug naar haar kamer en ging in bed liggen. En daar dacht ze na over het gesprek dat ze had gehoord. De stem van haar grootvader galmde door haar hoofd. Elke keer als ik hem zie in het paleis. Hem zie? Maar dat impliceerde onmogelijk. En toch konden die woorden maar één ding betekenen. Haar vader was in leven. In leven. Hij moest in een van de paleizen in Meroë werken, binnen loopafstand van ditzelfde huis. En in zo'n publieke functie dat grootvader gedwongen was hem te zien als hij naar het hof ging. Een traag vuur laaide op in haar buik en verspreidde zich naar boven. 24 jaar lang was haar verteld dat haar vader dood was. 24 jaar van leugens, van voorwendsels. 24 jaar waarin ze haar vader had kunnen kennen, waren haar afgenomen. Ze stompte met een vuist in het kussen naast haar. Grootvader had het recht niet. Caroline gooide de deken van zich af en sprong uit bed met de bedoeling naar het vertrek van haar grootouders te stormen om de waarheid te eisen. De hand die ze uitstak naar de deurknop bleef echter in de lucht hangen. Grootvader zou net zo onberoerd zijn door haar woede als hij al die jaren door haar smeekbeden was geweest. Er viel niet redelijk met die man te praten. Hij zou haar simpelweg op de eerste boot zetten die uit Couche vertrok en haar dwingen naar huis terug te keren. Het was niet zo dat ze in haar eentje terug kon reizen naar Couche. Meroë was geen populaire bestemming. Zelfs vanuit een grote haven als die van Caesarea waren er 2 afzonderlijke reizen per boot nodig om in Couche te komen. En een klein fortuin dat ze niet had. En stel dat ze het geld had, dan nog was het voor een vrouw alleen niet veilig om zo ver te reizen. Nee. Als ze haar vader wilde vinden, moest ze sluw zijn als een vos. Langzaam stapte ze weer in bed, in het besef dat ze het zich niet kon veroorloven om toe te geven aan overhaaste impulsen. Ze moest opmerkzaam blijven en zorgvuldig plannen maken. Ze had maar 14 dagen om de identiteit van de man boven water te krijgen. En ze zou ieder moment wijs moeten gebruiken. Haar vader leefde. Dat idee was opwindend en angstaanjagend tegelijk. Duizenden vragen gingen door haar hoofd. Wist hij van haar bestaan? En zo ja, waarom had hij haar dan nooit opgezocht? En als hij nooit iets te oren had gekregen over haar geboorte, wat zou hij er dan van vinden als ze plotseling in zijn leven verscheen? Waarom beschuldigde grootvader hem van haar moeders leven verwoest te hebben? De vragen kolkten door haar hoofd en vormden een duizelingwekkende stroom van onverklaarbare mysteries. Philippus zou haar vragen te bidden. Philippus, die haar geleerd had over God en haar op een mistige ochtend met zijn eigen handen gedoopt had in de haven van Caesarea, hij begon en eindigde alles altijd met de Heer. Caroline probeerde haar stormachtige gedachten in toom te houden. Lang genoeg om met God te praten. Maar haar gebed rees op als een sliertrook die nauwelijks iets om het lijf had. God leek op dat moment ver weg en onbelangrijk. Grootvader had meer invloed in haar leven gehad dan God, zo leek het. Caroline schoot overeind toen er een naam in haar opkwam. Nathemahar. Nathemahar kon haar helpen. Hij kende iedereen in de koninklijke huishouding. Hij kende lang vergeten geheimen en één daarvan, misschien wel over een oud schandaal, kon leiden tot de identiteit van haar vader. Morgen zou ze naar Nathemahar toegaan en haar zoektocht beginnen.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. De volgende ochtend slikte Karilliné de beschuldigingen die op het puntje van haar tong lagen in en wenste haar grootvader met een neutraal gezicht goedemorgen voordat hij naar zijn werk ging. De tijd kroop voorbij tot de vrouwen eindelijk aan het middagmaal zaten. Het lukte Karilliné het gegiste Egyptische brood naar binnen te werken, de groenteschotel te verorberen en haar met water aangelegde wijn te drinken zonder zich te verslikken. Als haar grootmoeder merkte dat ze afwezig was, zei ze er niets van. Nadat de eindeloze maaltijd eindelijk afgelopen was, gingen grootmoeder en tante Blandina naar hun vertrek voor hun gebruikelijke middagrust. Ze hadden hun deuren amper gesloten, of Karilliné glipte het huis uit en ging op weg naar de specerijenwinkel. Toen ze de kleurige winkel betrad, kwamen de exotische geuren en levendige kleuren van Kush en Egypte haar tegemoet. Goedendag, zei ze zacht in het Meroïtisch, met een glimlach naar de dikke eigenaar die achter zijn houten toonbank stond en als een koning zijn domein overzag. Dikke wenkbrauwen gingen zo ver omhoog dat ze tot halverwege zijn hoge voorhoofd reikten. Kijk eens wie er terug is, antwoordde hij in redelijk Grieks. Karilliné was opgegroeid in Caesarea en sprak dankzij haar tante vloeiend Grieks evenals Latijn. Ze wisselde met gemak van taal. Heerlijk, antwoordde ze, terwijl ze bukte om de geur van kaneel op te snuiven, die vers geraspt was in de werkplaats. Net als jij. Haar glimlach verbreedde. In Kush was ze net als in Caesarea een curiositeit. Hier was haar huid te licht, net als de gouden strepen in haar bruine haar die paste bij haar amberkleurige ogen. Maar de mensen van Kush waren vriendelijker als ze haar aanstaarden. Hun nieuwsgierigheid was vaak vermengd met bewondering. Dank u. Wilt u een boodschap versturen? Mag ik? Natuurlijk. Ik heb een nieuwe loopjongen. Hij brengt hem in minder dan geen tijd bij ontvanger. Hij knipte met zijn vingers en de jongen van de boot kwam aanrennen. Hoe heette hij ook alweer? Arkamani, zei ze toen het haar te binnen schoot. De glimlach van de jongen toonde een dubbel rij rechte tanden. Honingdame, ik zei toch dat ik je man ben? Je hebt je opgewerkt in de wereld. Karilliné wees naar zijn schone linnen kleding. Hij haalde zijn schouders op. Een andere oom. De specerijenverkoper gaf Arkamani een lange reeks aanwijzingen. In zulk snel Meroïtisch dat Karilliné het niet kon volgen. Geef hem je brief, zei hij in het Grieks tegen haar. Karilliné gaf de jongen een kleine rol papyrus en nog terwijl hij die in zijn kleding stopte, rende hij de achterdeur uit. Hoeveel ooms heeft hij? Vroeg ze aan de specerijenverkoper. 14 van moederskant. Maar dat is altijd een kleine familie geweest. Aan vaderskant is onze familie een stuk groter. Nog geen half uur later wandelde Nathema haar naar binnen. Bij de aanblik van zijn dierbare gezicht wonnen haar emoties het van haar zelfbeheersing. Ze rende op hem af en hij opende zijn armen om haar op te vangen, alsof ze niet haast even lang was als hij. Ze voelde de kolkende onrust die haar sinds de vorige nacht had gekweld breken als een golf op de voorsteven van een schip.
Stil maar, murmelde hij tegen haar wang. Wat is er? Mijn vader leeft nog, barstte Caroline uit. Natemahar deed een halve stap naar achteren. Hij staarde haar met open gesperde ogen aan. Hoe weet je dat? Ik heb het gisteravond toevallig opgevangen van mijn grootvader. Natemahar wreef over zijn nek. Je kunt me er maar beter alles over vertellen. Zullen we gaan zitten? Hij keek naar de specerijenverkoper die diep boog en een gordijn opzij schoof, dat op een klein vertrek uitkwam. Twee omgekeerde houten kisten dienden als kruk, een geschilferd betonblok ertussen als provisorische tafel. Dank je, vriend, zei Natemahar, en hij overhandigde de specerijverkoper heel discreet een stapeltje munten. Ik denk dat je wel een kleine pauze kunt gebruiken. Laten we zeggen van een half uur. Ik zal op weg naar buiten de deuren op slot doen, meneer. Vertel me er alles over, zei Natemahar tegen Caroline, zodra ze alleen waren. Zijn zachte stem bedekte haar als de plooien van een vertrouwde mantel. Vertel me er alles over. Hetzelfde had hij gezegd toen ze elkaar 17 jaar geleden voor het eerst hadden ontmoet. En het was voor Caroline alsof de jaren als een ui afgepeld werden, nu ze in dat kleine kamertje zaten met het zoete parfum van de specerijen van Egypte en Meroë om hen heen. In gedachten verscheen het beeld van een jongere en minder breekbare versie van Natemahar, die op haar kleine gestalte neerkeek. En de herinnering was zoet en vloeiend als druipende honing. Hun ontmoeting had plaatsgevonden in het huis van Philippus in Caesarea, waar ze al veel meer bijzondere momenten had beleefd. Philippus had 4 dochters, van wie de jongste, Mariamne, al zo lang ze zich kon herinneren haar beste vriendin was. Net als zij was Mariamne opgegroeid zonder moeder. Maar anders dan Caroline was zij opgegroeid in bijzijn van 3 liefhebbende oudere zussen en een vertroetelende vader die de zon niet liet ondergaan zonder zijn dochters te prijzen. Philippus' huis was een toevluchtsoord geworden voor een eenzaam weesmeisje wier donkere huid haar een vreemde maakte binnen haar eigen familiekring. Op een middag, toen ze met Mariamne in het smalle atrium van Philippus' huis had gespeeld, was er een lange man met hun gastheer binnengekomen. Zijn begroeting was hartelijk geweest en zijn donkere ogen waren de vriendelijkste die ze ooit had gezien. Caroline was prompt in huilen uitgebarsten toen ze hem zag. Hij was voor haar neergeknield en had een zachte hand op haar hoofd gelegd. Wat is er? Wat is er? Vertel me er alles over. Geheel tegen haar natuur in had Caroline huilend gejammerd. Jouw huid is donkerder dan de mijne. Ik dacht dat ik de enige ter wereld was met een donkere huid. De man, die Natemahar was geweest, had gelachen en haar in zijn armen getrokken. Je bent niet de enige, kleintje. Er is een heel land van mensen zoals wij. Zoals ik? Hij had haar ernstig aangekeken. Nou, meer zoals ik. Jij bent heel bijzonder. Dat kan ik zien. Wie is dit mooie kind? Hij had vragend naar Philippus gekeken. Haar moeder heette Gemina. Haar grootvader is Quintus Blandinus Geminus. Als ik erover nadenk,
Hij is een Romeinse beambte die dient in jouw land. Natemahar, herken je hem? Natemahar was overeind gekomen en achteruit gedeinst. Ja, ik ken hem. Die dag had er zich een speciale band tussen hen gevormd. Door de jaren heen was het hun gelukt om elkaar bij Philippus thuis te ontmoeten wanneer Natemahar naar Caesarea reisde. Ze maakten tijd vrij om samen te zijn in Kush en tussen hun bezoeken in schreven ze lange brieven die de wegen en rivieren die hen scheiden plaveiden. Waarom ben je mijn vriend geworden? Had Carilinee een keer gevraagd. Al die jaren geleden, toen je me voor het eerst ontmoette bij Philippus thuis. Waarom ben je me niet gewoon vergeten? Het leek zo'n ongerijmde keuze voor een man als Natemahar. Een succesvolle, Kushitische beambte die vriendschap sloot met een Romeins kind dat weinig anders te bieden had dan een vrijwel tandeloze glimlach en dat hem met wel 1000 vragen bestookte. Ik was een eenzame man die nooit een kind zou krijgen. En jij? Jij was een eenzaam kind dat nooit een vader zou krijgen. Het leek me dat we goed bij elkaar passen. Natemahar had haar aan haar vlecht getrokken. Bovendien zijn we hetzelfde, jij en ik. Jij bent omringd door een familie die maakt dat je je bijna een buitenstaander voelt, terwijl ik omringd word door mannen die heel zijn. Een paleis vol, krijgers en echtgenoten en vaders. Alles wat ik nooit kan zijn. Ik ben een buitenstaander in mijn eigen land. Dus, je ziet, we horen bij elkaar.

0: U luisterde naar hoofdstuk 2 uit het boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. U kunt de aflevering herbeluisteren via radiomaria.be. En daarvoor gaat u naar het programma Boekat.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 12e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 697. Bladzijde 697. We zijn in de vierde week van het getijdenboek. Gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden op bladzijde 1103. Althans, daar vindt u de antifoon, bladzijde 1103. Daarop volgend de psalmen, bladzijde 1104. En eveneens daarop volgend kan u de korte schriftlezing terugvinden. Bladzijde 1107, op het midden van bladzijde 1107, voor de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Reeds verdwijnt het duister van de nacht, en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven. Geven dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Brengt de dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Brengt de dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach, Heer, geef gij ons uw heil. Ach, Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Alleluia, looft de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij die de diepten doorschouwt, tronend op cherubs in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Looft de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Looft de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia. Al wat ademt, looft de Heer. Alleluia. Looft de Heer in zijn paleis. Looft hem in zijn hoge hemel. Looft hem om zijn grote daden. Looft hem om zijn majesteit. Looft hem met bazuingeschal. Looft de Heer met harp en citer. Looft hem met timpaan en rijdans. looft hem met gitaar en fluit. Looft hem met geklep van bekkens, looft hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, looft de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Al wat ademt, looft de Heer. Alleluia. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam. Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam. Uw wondere daden verhalen wij en prijzen uw naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam. Wat ik u in het duister zeg, roept het uit in het licht. En wat gij in het oor gefluisterd hoort, verkondigt het van de daken.

Wat ik u in het duister zeg, roept het uit in het licht, en wat gij in het oor gefluisterd hoort, verkondigt het van de daken. De Almachtige en Goede God heeft ons lief en weet wat wij nodig hebben. Stellen wij met vreugde ons hart open voor Hem. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. Geprezen zijt Gij, Heer van al wat bestaat. Toen wij nog zondaars waren, hebt Gij ons geroepen om Uw waarheid te kennen en U met toewijding te dienen. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. De poort van Uw barmhartigheid houdt Gij voor ons geopend. Laat ons nooit afdwalen van de weg die leidt naar het leven. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. Wij mogen de verrijzenis vieren van Uw beminde Zoon. Laat deze dag om Hem een dag van vreugde zijn. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. Schenk ons, Heer, de geest die in ons bidt en U verheerlijkt. Laat alles wat wij vandaag doen getuigen van onze dankbaarheid jegens U. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Heer, Gij wijst de weg. Gij laat ons nooit alleen, want in Uw liefde hebt Gij ons gegrondvest. Geef ons ontzag voor Uw heilige naam en liefde die standhoudt voor altijd. Door onze Heer, Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden van onze radio, hartelijk welkom in de zoveelste uitzending van onze Rots in de Branding. Voor deze uitzending zullen we volledig verblijven in het land Mexico, maar dan in de eerste helft van de vorige eeuw. Het jaar 2026 wordt gemarkeerd door de 100ste verjaardag van het begin van de Cristero-oorlog in Mexico, ook vermeld als de Cristiada. In 1926 kwamen katholieke gelovigen in opstand tegen de totalitaire en ultraseculiere Mexicaanse regering die een absolute soevereiniteit over de gewetens opeiste. Deze oorlog duurde 3 jaar en eiste rond de 250.000 slachtoffers, zowel priesters als leken, onder wie kinderen, jongeren en ouderen. Een ware vervolging, een ware dictatuur. In november 2025 schreef de Mexicaanse bisschoppenconferentie een pastorale boodschap waarin zij spreken over dit eeuwfeest van de Cristero-resistentie. Daarin worden de gelovigen opgeroepen opdat dit eeuwfeest wel geen nostalgie zou zijn, maar vandaag een gewetensoproep. En alzo wordt de vraag gesteld: verdedigen wij het geloof nog met diezelfde radicaliteit? Hebben wij het heilige naar de privésfeer verdrongen? Deze martelaren, schrijven de bisschoppen, dagen ons uit tegen culturele aanpassing en vragen om een hernieuwde inzet voor de godsdienstvrijheid en de menselijke waardigheid. En alzo nodigde kardinaal Carlos Aguiar Retes in januari 2026 paus Leo XIV uit om Mexico te komen bezoeken. En hij verklaarde nadien dat de paus zijn belangstelling daarover heeft uitgesproken met onder meer de wens om te bidden bij Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Beste luisteraars, ik stel voor dieper in te gaan over deze Cristero-oorlog. Daar bestaat ook een film over, For Greater Glory, en daaruit stel ik voor enkele muziekstukjes te laten horen als korte tussenpozen.

We verblijven dus in Mexico eerste helft 20e eeuw. Daar vond dus vanaf 1926 de Cristero-oorlog plaats. Van 1926 tot 1929 kwamen tienduizenden Mexicanen in opstand om hun katholieke geloof te verdedigen. Maar eigenlijk moeten we al teruggaan 100 jaar eerder naar de onafhankelijkheid van Mexico in 1821. Reeds bij aanvang heerste er een toenemend conflict tussen de politieke leiders, zeer liberaal en vaak militant antireligieus, en de katholieke hiërarchie. Zo beschouwde president Benito Juárez het katholicisme als een achterhaalde kracht met te veel invloed in de samenleving, tevens door de binding met de Europese monarchistische machten, waaronder het pausdom. En deze spanningen uiten zich dan nog duidelijker tijdens de perioden genaamd La Reforma tussen 1854 en 1876 en dan ook de periode van de Mexicaanse Revolutie 1910-1917. Het was een voortdurende revolutie geleid door een partij van ambtenaren en officieren, veelal lid van vrijmetselaarsloges, marxisten, maar ook van gewelddadige mannen zonder enig geloof of wetten. Door de revolutionaire grondwet van 1917 werden vele maatschappelijke organisaties, en dan in het bijzonder katholieke vakbonden, illegaal verklaard en een hele reeks anti-religieuze maatregelen ingevoerd. De kerk verloor, zoals reeds vermeld, haar juridische erkenning met een verbod op katholieke scholen, de nationalisatie van de kerkelijke goederen, verbod op religieuze plechtigheden, eerst buiten een kerkgebouw, verbod op buitenlandse missionarissen enzovoort. En het was dan onder president Plutarco Calles vanaf 1924 dat al deze maatregelen radicaal werden doorgevoerd en dit door het leger in handen van een revolutionaire elite, vandaar de Calles-wetten. Bijvoorbeeld, er werd zelfs in Mexico-stad een Mexicaanse nationale kerk opgericht met de bedoeling de band met Rome te doorbreken en het volk, zoals men het noemde, te ontfanatiseren, om dit in hun ogen het katholieke fanatieke geloof uit te roeien. Een ware radicale terreur. Bijvoorbeeld, generaal Eulegio Ortiz liet ter plekke een van zijn soldaten executeren die tijdens het zwemmen werd betrapt met een medaille van Ons Lieve Vrouw van Guadalupe. Een ander voorbeeld. Overal bestormden officieren te paard de heiligdommen binnen, schonden de heilige hosties, organiseerden er orgieën op het altaar, beklommen de kansel om te vloeken en te dansen met de heilige beelden. Zo gooide men geconsacreerde hosties als voer voor hun paarden. Ook is gekend hoe uit een kerkhof van zusters de skeletten werden uitgegraven, waarna voetbal werd gespeeld met de schedels. In sommige staten werd zelfs de geringste verwijzing naar God op openbare plaatsen bestraft met een boete van 10 pesos. Veel geld voor vele boeren. Men mocht zelfs de woorden adios of si Dios quiere, als God het wil, niet uitspreken.
In juni en juli 1926 volgden nog meer radicale maatregelen. Zo volgden arrestaties van religieuzen met 2 tot 6 jaar gevangenschap en of zeer zware boetes als men bijvoorbeeld in de school godsdienstlessen gaf of jongeren religieuze beloften liet afleggen of als men religieus herkenbare kleding droeg, enzovoort. Een zeer beslissend keerpunt van de Calais-vervolging werd de verplichte registratie van de priesters. Dit kwam overeen met het afleggen van een revolutionaire eed. En alle geestelijken werden met geweld opgeroepen om zich onder directe controle van de burgerlijke autoriteiten te plaatsen. Tot de kleinste plattelandspriester moest men zich bij het politiebureau melden en daar verklaringen tekenen om geen religieuze activiteiten meer te verrichten. En bij overtreding volgde een boete en of arrestatie, foltering en zelfs een vuurpeloton.

Maar stilaan dook verzet op, uitgaande van katholieke leken. Zo werd in maart 1925 de Nationale Liga voor de verdediging van religieuze vrijheid opgericht. Maar ook katholieke jongeren reageerden met de oprichting van de Katholieke Jeugdvereniging van Mexico. De leden droegen een duidelijk, zichtbaar kenteken, welke verwees naar Christus Koning. Maar alles duidelijk in een poging om op vreedzame wijze de godsdienstvrijheid terug te krijgen. De organisaties verspreiden zich snel en wijd. Het Mexicaanse volk stond echt met de rug tegen de muur. En de katholieken organiseerden enorme boetedoeningen, vooral in mariale centra. Ook werden petities aan het congres gestuurd met het verzoek deze anti-katholieke wetten op te heffen. Maar de voorzitter van het congres liet in september 1926 weten dat hij niets had ontvangen. Er volgden straatdemonstraties, zoals het stappen naar de regeringspaleizen, met spandoeken en heiligenbeelden, zelfs onder de bescherming van het Heilig Sacrament, dat werd meegedragen. Een volgend protestmiddel was het organiseren van de economische boycott van de staat. Men verspreidde een lijst van alle winkels, trusts en diensten die in Mexico eigendom waren van de staat. En de boodschap was duidelijk: katholieke gezinnen

0: want vele bijeenkomsten en demonstraties werden onderdrukt door de Mauser-geweren en zware mitrailleurs van de federale troepen. De eerste martelaren vielen, waaronder ook veel vrouwen en kinderen, die in het wit gekleed en gewapend met de rozenkrans meeliepen. Vanaf de zomer van 1926 vloeide overal het christelijke bloed in Mexico. Voor het Mexicaanse episcopaat, die trouwens verdeeld was, was deze situatie niet zo eenvoudig. Het vaardigde op 31 juli een maatregel uit dat de opschorting inhield van alle openbare erediensten, zoals de heilige mis en andere sacramenten, in de openbare kerken en kapellen. De boodschap aan de staat was de volgende: u stelt onmogelijke voorwaarden voor de voortzetting van de openbare eredienst. Wel, dan viert de Mexicaanse kerk voortaan alleen nog in geheime privékapellen. En de plattelandsparochiepriesters werden bevolen naar de stad te gaan naar deze schuilplaatsen. De bedoeling van de bisschoppen was om toch zoveel mogelijk geweld en slachtoffers te vermijden. De meerderheid van de priesters gehoorzaamden hun bisschoppen en bleven in het geheim ten koste van hun leven pastoraal actief. Toch belangrijk te vermelden is de encycliek Iniquis Afflictisque, of Door onrecht en kwellingen getroffen, geschreven door Paus Pius XI in november 1926. En de paus beschrijft daarin in detail de vervolging van de kerk en prees het passieve vreedzame verzet dat katholieken combineerden met actieve pogingen tot dialoog. En hij loofde de Mexicaanse geestelijkheid en gelovigen voor hun moed en trouw, soms zelfs tot het punt van marteling of de dood. En de paus had ook een bijzondere vermelding voor de moed van de katholieke jongeren. Hij schrijft:
1: sommige van deze jonge mannen en jongens hebben met vreugde de dood aanvaard, de rozenkrans in hun handen en de naam van Christus Koning op hun lippen. Ook jonge meisjes die gevangen werden genomen, werden crimineel mishandeld. En deze daden werden opzettelijk openbaar gemaakt om andere jonge vrouwen te intimideren en hen gemakkelijker te doen falen in hun plicht tegenover de kerk.

Een honderdtal priesters negeerde de instructies van het episcopaat om naar de stad te gaan en in het geheim hun pastorale zorgen te vervullen. Zij stelden hun leven beschikbaar aan de zijde van de Christero's, een echt leger van katholieken die zich stilaan begon te vormen. Deze oprichting had uiteraard te maken met de vele martelaren die ondertussen reeds waren gevallen onder de zeer bloederige repressie van de overheid, en dit ondanks alle vreedzame protesten die niets hadden uitgehaald. Een voorbeeld. Zo werden drie jonge mannen een hele nacht door soldaten gefolterd en op 25 juni tegen een muur van de kathedraal van Colima gefusilleerd, met de hele stad als getuige. Opvallend is ook dat de officieren hun gruweldaden fotografeerden om anderen af te schrikken. Of, zo bestaat de getuigenis en foto van drie jonge vrouwen van rond de 20 in zwarte sluiers, tevens tegen de muur van de kathedraal. En zij moesten een soort van erewacht houden aan een executieplaats, terwijl een man op een brancard er naartoe werd gebracht waar reeds twee doden in hun bloed lagen. Het waren hun broers. Daarna werden de jonge vrouwen één voor één in de kazernes van het leger wreed gefolterd. Deze drie jonge vrouwen behoorden tot de vrouwelijke tak van de Christero's, genaamd de Brigades van de Heilige Jeanne d'Arc, of ook genoemd de Brigadas Bonitas, of Mooie Brigades. We zien dus dat na de verklaring van het episcopaat vanaf de nazomer van 1926 er een leger zich begon te vormen. Het startte begin januari 1927 met boeren uit Centraal Mexico, de dichtst bevolkte regio in de staat Jalisco. Maar stilaan ontwikkelde het zich tot een echt gestructureerd en gecoördineerd leger met regionale leiders en militaire strategieën. Het werd een leger van een 50.000 strijders onder leiding van een beroemde generaal op rust, Enrique Velarde. Maar opvallend is dat deze man eerder een zwak gelovige was. Maar hij was een goede strateeg en toch overtuigd van de onrechtvaardigheden die er heersten. En met kogelbanden over de schouder, sombrero's stevig op het hoofd en hun wapens in de hand, stormden de katholieke rebellen vooruit terwijl ze riepen: Vivo Cristo Rey, leve Christus Koning. Tussen haakjes, het woord Christero zelf kwam uiteindelijk uit de mond van de federale soldaten. Maar voor deze katholieken werd het een eretitel. En zoals reeds vermeld, waren het niet alleen de mannen en jonge jongens die betrokken waren. Ook speelden vrouwen een actieve rol. Sommigen vochten als soldaten, maar velen waren eerder spionnen, verpleegsters, koks, of ze hielpen bij het verbergen van vervolgden enzovoort. En zo waren er 7 afdelingen verspreid over het land van deze brigades van de heilige Jeanne d'Arc.

In juli 1929, na 3 jaar conflict, waren er naar schatting tot 250.000 doden gevallen en een gelijk aantal Mexicanen waren gevlucht naar de Verenigde Staten. Uiteindelijk werd onder impuls van de Amerikaanse ambassadeur Dwight Morrow de Los Arreglos of regelingen opgesteld. Deze werden ondertekend door hemzelf, de Mexicaanse president Portes Gil, 2 bisschoppen en een gedelegeerde van het Vaticaan. De bisschoppen konden de meerderheid van de Cristero-officieren met hun eenheden overtuigen om hun wapens neer te leggen. Maar uiteindelijk had dit akkoord meer weg van een zwendel. Zo hadden de bisschoppen de heropening van de katholieke eredienst ondertekend, maar in overeenstemming met de geldende antireligieuze grondwet van 1917. Dus inclusief met de nog geldende verplichte registratie van de priesters. Na de ondertekening keerden wel 4.400 priesters uit de steden terug naar hun parochies. Maar 5 jaar later waren er slechts 300 die zich officieel hadden laten registreren. Alle anderen waren dan ook verplicht tot het verder heimelijk uitdelen van de sacramenten, met het risico van 1 van de 3 volgende sancties op te lopen, namelijk encierro, destierro of entierro. Dit betekent ofwel gevangenis of ballingschap of begraafplaats. Een ander droevig feit is dat de Cristero-strijders, ondanks de amnestie, tot in het jaar 1940 in grote getalen werden vervolgd en vermoord. Maar toch betekende deze Cristero-oorlog een keerpunt in de Mexicaanse geschiedenis voor wat betreft de relatie tussen de katholieke kerk en de staat. In de loop van de latere decennia zouden de repressieve wetten toch geleidelijk worden aangepast en plaatsmaken voor godsdienstvrijheid. Zo symboliseerde het eerste bezoek van Johannes Paulus II aan Mexico in 1979 toch hoe ver men al was gekomen. Maar ook duidde het hoeveel er nog moest gebeuren. Een bijzonder feit was de volgende. In die tijd was het nog steeds illegaal voor geestelijken om in het openbaar priesterkleding te dragen. En het is zelfs geweten dat de paus toen een boete kreeg. Maar de toenmalige president José Portillo betaalde deze in zijn plaats. Paus Johannes Paulus II bezocht het land een tweede maal in 1990. En uiteindelijk in 1992 werd de katholieke kerk dan toch officieel juridisch erkend en werden de betrekkingen tussen kerk en staat in het land hersteld.

Beste vrienden, u hoorde in grote lijnen wat er zich 100 jaar geleden heeft afgespeeld onder de vervolging van de katholieken in het vele decennia geteisterde Mexico, met heel in het bijzonder de periode 1926-1929, bekend onder de benaming de Cristero-oorlog of de Cristiada. Vele katholieken waren overtuigd dat ze na de vele vreedzame acties en mislukte onderhandelingen, en vooral de voortdurende zeer bloedige repressie, uiteindelijk het recht hadden de wapens op te nemen. En uiteraard, zoals in alle oorlogen, werden er aan beide kanten toch gruwelijke daden gepleegd. Maar toch is het geweten dat de Cristeros zich zoveel mogelijk aan christelijke principes hielden, zoals bijvoorbeeld het niet martelen van hun gevangenen alvorens een executie uit te voeren, wat dan wel zeer wreed gebeurde door de federale soldaten. Daarbij komt ook nog dat 100-tal priesters het leger vervoegden, maar het is wel geweten dat de meesten onder hen optraden als almoezeniers. En we weten ook dat de bisschoppen verdeeld waren, waarbij sommigen door de vingers keken. Maar we gaan daar niet dieper op in. Uiteraard is dit een zeer delicaat en gevoelig thema die we kennen onder het begrip rechtvaardige oorlog. De wet van de evangelische liefde betekent uiteraard niet dat men het recht niet heeft zich op een wettelijke manier te verdedigen tegen degene die het lichaam en de ziel willen uitmoorden. En dit begrip gaat terug naar de leer van de heilige Augustinus en Thomas van Aquino. We gaan dit wel niet volledig uitwerken, maar ik haal er toch 2 belangrijke punten uit. Voor eerst, het moet dus gaan om een duidelijke, ernstige en langdurige schending van de fundamentele rechten. En in het geval hier van Mexico was dit zeker heel duidelijk. Een tweede voorwaarde is dat de vreedzame middelen uitgeput zijn. En zo weten we dat de Mexicanen 3 jaar boetedoeningen verrichten, openbare processies met het heilig sacrament organiseerden, petities stuurden naar het congres en zelfs een economische boycott organiseerden van de regering, maar allemaal tevergeefs. We kunnen dus aannemen dat deze voorwaarden ergens vervuld waren. Trouwens, er bestaat ook nog een brief van Paus Pius XI, geschreven later, in 1937, aan de Mexicaanse bisschoppen, waarin hij genuanceerd schrijft dat een gewapend verzet in extreme omstandigheden verdedigbaar kan zijn. In Mexico mobiliseerde zich dus een hele natie onder de vlaggen van God. Inderdaad, met mitrailleurs en kanonnen tegen een echte antichrist.

0: Beste vrienden, graag zou ik willen eindigen met enkele martelaren naar boven te halen die gevallen zijn in die jaren van terreur in Mexico. Onder hen bevinden zich een 40-tal die zalig werden verklaard en een 25 heiligen. We gaan ze hier wel niet allemaal doorlichten. Het valt wel op dat het mannelijke slachtoffers zijn. Maar het is omdat de vervolging hoofdzakelijk op hen was gericht. Uiteraard weten we speelden de vrouwen een zeer cruciale rol, maar dan eerder als het ware ondergronds. Maar er bestaan wel een aantal lopende dossiers. Een van de martelaren was de katholieke advocaat José Anacleto Flores. Hij was gehuwd en had twee kinderen. Dagelijks woonde hij de heilige mis bij en was betrokken bij talrijke liefdadigheidswerken. Zo leidde hij de pas opgerichte jeugdvereniging en steunde hij de Nationale Liga. Zo schreef hij pamfletten waarin bijvoorbeeld stond te lezen:
1: het land is een gevangenis voor de katholieke kerk. We maken ons geen zorgen over het verdedigen van onze materiële belangen, maar wel om onze geestelijke belangen. Die zullen we verdedigen, want die zijn noodzakelijk om ons eeuwig heil te verkrijgen.
0: Zo hield hij ook toespraken waarin hij katholieken aanmoedigde de Cristeros te steunen met geld, voedsel, onderdak en kleding. Maar hij nam niet zelf de wapens op. Uiteindelijk werd hij opgepakt en wreed gemarteld, met de bedoeling dat hij zijn vrienden zou verraden. Zo werd hij onder meer aan zijn duimen opgehangen, zijn schouder met een geweerkolf gebroken en de zolen van zijn voeten opengesneden. Op 1 april 1927, 32 jaar oud, werd hij door een vuurpeloton geëxecuteerd. En zijn laatste woorden waren: ik sterf, maar God sterft niet. Leve Christus Koning. Hij werd in 2005 zalig verklaard door paus Benedictus XVI en hij wordt algemeen beschouwd, niet officieel uitgeroepen, als patroonheilige van de Mexicaanse leken. Een volgende zalige is de priester jezuïet Miguel Agustín Pro Juárez, geboren uit een groot mijnwerkersgezin. Wegens de vervolgingen volgde hij zijn opleiding in de Verenigde Staten, Spanje, Nicaragua en uiteindelijk in het jezuïtenhuis te Edingen, België, waar hij in 1925 priester werd gewijd. En over deze dag van zijn wijding schreef hij:
1: hoe kan ik u de zoete genade van de Heilige Geest uitleggen, die mijn arme mijnwerkersziel met zulke hemelse vreugde vervult? Ik kon mijn tranen niet bedwingen op de dag van mijn wijding. Na de ceremonie gaven de nieuwe priesters hun ouders hun eerste zegen. Ik ging naar mijn kamer, legde alle foto's van mijn familie op tafel en zegende ze vervolgens uit de grond van mijn hart.
0: Zijn eerste taak als priester was het werken onder de mijnwerkers van Charleroi in een socialistisch-communistisch milieu. Hij stond bekend om zijn liefdadigheid en ook om lange periodes in gebed door te brengen in de kapel. Pater Miguel kwam terug in Mexico op het moment dat de Cristero-oorlog was aangevat en zo sloot hij zich aan bij een organisatie die materialen, waaronder ook wapens, leverde aan de Cristero's. In november 1927 vond er een mislukte moordaanslag plaats op de voormalige president Alvaro Obregón. Maar de auto van waaruit deze aanslag was gepleegd had in het verleden toebehoord aan Humberto, de broer van jezuïet Miguel. En beide broers werden samen met twee andere verdachten opgepakt en geëxecuteerd zonder enig proces. Nooit werden er bewijzen gevonden dat zij met die aanslag iets te maken hadden. Bij zijn executie weigerde de 36-jarige pater Miguel een blinddoek te dragen. In plaats daarvan spreidde hij zijn armen en nam alzo de houding aan van een kruis. En zijn laatste woorden waren: I viva Cristo Rey, leve Christus Koning. President Calles had de executie fotografisch laten vastleggen, hopend dat dit andere rebellen zou afschrikken. Maar in plaats daarvan werd de foto juist een inspiratiebron voor andere katholieken. In 1988 werd pater Miguel Agustín Pro Juárez door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Een volgende martelaar is pater Matteo Correa Magellanes. Hij werd priester gewijd in 1893 en was werkzaam in verschillende parochies. Zo kende hij goed de familie van pater Miguel, aan wie hij nog de eerste communie had gegeven en het doopsel aan diens broer Humberto. Ook hij werd gearresteerd in 1927 en opgesloten in een militair hoofdkwartier. Hij hoorde biecht van de gevangenen, die daarna geëxecuteerd werden. Maar eigenlijk werd hij daartoe verplicht door de bevelhebbende generaal, met de bedoeling opdat hij nadien zou bekendmaken wat er gebiecht werd. Toen de 60-jarige pater Matteo dit resoluut weigerde, werd ook hij gefusilleerd op een afgelegen plek. Het lichaam bleef daar 3 dagen lang onbegraven liggen. En vandaag worden zijn stoffelijke resten vereerd in de kathedraal van Zacatecas. Hij werd op 21 mei 2000 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Beste vrienden, we gaan eindigen met nog 1 bijzondere martelaar, de heilige José Sánchez del Río, heilig verklaard door paus Franciscus op 16 oktober 2016. Hij was slechts 14 jaar oud. Toen in 1926 de Cristero-oorlog uitbrak, sloten zijn broers zich aan bij het leger. Maar zijn moeder stond niet toe dat hij meedeed. Ook de verantwoordelijke bevelhebber Mendoza weigerde. Maar de jongen hield vol dat hij de kans wilde krijgen om zijn leven voor Jezus Christus te geven. Uiteindelijk gaf Mendoza toe en mocht de jonge José de vlaggendrager van de troepen worden. De Cristeros gaven hem trouwens de bijnaam Tarcisius, naar de vroeg christelijke heilige die de marteldood stierf omdat hij de Eucharistie tegen ontheiliging beschermde. Tijdens hevige gevechten op 25 januari 1928 werd het paard van generaal Luis Morfin gedood en gaf José zijn paard aan de man zodat hij kon vluchten. De jonge José zelf zocht dekking en schoot ter verdediging al zijn munitie op en werd uiteindelijk gevangen genomen. Onder doodsbedreigingen bevalen de soldaten hem zijn geloof in Christus af te zweren, wat hij telkens ten volle weigerde. Om zijn vastberadenheid te breken, moest hij zelfs toekijken hoe een andere Cristero werd opgehangen. Maar de jonge José bemoedigde de man aan door hem toe te roepen dat ze elkaar na de dood spoedig weer in de hemel zouden ontmoeten. In de gevangenis bad José dagelijks de rozenkrans. Zijn vader poogde nog losgeld bijeen te brengen om hem te redden, maar slaagde er niet op tijd in. De soldaten werden zo geërgerd over de vastberadenheid van de jongen dat er wrede folteringen volgden. Daarop sneden ze in de zolen van zijn voeten en dwongen ze hem door de stad naar de begraafplaats te lopen. Onderweg riep hij herhaaldelijk, huilend en biddend: leve Christus Koning, leve de maagd van Guadalupe. Ook verwonden ze hem regelmatig met een machete, totdat hij uit verschillende wonden bloedde. José huilde en kreunde van de pijn, maar hij gaf niet toe. Af en toe
hielden ze hem tegen en zeiden: als je roept dood aan Christus koning, zullen we je leven sparen. Maar telkens herhaalde José: ik zal nooit toegeven. Viva Cristo Rey! Toen ze bij de begraafplaats aankwamen, gaf de commandant het bevel José neer te steken en schoot hij enkele schoten door zijn hoofd. Het lichaam van de jongen werd in een kleine graf gegooid. Het was 23:30 op vrijdagavond 10 februari 1928. Zijn lichaam rust vandaag in de parochiekerk van de apostel Jacobus in Sahuayo naast de doopvont waar hij was gedoopt en waar hij tot kort voor zijn marteldood gevangen had gezeten. Op 16 oktober 2016 volgde dan zijn heiligverklaring door paus Franciscus.

Beste vrienden, vergeten we nooit wat Paus Johannes Paulus II ooit schreef, dat de 20e eeuw een eeuw van martelaren was. Maar ook vandaag de dag heerst in vele landen een christenvervolging, zowel fysisch, maar ook verborgen, zoals Paus Franciscus het ooit omschreef als een verfijnde vervolging. En dan mogen we ook denken, ook hier in ons Westen. Maar het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk, schreef kerkvader Tertullianus. Nemen we dagelijks de vervolgde kerk op in onze gebeden. En we gaan eruit met een emotionele brief die de jonge martelaar José Sánchez del Río aan zijn moeder schreef vanuit de gevangenis. Een getuigenis van zijn bereidheid om de wil van God te vervullen aan wie hij zich had toegewijd.

Lieve mama, ik ben vandaag in de strijd gevangen genomen. Ik denk dat ik op dit moment zal sterven, maar dat maakt niet uit, mama. Leg je neer bij Gods wil. Maak je geen zorgen over mijn dood, want dat is wat mij het meest kwelt. Zeg in plaats daarvan tegen mijn broers en zussen dat ze het voorbeeld moeten volgen dat hun jongste broer hen heeft nagelaten. Wees moedig en zend mij de zegen samen met die van vader. Groet iedereen voor de laatste keer en ontvang het hart van je zoon die zoveel van je houdt en die je zo graag had willen zien voordat hij stierf.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag bemoedigt Jezus ons. Zeker er kunnen moeilijke tijden komen, ook voor de kerk, ook voor het geloof. Maar God heeft er weet van. Geen haar van ons hoofd zal verloren gaan. Laten wij het water zegenen en terugdenken aan ons doopsel, toen God ons het eeuwig leven schonk. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwig leven. Wij bidden U, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van Uw genade, het levend water dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot U komen en U heilwaardig ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De Almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn koninkrijk.
1: Amen.

0: Laten wij bidden. Heer, gij wijst de weg. Gij laat ons nooit alleen, want in uw liefde hebt gij ons gegrondvest. Geef ons ontzag voor uw heilige naam en een liefde die stand houdt voor altijd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Lezing uit het boek Jeremia. Jeremia sprak: Ik hoor de laster van velen, ontzetting rondom. Brengt hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden loeren erop dat ik ten val kom. Ze zeggen: Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Die mij achtervolgen zullen vallen en niets vermogen. Ze worden diep beschaamd, want ze zullen niets bereiken. Hun schande duurt eeuwig, die wordt nooit vergeten. Gij, Heer van de hemelse machten, die de rechtvaardige onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe gij u op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt voor de Heer, looft de Heer, want hij heeft het leven van de armen bevrijd uit de hand van de boosdoeners. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Want voordat de wet er was, was er wel zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. Toch heeft de dood geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op de wijze van de overtreding van Adam, die het beeld is van hem die komen moest. Maar het gaat met de genade niet zoals met de misstap, want terwijl door de misstap van één velen de dood vonden, is de genade van God en de genadegave van de ene mens, Jezus Christus, voor velen veel overvloediger geweest. Woord van de Heer.

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: wees niet bevreesd voor de mensen, want niets is verhuld of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat ik u zeg in het duister, spreek dat uit in het licht. Wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondig dat van de daken. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden, maar niet de ziel kunnen doden. Wees veeleer bevreesd voor hem die en ziel en lichaam te gronden kan richten in de Gehenna. Verkoopt men niet twee mussen voor een as, en toch zal buiten de wil van uw vader niet één van hen op de grond vallen. Bij u echter zijn zelfs alle haren van uw hoofd geteld. Wees dus niet bevreesd. Ge zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die mij bij de mensen belijdt, zal ook ik erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die mij zal verloochenen bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van de Heer.

Vandaag hoorden wij Lees zingen voor moeilijke tijden, beste broeders en zusters. Jezus heeft voorzien dat er tijden komen van vervolging en minachting van zijn blijde boodschap. Het is eigenlijk van alle tijden. Altijd is er wel een land waar het christendom niet welkom is. Zelf kunnen wij hier nog niet klagen. De kerken zijn wel leeggelopen en de achting voor de kerk is niet meer zo groot. Maar men doet ons nog niet dood. Men duldt ons. Toch zijn veel mensen bang. Veel grootouders zijn bang voor hun kleinkinderen. Want zo vragen zij zich af, welke wereld staat hen te wachten? Er is veel oorlog en altijd geeft men ons hoop dat deze oorlogen bijna ten einde zijn, maar men blijft toch maar drones sturen en bommen die nog altijd veel onschuldige mensen en zelfs kinderen treffen. In de eerste lezing hoorden wij de klacht van de profeet Jeremia. Hij kreeg zijn roeping in 627 voor Christus. Het was een moeilijke tijd. Het rijk van de Assyriërs raakte in verval en de Babyloniërs namen de macht over. Jeremia voorzag dat Babylon Jeruzalem in zou nemen en het volk weg zou voeren naar Babylon. In 587 brachten de Babyloniërs Jeruzalem de genadeslag toe. Zelfs de tempel werd verwoest. Jeremia had altijd opgeroepen tot ware godsverering, maar het volk luisterde niet. De leiders wilden hem liever dood. Toch legt Jeremia heel zijn zaak in Gods handen, want zijn zaak is de zaak en de eer van God zelf. En hij weet ook dat de Heer het leven van de armen bevrijdt uit de handen van de boosdoeners. Hij vertrouwt dus op zijn Heer die hem geroepen heeft. In het evangelie zegt Jezus ons ook dat we niet bang moeten zijn. Er is niets verborgen dat niet aan het licht zal komen. En hier heeft Jezus het niet zozeer over duistere zaakjes die het licht niet mogen zien. Jezus heeft het over zijn blijde boodschap die nog verborgen is, maar die van de daken verkondigd moet worden. De leerlingen van Jezus moeten niet bevreesd zijn voor hen die het lichaam kunnen doden. Hun vrees moet veeleer uitgaan naar hem die en ziel en lichaam in de hel kan werpen. Wij kunnen ook in onze tijd bang zijn om bepaalde dingen te zeggen. Zelf zeg ik ook niet graag dingen die tegen de haren instrijken. Maar Jezus bemoedigt ons. Twee messen kon je toen kopen voor een stuiver. Eigenlijk voor niets. Messen waren toen niets waard. Nu zijn ze een zeldzaamheid geworden. Maar toch zijn die beestjes in Gods ogen van waarde. Er valt geen mus op de grond zonder dat God het wil en het weet. Maar Jezus bemoedigt ons meer, omdat we nog zoveel meer zijn dan een zwerm mussen. Wij zijn kostbaar in Gods ogen, om de wapenspreuk van onze bisschop Lode eens aan te halen. Zelfs al onze haren zijn geteld. Als je wat ouder wordt, kan je je hoofdhaar verliezen. En de mannen nog eerder dan de vrouwen. Maar er valt geen haartje uit, of God weet het. Zelfs dat weet God. Hij weet dat wij ouder worden. Hij heeft weet van onze ouderdomskwalen. Als je een mama zou vragen hoeveel tandjes haar baby al heeft, dan zou ze onmiddellijk antwoorden: 2, en de derde komt er ook al uit. Maar als je aan diezelfde mama zou vragen hoeveel haartjes haar baby al heeft, dan zou ze verwonderd opkijken en zeggen: wat vraag je me nu?
Maar God weet zelfs hoeveel haren er op ons hoofd staan. We moeten dus niet bang zijn. Onze kinderen en kleinkinderen moeten ook niet bang zijn om nog kindjes op de wereld te plaatsen. God is zoveel groter dan al die oorlogsmisdaden van de mensheid. Het komt terecht erop aan Jezus' naam te belijden. Anders zijn we bij onze hemelse Vader niet welkom. Dat is de echte werkelijkheid waar we onbekommerd moeten zijn. We moeten niet bang zijn als onze kleinkinderen het misschien met wat minder weelde gaan moeten stellen. Maar we moeten wel bang zijn dat ze opgroeien zonder een greintje geloof. En waarom? Hier geeft de tweede lezing een antwoord op. In Adam heeft elke mens gezondigd. In Adam werd elke mens een mens zonder God. Maar Adam verloor het paradijs. Adam werd uit de tuin gejaagd. Hij verloor zijn morele integriteit en zijn onsterfelijkheid. Voortaan moest de mens doodgaan. Maar dat was niet de oorspronkelijke wil van God. De dood kwam door de ongehoorzaamheid van één mens. Maar God zond ons zijn zoon, een nieuwe Adam, om alles weer goed te maken, zowel onze zonden als ons moeten sterven. Jezus bracht ons een nieuwe schepping, een schepping waar geen oorlog of ruzie meer zijn, een schepping waar de dood niet meer het laatste woord heeft, een wereld waar mensen niet meer leven voor zichzelf alleen, maar voor God en hun medemens. Jezus bracht ons Gods diepe vrede, een algehele shalom tussen God en de mensen, tussen de mensen onderling en tussen de mensen en de dingen om hem heen. Laten wij leven, beste broeders en zusters, van die diepe vrede die Christus ons gaf en die ons blijft geven in elk gebed en in elke Eucharistie. En laten wij bidden dat onze kinderen en kleinkinderen weer God en Jezus op het spoor komen. Dan zullen ook de komende generaties het goed hebben. Want alles gaat voorbij. Alleen God blijft.

0: Broeders en zusters, bidden wij door Jezus Christus tot de hemelse Vader, die hart en nieren doorgrond, die in zijn grote zorgzame liefde zelfs iedere haar van de mens geteld heeft, leggen wij onze zaak in zijn handen.
1: Voor de vervolgde christenen, dat zij de kracht krijgen om onverschrokken getuigenis te blijven afleggen van hun geloof in Jezus Christus, die de mens redt van de eeuwige dood. Laat ons bidden.

voor degenen die anderen vervolgen en naar het leven staan. Dat de hardheid van hun hart omgebogen wordt tot mildheid en respect voor de menselijke waardigheid. Laat ons bidden.

voor degenen die worden uitgebuit of als slaven behandeld, dat er spoedig een einde komt aan hun onrechtvaardige behandeling en zij mogen leven in de vrijheid van de kinderen Gods. Laat ons bidden.

voor onszelf, dat wij ons met een rouwmoedig hart afkeren van onze misstappen en mogen ervaren dat Gods genade zich niet laat afmeten naar de zonde. Laat ons bidden.

voor de intenties van onze gemeenschap, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze weldoeners en vrienden, en voor onze overleden broeders en zusters, dat God hun het eeuwig heil schenkt naar lichaam en ziel. Laat ons bidden.

Laten wij bidden voor onze kinderen en kleinkinderen, dat ze op de een of andere manier toch het geloof op het spoor komen, zodat ze niet door het leven moeten gaan zonder God en zonder de Heer Jezus. Laten wij bidden.

bidden wij in deze warme dagen ook voor de bescherming tegen het onweer. Dat er geen grote schade aangericht wordt. Dat God ons beschermt naar lichaam en naar ziel in al die moeilijke klimaatsomstandigheden. Laten we bidden.

0: God, barmhartige Vader, uw Zoon heeft de mens bevrijd uit de macht van zonde en dood. Wij bidden u, reken ons onze tekorten niet aan, maar wees genadig. Laat ons onbevreesd leven overeenkomstig uw wil, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard zal kunnen worden door God, onze almachtige Vader.
1: De Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard dit offer van lof en verzoening. Geef dat het verrichten van deze dienst ons loutert en ons in staat stelt onszelf aan u op te dragen als een gave waarin gij uw welbehagen vindt. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, hij verzekert ons van het eeuwig geluk. Want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood op heeft gewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde.

Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Zie naar ons die hier op deze eerste dag der week voor u verzameld zijn, om in gemeenschap met heel de kerk dankbaar te vieren dat de Heer uit de doden op is gestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand, vragen wij, stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij overgeleverd werd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij het brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier alle uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom gedenken wij, zoals Hij dat heeft gewild, dat uw Zoon gestorven is en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat Hij ons heeft gegeven. Dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. We danken u omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. We hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon. En we vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de gehele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Leo, onze bisschop Lode en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en die leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons alle op in uw liefde. We vragen u, Vader, om het geestelijk en het tijdelijk welzijn van al onze weldoeners en vrienden. Voor alle die voor ons bidden. We vragen het ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Dat zij niet moeten opgroeien zonder geloof. Maar met Jezus door het leven kunnen gaan. Net zoals wij dat hebben gedaan. En nog mogen doen. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en met alle die op deze aarde leefden in uw welbehagen mogen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu aan hebben gegeven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijk

Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias.

0: Heer Jezus Christus, u hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één met u. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt.
1: Maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Dinsdag is de mis om 10:00. Dat is een omwisseling van aanbidding en eucharistie. Eerst aanbidding om 9:00 of 9:15. Dan de eucharistie om 10:00. En zaterdag is de mis om 10:30. Dat komt omdat de zusters dan mijn naamfeest vieren. Ik vier eigenlijk niet mijn naamfeest, omdat ik niet goed weet wanneer dat valt. Maar ik vier de verjaardag van mijn priesterwijding, die plaats had op 30 juni 1974. En het is inderdaad mijn naamfeest geworden. Ieder jaar hebben de zusters dat ik hier ben dat gevierd met mij. De verjaardag van mijn priesterwijding, want ik ben als priester tussen de zusters en bij jullie. Als priester Daniel. Daniel is van geen belang, maar die priester Daniel, dat is van iets meer belang, alleszins in Gods ogen. En dat willen wij dankbaar herdenken zaterdag om 10:30 in de Eucharistie. Dus dinsdag om 10:00 de Eucharistie, zaterdag 10:30 en zondag weer om 10:00.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen we een passage uit het boek Genesis, hoofdstuk 14, versen 18 tot en met 24. En Melchizedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden: Gezegend zij Abraham door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham: Geef mij alleen de mensen terug. De buit kunt u zelf houden. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: Met opgeheven hand zweer ik bij de Heer, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik wil niets van u hebben, geen draad en geen schoenriem, niets van wat u toebehoort. U moet niet kunnen zeggen dat u Abraham rijk hebt gemaakt. Niets daarvan. Ik vraag alleen maar wat de mannen verteerd hebben en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die met mij zijn uitgetrokken. Laat hen nemen wat hun toekomt.

Het is een bijzondere passage die we net hebben gelezen. Namelijk, Abraham ontmoet koning van Sodom. En plots wordt er gewag gemaakt van een personage, Melchizedek. Een beetje een vreemd figuur. Want er staat hier dat hij priester was van de Allerhoogste God. En over Melchizedek weten we eigenlijk heel weinig. Dit personage komt voor in het boek Genesis, zoals we het nu hebben gelezen, ook even in het boek Psalmen, en ook in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën. Maar het personage Melchizedek is altijd mysterieus geweest. Wie hij was, wat hij was, dat weten we niet zo goed. Maar in de passage die we hebben gelezen van het boek Genesis, hoofdstuk 14, zien we dus dat Melchizedek priester was. Priester van de Allerhoogste. Later, in het Nieuwe Testament, zullen we leren dat Jezus Christus priester was volgens de orde van Melchizedek. Hoge priester zelfs. En wat gebeurt er nu met Abraham? Wel, hij ontvangt van Melchizedek een maaltijd. Een maaltijd van brood en wijn. Voor katholieken is dat heel gemakkelijk om een verband te maken met de Eucharistie. Het is dus de priester, Melchizedek, die het brood en de wijn geeft aan Abraham. Als ware het reeds het voedsel komende van God, gegeven door Jezus Christus in zijn lichaam en zijn bloed. En misschien herinneren we ons, maar in een vorige passage van het boek Genesis hebben we hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 7 besproken als het eerste eten, de eerste maaltijd die aangeboden werd aan de mensen. En dat was Adam en Eva die van de boom van de kennis van goed en kwaad de vrucht hadden gegeten. Die enige boom die verboden werd door God. En we zien dat die eerste maaltijd gekomen is tot een vervloeking. In de plaats van dat het een zegen had moeten zijn om te eten. Want God had aan de mens gezegd dat het goed was om te eten. Het is als het ware het eerste gebod voor de mens. Maar het eten dat we ontvangen, moeten we ontvangen uit Gods hand. Het woord ontvangen is belangrijk. Men moet het niet nemen, men moet het krijgen van God. Wat Abraham hier nu doet, bij Melchizedek, is ontvangen wat van Melchizedek komt. Er staat, Melchizedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. En hij zegt er nog enkele woorden van zegening bij. Melchizedek biedt het aan als priester van de Allerhoogste en dus eigenlijk een geschenk van God en Abraham neemt het aan. Abraham is trouwens de vader van de gelovigen. Hij is de eerste die zijn volledige vertrouwen teruglegt in God. Als het begin, zeg maar, van het uitverkoren volk. Het volk dat heeft ja durven zeggen in het begin aan God. En dat in de figuur van Abraham. Abraham ontvangt voor het eerst het voedsel van God. Zoals het bedoeld was in het begin, in de tuin van Eden, in het aardsparadijs. Abraham toont zich echt als een gelovige. En daarna trouwens, in de passage die we lazen, zal de koning van Sodom vele zaken aanbieden aan Abraham. Maar Abraham wil dat niet ontvangen. Het enige dat hij wil, is ontvangen wat van God komt. Niets zal ik van u ontvangen, wat u toebehoort. Geen draad, geen schoenriem. U moet niet kunnen zeggen dat u Abraham rijk hebt gemaakt. Het enige wat Abraham wil, is rijk worden door de gave van God te ontvangen. Zie daar de gelovige houding. Alles van God ontvangen met het vertrouwen op wat van hem komt, ook al begrijpen we het niet altijd. Ook dit is wederom een verband met de Eucharistie. Want in de Eucharistie nemen we niet
iets wat ons zou toekomen, maar we ontvangen een gave die van God zelf komt. En wat is die gave? Dat is Jezus Christus zelf die heeft gezegd: ik ben het brood des levens. Wie van mij eet, zal leven in eeuwigheid. Zoals hij ook heeft gezegd: wie in mijn woord gelooft, zal leven in eeuwigheid. De Eucharistie kunnen we dus alleen maar benaderen met het geloof. Het is daarom ook dat men geloof moet bezitten om de Eucharistie te kunnen ontvangen. En Abraham toonde dit reeds aan nog voor de komst van Jezus. Hij als vader van de gelovigen. Hij geloofde, vertrouwde op God en ontvangt reeds van God wat aan hem wordt aangeboden. En ditmaal uit de hand van Melchizedek die brood en wijn aanbiedt. Als teken nu reeds van de Eucharistie die later voltrokken zal worden door Jezus Christus. En zoals we reeds zeiden, Melchizedek zal er ook nog woorden van zegening aan toevoegen. Hij zegende hem met deze woorden: gezegend zij Abraham door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. Abraham is gezegend door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Melchizedek maakt onmiddellijk een verband met de schepping. En we hebben het reeds gezegd, de eerste maaltijd in de Bijbel was die van Adam en Eva net na de schepping. Zij zagen de schepping nog zuiver zoals ze was. Maar zij zullen ongehoorzaam zijn. Ze zullen geen vertrouwen hebben in de geboden van God. Ze vinden God misschien streng, gewoon omdat ze niet begrijpen waarom God iets kan verbieden. En die eerste mens zal zondigen door te nemen wat hen niet toekomt. En dat zal een gevolg hebben in de erfzonde, als een soort van vervloeking. Nu bij Abraham, en dit is trouwens de tweede maaltijd besproken in de Heilige Schrift, Abraham zal wel ontvangen wat van God komt. Hij zal wel geloof hechten en vertrouwen hebben in God. En in de plaats van een vervloeking komt er nu een zegening. Voor ons als christenen heel belangrijk, zeer speciaal als we de Eucharistie vieren. De Eucharistie wordt ontvangen door God. En in het geloof ontvangen we Jezus Christus echt. Hij die werkelijk aanwezig komt midden onder ons. En als we hem ontvangen, ja, dan worden wij gezegend. Dan ontvangen wij van God bovenop het voedsel en de kracht dat dat voedsel geeft, ook nog zegening. En de zegening van Melchizedek gaat zelfs nog verder. Gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. Zie daar het voedsel dat we ontvangen, ook in de Eucharistie. Een voedsel dat ons de kracht geeft om tegen de vijand te vechten. En wat is die vijand? Wel, dat is altijd die geestelijke strijd tegen het kwade dat wij moeten voeren, omdat wij zijn meegegaan met die zonde van ongehoorzaamheid, van wantrouwen aan God. Ja, mogen wij vandaag misschien vragen dat ons geloof een geloof zou zijn zoals dat van Abraham, die niet zelf neemt wat hij denkt dat hem toekomt, maar die ontvangt. Hij is de gelovige die durft ontvangen van God. Ook wij moeten meer ontvankelijk zijn voor de gave van God, die volledig is in Jezus Christus. Zeer speciaal wanneer hij komt tot ons in het brood des levens. En als we geloven en eten van dat brood, dan zullen we leven in eeuwigheid. En zo hebben we gelezen in het boek Genesis, hoofdstuk 14, versen 18 tot en met 24. We lezen nogmaals. En Melchizedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden:
Gezegend zij Abraham door de Allerhoogste God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham: geef mij alleen de mensen terug, de buit kunt u zelf houden. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: met opgeheven hand zweer ik bij de Heer, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, ik wil niets van u hebben, geen draad en geen schoenriem, niets van wat u toebehoort. U moet niet kunnen zeggen dat u Abraham rijk hebt gemaakt. Niets daarvan. Ik vraag alleen maar wat de mannen verteerd hebben en het deel van Aner, Eskol en Mamre die met mij zijn uitgetrokken. Laat hen nemen wat hun toekomt.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw live verbonden zijn met de Heilige Vader en alle mensen die zich aan het verzamelen zijn op het Sint-Pietersplein, zoals we hier ook de beelden kunnen zien, helemaal live vanuit Vaticaanstad. En zometeen zullen wij samen met de Heilige Vader het Angelus bidden en ook kunnen luisteren naar onder meer een korte meditatie op de lezing uit het Evangelie dat we tijdens de Heilige Mis mochten ontvangen, als ook een begroeting van de Heilige Vader natuurlijk. Zometeen om 12:00. Alvorens we dat gaan doen, bidden wij samen het middaggebed van de kerk op deze 12e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. We zijn in de vierde week van het getijdenboek. Dus vindt u de psalmen terug op bladzijde 1108. 1108 voor de psalmen. Daarop volgend de korte schriftlezing op het midden van bladzijde 1110. Bladzijde 1110. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede hart voor goed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn, voor alle komende tijden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam. Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf. Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig. Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen. Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen, machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren. Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag. Toen God zich verhief om het oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land. Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u. Volbrengt voor de Heer uw geloften en biedt de geduchte uw offers aan. Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Uit het boek Deuteronomium. Wat verlangt de Heer uw God anders van u dan dat gij hem vreest en zijn wegen gaat, dat gij hem bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel? Heer, wie mag te gast zijn in uw tent, wie eerbaar leeft en geen bedrog pleegt met zijn tong? En laat ons bidden. Heer, gij wijst de weg, gij laat ons nooit alleen, want in uw liefde hebt gij ons gegrondvest. Geef ons ontzag voor uw heilige naam en liefde die stand houdt voor altijd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals u kan horen, wij zijn helemaal live verbonden met het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Verenigd met vele mensen die zich opnieuw hebben verzameld. Met de ogen gericht op de bovenste verdieping van het Apostolische Paleis, waar de Heilige Vader zo meteen samen met ons het Angelus zal bidden en ook opnieuw een meditatie zal geven over de lezing uit het Evangelie dat we hebben gehoord tijdens de Heilige Mis. En het kost toch wel wat moeite om deze temperaturen te trotseren. Momenteel is het 35 graden. Nu, wij krijgen ook ons deel van die warme temperaturen, zoals u heeft gemerkt in de afgelopen dagen. Belangrijk dus om veel water te drinken. Geen al te grote inspanningen te doen, zeker niet op de warmste tijd van de dag. En we zien toch heel wat mensen die ook een paraplu hebben meegenomen om zich wat te kunnen afschermen van de zon. En zulke temperaturen is een zonneslag soms dichterbij dan men denkt. Heel belangrijk dus om een hoofddeksel te dragen of zich een beetje af te schermen. En gisteren was de Heilige Vader nog in Sant'Angelo Lodigiano. Voor een
3: welkom bij
2: pastoraal bezoek. Waar we zeker ook in Radio Vaticaan verder zullen op terugkomen. En ook in Pavia. Waar hij een ontmoeting heeft gehad met de kerk. Met de mensen al daar. En ook de reliquie van de heilige Augustinus heeft vereerd. Daar komt de Heilige Vader. We gaan luisteren naar zijn woorden.
0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge.
2: In het evangelie van de liturgie van vandaag,
0: quello che io vi dico nelle tenebre,
2: zendt de Heer de discipelen in de missie,
0: all'orecchio
2: met volgende oproep. Wat ik u heb gezegd in de duisternis, zeg het in het licht. Wat gij hebt al fluisterend gehoord, verkondig het van de daken. En dus worden wij op deze wijze werkelijk opgeroepen om datgene wat wij hebben beluisterd, gehoord niet in ons, in de geslotenheid van ons hart te bewaren, maar om het werkelijk aan een ieder te verkondigen. De verkondiging van het evangelie gebeurt in de eerste plaats door een persoonlijke ontmoeting met Hem. En dat is uniek voor een ieder. De krachten van het apostolaat, ook zeker door middel van technische zaken, instrumenten, maar is een werk van de Heilige Geest in ons. En dus ook gebaseerd op de authenticiteit van ons eigen antwoord. De heilige Thomas van Aquino spreekt daarover in de verkondiging als het doorgeven aan de ander wat men heeft overwogen. Contemplata aliis tradere, wat men heeft gecontempleerd door te geven. Het is niet nodig om de contemplatie te zien als een exclusieve ervaring die enkel voor enkele heiligen of monniken of eremieten bestemd is. Iedereen kan dit ontvangen, iedereen kan dit bewaren, iedereen kan dit overwegen, ook in onze dagen, wanneer we momenten van stilte zoeken, stilte om in deze wijze voor God te zijn, om zijn stem te beluisteren, met onze vreugdes, met onze zorgen, naar hem toe te gaan, met ons hele leven. En dit zocht voor standvastigheid in het geloof, om werkelijk het licht van het evangelie door te geven, mannen en vrouwen van het evangelie te worden, en dit in iedere situatie van het leven, om erover te getuigen, over de waarde, en op deze wijze te helpen aan anderen om het te aanvaarden. De heilige Matthäus schrijft voor een gemeenschap die geen gemakkelijk leven heeft gehad, moeten zij dus ook de moeilijkheden en de vervolgingen durven het hoofd bieden, zoals ook vandaag de dag nog op vele plaatsen op de wereld het geval is voor vele christenen, en waarbij steeds de bekoring bestaat om zich te laten overwinnen door een stilstand, een angst, en dus moeten wij het onderricht van Jezus aanvaarden en zijn woord verkondigen. Laten wij de haat beantwoorden met liefde. Laten wij de ontmoediging met standvastigheid het hoofd bieden. Daarom is het nodig om ook de wortels van ons eigen geloof, van onze eigen missie te leren kennen en dat in de intense relatie met Hem te brengen. Dit is de kracht om verder te gaan, om door te geven in iedere omstandigheid, zoals de Heilige Maagd Maria dat heeft gedaan.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Digni officiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis,
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sed nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: eigen huis, hun eigen familie. Laten wij de Heilige Geest bidden om dit belangrijke internationale instrument te bezielen en de gewetens van de verschillende naties mag aanspreken en verlichten om hun verantwoordelijkheid te nemen om bescherming en zekerheid te bieden en veiligheid te bieden aan zij die worden vervolgd, zij die in moeilijkheden terechtkomen om in vrede te kunnen leven. Ik wil ook de leden van het Catholic Pentecostal International Dialogue begroeten.
1: Dirigindome aos peregrinos que vieram do Brasil.
0: En we horen de Heilige Vader in het Engels, in het Italiaans en ook nog eens in het Portugees. Ook een bijzondere groet dus aan pelgrims uit verschillende landen, in het bijzonder ook zij die gekomen zijn uit Brazilië.
1: Saluto i ragazzi della cresima di due parrocchie di Ozieri in Sardegna. E a tutti auguro una buona domenica.
0: En ook nog een bijzondere groet aan verschillende jongeren. De Heilige Vader zei ook nog dat hij zijn gebed verzekert voor de jongeren die gestorven zijn in een incident in Brazilië, in de staat van Ceará. Een groet ook aan de vormelingen van twee parochies uit Ozieri in Sardinië. En natuurlijk een algemene groet aan een ieder. Een gezegende zondag. En met die klokken van de Sint-Pietersbasiliek nog op de achtergrond, dierbare luisteraars, gaan wij er ook tussenuit. We mochten er weer helemaal live bij zijn. Ik denk dat er heel wat van de pelgrims wat schaduw zullen gaan opzoeken. Met temperaturen van 35, 36 graden in Rome, dat is pittig. Toen we onze pelgrimstocht hebben gedaan, was dat ook in die temperaturen. Nu goed, dat hoort er een beetje bij als men Rome in de zomermaanden wil gaan bezoeken. En zo gaan we ook naar alle waarschijnlijkheid de laatste dagen tegemoet dat de Heilige Vader in Rome zal blijven. Juli is traditioneel moment van vakantie. Maar we weten wel dat de Heilige Vader bijvoorbeeld op 4 juli nog naar Lampedusa zal afreizen. Om dus opnieuw voor de migranten- en vluchtelingenproblematiek aandacht te vragen. Daarna zal hij naar alle waarschijnlijkheid naar Castel Gandolfo gaan, een 42 kilometer van Rome verwijderd, het zomerverblijf van de paus. En waar hij trouwens iedere dinsdag naartoe gaat. Eén dag in de week om even van die drukke agenda af te zijn. Wat toch altijd uitdagend is. Onze collega's van de Vaticaanse media zijn zo net overgeschakeld op het algemene beeld op het Sint-Pietersplein. Zodoende zullen wij zo meteen samen het rozenhoedje kunnen bidden. En dat wordt gevolgd door onze vrienden van Kerk in Nood. Verschillende getuigenissen en projecten.

in de geest van de heilige Franciscus van Assisi. En dat naar aanleiding van het bijzonder jubeljaar of jubileumjaar dat uitgeroepen is op de 800ste verjaardag van het overlijden van de grote heilige. Dat mag u nog allemaal verwachten. Van harte dank voor het luisteren, voor uw verbondenheid. Morgen is er Radio Vaticaan om 17:30. En dan zullen we zeker op het bezoek van de paus in Pavia terugkomen. Dat is voor morgen. Een zeer gezegende zondag gewenst. En graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van Sint Franciscus van Assisi riep paus Leo de 14e een bijzonder jubileumjaar uit. In deze uitzending belichten we een aantal getuigenissen en projecten in de geest van de heilige Franciscus, die door Kerk in Nood gesteund worden. De vorige paus koos overigens voor de naam Franciscus. Hij lichtte zijn naamkeuze als volgt toe.
2: Sommige mensen wilden weten waarom de bisschop van Rome Franciscus genoemd wilde worden. Sommigen dachten aan Franciscus Xaverius, Franciscus van Sales en ook aan Franciscus van Assisi. Ik zal jullie het verhaal vertellen. Tijdens de verkiezing zat ik naast de emeritus aartsbisschop van São Paulo en emeritus prefect van de congregatie voor de clerus, Claudio kardinaal Hummes. Een goede vriend. Toen het spannend begon te worden, moedigde hij mij aan. En toen de stemmen de 2/3 bereikten, klonk het gebruikelijke applaus omdat de paus was gekozen. Hij omhelsde en kuste me en zei: "Vergeet de armen niet." En die woorden kwamen bij mij op. De armen. En meteen daarna dacht ik bij het denken aan de armen aan Franciscus van Assisi. Daarna dacht ik aan alle oorlogen, terwijl de stemmen nog werden geteld tot het einde. Franciscus is ook de man van de vrede. Zo kwam de naam in mijn hart, Franciscus van Assisi. Voor mij is hij de man van de armoede, de man van de vrede, de man die de schepping liefheeft en beschermt. Tegenwoordig hebben wij geen erg goede relatie met de schepping, nietwaar? Hij is de man die ons deze geest van vrede geeft, de arme man. Wat zou ik graag een kerk willen die arm is en er is voor de armen.
1: Laten we nu enkele projecten bekijken. In Syrië steunde Kerk in Nood de aankoop van een tweedehands auto voor pastoraal gebruik in de parochie, Christus Koning, beheerd door de Kapucijnerbroeders in Al-Swaida. Vanuit de parochie kreeg Kerk in Nood een brief.
2: Vrede en alle goeds. Ik ben pater Fadi Ziyade van de Kapucijnerbroeders. Wij leven en werken in het klooster van Christus Koning, het enige overgebleven klooster in Syrië. Dit jaar herdenken wij de heilige Franciscus en zijn overlijden in 1226. In 2026 is dat dus precies 800 jaar geleden. Paus Leo gaf de broeders, zusters en de hele Franciscaanse familie toestemming om dit jubileum te vieren. Bij die gelegenheid stuur ik ook een groet aan onze vrienden van Kerk in Nood, die ons al jaren steunen. Ongeveer 4 à 5 jaar geleden begonnen wij samen te werken. Ik woon en werk in Zuid-Syrië, tussen Israël en Jordanië, in het Druzengebied, een heel gespannen regio. Daarom vragen wij blijvend om uw steun, weldoeners die via Kerk in Nood de leidende kerk helpen. Dankzij uw hulp kunnen christenen in het oosten stand houden. Ik bid dat God al uw weldoeners wijsheid schenkt en hoop dat u deze gaven van naaste liefde blijft doorgeven aan ieder die het nodig heeft. Uit liefde voor Jezus Christus. God zegene u allen. Dank u wel. Broeder Fadi Ziyade.
1: In het naburige Libanon hielp Kerk in Nood met de organisatie van pastorale zomerkampen in Akkar voor 250 mensen uit de 10 Franciscaanse gemeenschappen in Libanon. Ook van hen kregen we een uitgebreide bedankingsbrief die we graag met u delen.
2: Beste broeders en zusters, vrede en alle goeds. Mijn naam is Patere Djihad Krayem. Ik ben een Franciscaanse broeder in Libanon. Een land dat al jaren zware beproevingen doormaakt. De instorting van de munt, de explosie in de haven van Beirut, oorlog, corruptie en eindeloze politieke verdeeldheid. In deze context werk ik vooral met jongeren. Zij dragen veel vermoeidheid en ontmoediging met zich mee. En toch leeft in hen nog altijd een sterk verlangen om echt te leven, vreugde te vinden, de Heer te zoeken en dichter bij Hem te komen. Mijn ontmoeting met de heilige Franciscus begon niet rechtstreeks bij hem, maar bij de broeders. Hun vreugde, hun innerlijke vrijheid en hun eenvoud, die hebben me diep geraakt. Ze trokken mij aan en brachten me ertoe toe te treden tot de orde van de minderbroeders. Pas daarna, toen ik in het klooster was ingetreden, heb ik Franciscus echt leren kennen. Toen ik zijn spiritualiteit van binnenuit ontdekte, raakte dat mij diep. Ik had het gevoel dat ik eindelijk vond waarnaar ik al zo lang zocht in de kerk. Eenvoud, vreugde en nabijheid tot de mensen. Spontaan, echt, zonder masker. Toen de heilige vader, paus Leo XIV, dit jaar van de heilige Franciscus aankondigde, was ik eerst verrast. Binnen de Franciscaanse familie waren we al in alle eenvoud enkele vieringen aan het voorbereiden om deze verjaardag te gedenken. Maar ik had niet verwacht dat de hele kerk die viering zou omarmen. Maar die verrassing maakte al snel plaats voor vreugde. En ook voor een heel diepe overtuiging. Franciscus heeft ook vandaag nog iets te zeggen aan de kerk.
1: Franciscus was een vrij mens, vol leven, dromen en edelmoedige impulsen. Hij leefde in een wereld die verscheurd werd door oorlogen, verdeeldheid en armoede. Een wereld die in veel opzichten op de onze lijkt, en zeker op Libanon. Zelfs de kerk van zijn tijd voldeed niet altijd aan zijn verwachtingen. Toch wist hij zijn evangelische waarden midden in die werkelijkheid te beleven, verzoend met de kerk en zonder iemand te veroordelen. Steeds opnieuw probeerde hij vijanden samen te brengen, de hand te reiken en vrede te zaaien. Ook wanneer dat niet altijd lukte. Want hij wilde de mensen wijzen op de schoonheid en de liefde van God. Ik geloof dat Franciscus dwaas was in de Heer. Die positieve dwaasheid die hij beleefde, die vreugde die afdaalt tot in de diepste menselijke ellende, spreekt volgens mij ook vandaag nog jongeren aan. Misschien is dat wel het mooiste geschenk dat Franciscus ons nalaat. Laten zien dat een mens tegelijk ten volle menselijk, ten volle leven

0: uw vader behaagt u het koninkrijk te schenken. Zo staat in het evangelie van Lucas. Franciscus wilde deel uitmaken van die kleine kudde, zoals Jezus zelf had gedaan. Daarom noemde hij zijn broeders de minderbroeders, de kleinste. Die kleine kudde, dat bent u. Iedere lijdende mens, iedere vervolgde mens, iedere zieke mens, iedere man en iedere vrouw die God zoekt in de nacht. Aan deze kudde heeft de Vader zijn koninkrijk beloofd. Mogen dit jaar voor ons allen een tijd van vernieuwing worden, gedragen door die nederige en vreugdevolle hoop die Franciscus met zoveel liefde heeft uitgedragen. Mogen God u zegenen, is getekend broeder Djihad Krayem, minderbroeder.
1: De uitdrukking vrede en alle goeds, in het Latijn pax et bonum, waarmee beide broeders hun brief aan Kerkenoot begonnen, is de traditionele Franciscaanse groet, afkomstig van Franciscus van Assisi. Er bestaan verschillende religieuze en liturgische liederen die deze specifieke woorden of deze thematiek als basis gebruiken. De Duitse componist Helge Burggrabe heeft deze Franciscaanse groet op muziek gezet binnen zijn Hagios Vredesproject.

0: In Oost-Timor schonk Kerkenoot een voertuig voor de pastorale activiteiten van de zusters van de Goddelijke Wil in het missiestation van Manumera, parochie Remixio. Ze stuurden ons volgende getuigenis.
1: Vrede en vreugde in de Heer. Hartelijk dank dat u ons de kans geeft om onze reflectie over het leven van de heilige Franciscus van Assisi te delen. Wij zijn blij dat wij verenigd zijn met de hele Franciscaanse familie in de viering van dit bijzondere jaar. Voor ons is het jaar van de heilige Franciscus een tijd van vernieuwing. Een oproep om terug te keren naar de eenvoud, nederigheid en diepe liefde voor Christus die het leven van Franciscus van Assisi kenmerkten. Het herinnert ons eraan het evangelie met vreugde te beleven, de armoede van geest te omarmen en Christus te zien in de armen, de zieken en heel de schepping. Als Franciscanen in onze missie hier in Timor-Leste is onze roeping om met mededogen en nabijheid te dienen. Door pastoraal werk, de vorming van jonge zusters, de begeleiding van kinderen en gezinnen en de zorg voor zieken en ouderen streven wij ernaar instrumenten van vrede en hoop te zijn. Geïnspireerd door de heilige Franciscus verlangen wij ernaar broederlijkheid op te bouwen waarheen wij ook gezonden worden. Aan onze weldoeners drukken wij onze oprechte dankbaarheid uit. Uw vrijgevigheid maakt het ons mogelijk onze missie van dienstbaarheid en vorming voor te zetten. Door uw steun deelt u in onze Franciscaanse roeping en helpt u ons de liefde van Christus naar velen te brengen. Moge de Heer u overvloedig zegenen voor uw goedheid. Verenigd in gebed vertrouwen wij u toe aan de voorspraak van de heilige Franciscus, opdat de Heer u vrede en alle goed schenke. Met dankbaarheid en nederige gebeden, zuster Antonetta en alle medezusters in Oost-Timor.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Vanuit Oost-Timor steken we de oceaan over en komen we in Afrika terecht, meer bepaald in Angola. Angola draagt nog altijd de sporen van een lange burgeroorlog. Daarbovenop blijven droogte, overstromingen en epidemieën hele regio's treffen. En toch hebben de Franciscaanse minderbroeders ervoor gekozen om juist daar te leven, dicht bij de armsten, en het licht van het evangelie te brengen waar de nood het grootst is. In hun noviciaat São José in Kibala, in de provincie Guanzasul, bereiden 15 jonge broeders zich voor om hun leven in dienst van anderen te stellen. Hun missie reikt veel verder dan de muren van het vormingshuis. Ze bezoeken zieken in afgelegen dorpen, leren kinderen en volwassenen lezen en schrijven en brengen Gods woord naar gemeenschappen die vaak vergeten worden. Zo geven ze mensen niet alleen troost, maar ook middelen om hun eigen verhaal te schrijven.
0: Maar zonder voertuig wordt elk bezoek wel moeilijk. De broeders zijn nu aangewezen op taxis om dorpen als Kitubia, Kambingo en andere afgelegen plaatsen te bereiken. En dat kost veel geld, put hun beperkte middelen uit en beperkt hun pastorale aanwezigheid. Kerk in Nood wil die missie nu versterken. Er zal een voertuig worden aangekocht in Gibraltar en naar Luanda worden geleverd voor het noviciaat. Dat voertuig is meer dan een vervoermiddel. Het wordt ook een manier om mensen te ontmoeten die de hulp het hardst nodig hebben. Dankzij deze steun kunnen de broeders kinderen bereiken om hun onderwijs te geven, ouderen bezoeken en aanwezig te zijn bij mensen die wachten op een woord van troost. Dat is wat de weldoeners van Kerk in Nood mogelijk maken.
1: Zoals de heilige Franciscus van Assisi ons eraan herinnerde, het is in het geven dat wij ontvangen. Elke daad van vrijgevigheid brengt ons dichter bij de arme Christus, die vandaag nog altijd over de stoffige wegen van onze wereld trekt. Vandaag dus ook in Angola. Wanneer een Franciscaanse broeder in Kibala aankomt, met stoffige sandalen, moe maar glimlachend, weten de mensen dat zij niet vergeten worden. Hij komt om mensen te leren lezen en schrijven, of brengt een gebed, een vriendelijk woord of eenvoudigweg zijn aanwezigheid. Al die kleine gaven doen hoop opnieuw oplichten. Op plaatsen in Centraal-Westelijk Angola is aanwezigheid op zich al bijna een wonder. Maar precies die aanwezigheid komt nu in het gedrang. Want zonder voertuig kunnen de Franciscaanse minderbroeders in Angola veel mensen die op hen rekenen niet bereiken. Elk bezoek vraagt lange en dure verplaatsingen. Daardoor moeten de broeders vaak kiezen wie ze wel kunnen bereiken en wie nog moet wachten.
0: Door te helpen bij de aankoop van een voertuig geeft u hun de vrijheid om lief te hebben. U maakt het mogelijk dat zij het evangelie, onderwijs en menselijke warmte brengen naar plaatsen waar bijna niemand meer komt. U geeft mensen een kans. In een land dat getekend is door armoede, oorlog en epidemieën, bent u de stille metgezel van deze broeders. Dankzij uw steun kunnen zij die Franciscaanse missie van nabijheid blijven beleven. Gaan waar niemand gaat, zoals de heilige Franciscus zelf heeft voorgedaan.
1: Soms is de mooiste manier om de armen te helpen eenvoudigweg hen bereiken. Apas Eke Opovo Gama is een van de vredesliederen die tijdens de burgeroorlog in Angola werden gemaakt. Voor dit lied brachten muzikanten uit verschillende streken en gemeenschappen van het land hun stemmen samen als een gezamenlijk verlangen naar vrede.

0: Papa's, ik kom boven samen.
1: We gaan nu naar Ethiopië, in het oosten van Afrika. Daar helpt Kerkenoot met het levensonderhoud van 11 zusters van de Franciscanesse Missionarissen van Maria, kortweg FMM, die al sinds 1982 aanwezig zijn in Ethiopië. Ze hebben er 3 gemeenschappen, in Bushulo, in Masoria en in Addis Abeba. Hun inzet is breed en heel concreet. Gezondheidszorg, onderwijs, begeleiding, sociale hulp, vorming en pastorale zorg. Overal proberen ze nabij te zijn bij mensen die arm, kwetsbaar of uitgesloten zijn. Met een sterke inzet voor rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. In Bushulo beheren de zusters een gezondheidscentrum dat gespecialiseerd is in moeder- en kindzorg, tuberculose en algemene gezondheidsdiensten. Daarnaast geven ze catechese en begeleiden ze universiteitsstudenten via de Franciscaanse jeugdbeweging. In Masoria ligt de nadruk op gemeenschapsontwikkeling. Daar zetten de zusters zich in voor alfabetisering, niet-formeel onderwijs, inkomensvormende activiteiten, waterprojecten en steun aan kwetsbare meisjes, vrouwen en hun gezinnen. In Addis Abeba bieden ze gastvrijheid, geven ze Franse les, maken ze hosties en ondersteunen ze jonge moeders en hun baby's met verpleegkundige zorg. Op dit moment zijn er 11 FMM-zusters in Ethiopië en allemaal komen ze uit het buitenland. Voor hun levensonderhoud en hun missie zijn ze afhankelijk van steun uit Rome en van hulp van buitenaf. Daarom hebben ze Kerkenoot om steun gevraagd, zodat ze hun werk kunnen voortzetten. De hulp bedraagt €800 per zuster. Wilt u meehelpen?
2: Dit is Kerk in Nood.
3: In de Filipijnen steunt Kerk in Nood de opleiding van 18 Franciscaanse missionarissen uit Azië.
1: Het gaat om een vormingsprogramma van 2 maanden voor de 3 takken van de Franciscaanse familie. Dit jaar vindt die vorming plaats in de Filipijnen, voor missionarissen die in Azië zullen dienen. In dit jaar van de heilige Franciscus krijgt dat project nog extra betekenis. In de geest van Franciscus wil het missionarissen vormen die dicht bij de armsten en meest kwetsbaren staan. Het biedt hun de spirituele en pastorale voorbereiding die ze nodig hebben om met mededogen, moed en toewijding te dienen in landen waar armoede groot is en het geloof niet vanzelfsprekend beleefd kan worden.
3: De cursus is vooral bedoeld voor missionarissen die al in Azië actief zijn, voor kandidaten uit andere continenten die zich op een zending voorbereiden en voor Aziatische broeders die zullen werken in een culturele en pastorale context die anders is dan hun eigen vertrouwde omgeving. Het programma staat open voor de 3 Franciscaanse families van de Eerste Orde. De voorbije 20 jaar vond deze vorming plaats in verschillende delen van Europa. Maar vanaf nu gebeurt dat dus in Azië zelf.
1: Zo krijgen de deelnemers de best mogelijke voorbereiding op hun missionaire dienst, in rechtstreeks contact met de culturele en pastorale werkelijkheid waarin ze later zullen werken. Aan deze sessie nemen 18 broeders deel, 6 minderbroeders, 6 kapucijner minderbroeders en 6 conventuele minderbroeders. De cursus vindt plaats in het Redemptorist Retreat Center in Cebu en duurt 57 dagen. Aan Kerk in Nood wordt gevraagd om het verblijf en het levensonderhoud van de 18 deelnemers mee te dragen. De geraamde kost bedraagt $32 per persoon per dag, of ongeveer €27, inclusief maaltijden, logies, snacks en water.
3: En we sluiten dit project af met muziek. Lied 814 uit de zangbundel Zingt Jubilate is een Nederlandse bewerking van de Cantica de la Creature, een tekst van de heilige Franciscus. We luisteren naar het kathedraalkoor van Brugge, onder leiding van Inias Tevelijn, met Toom Hoornaert aan het orgel.

0: Vanuit de Filipijnen trekken we verder naar Latijns-Amerika. Naar het grensgebied van Peru, Colombia en Brazilië, midden in het Amazonegebied. Ook daar steunt Kerkinoot de vorming van jonge Franciscaanse missionarissen. Concreet gaat het om een geraamde kost van ongeveer 460 Amerikaanse dollar per persoon per maand, of zowat 425 euro voor transport, verblijf, didactisch materiaal en missiereizen over de rivieren. De Kapucijnerbroeders hebben er twee fraterniteiten gesticht, in het hart van de Amazone, op het drielandenpunt tussen Peru, Colombia en Brazilië. Daar komen jonge broeders samen om zich voor te bereiden op evangelisatie in deze uitgestrekte en veel eisende regio. Achter dit project zit een duidelijke droom. Een missieschool uitbouwen waar broeders uit heel Amerika zowel theoretische als praktische vorming krijgen. Het doel is om in hen het verlangen te versterken om hun leven als missionaris te wijden aan plaatsen waar de nood het hoogst is. En dat is hier in de Amazone.
1: De vruchten daarvan zijn nu al zichtbaar. De twee broedergemeenschappen liggen maar 20 minuten varen van elkaar, wat een hechte samenwerking mogelijk maakt. Sinds de eerste cursus, die in augustus 2023 begon, hebben postnovicen uit heel Latijns-Amerika er een diepgaand vormingsproces doorgemaakt. Elke week neemt een plaatselijke broeder een deel van de vorming op zich. En in het weekend trekken de broeders naar de gemeenschappen langs de rivier. Daar beleven zij de missie van dichtbij en brengen ze het evangelie naar mensen die het nog nooit hebben gehoord.
0: Dit project vormt niet alleen toekomstige missionarissen voor het Amazonegebied, het versterkt ook de aanwezigheid van de kerk in gemeenschappen die vroeger geïsoleerd waren. Aan het einde van de cursus verblijven de broeders in kleine groepen in een van de inheemse gemeenschappen. Zo worden zij nog dieper ondergedompeld in de plaatselijke werkelijkheid en ronden zij hun missionaire vorming af. Zo'n inzet brengt natuurlijk kosten met zich mee, om transport, verblijf en missiereizen over de rivieren mogelijk te maken, is steun nodig. De geraamde kost per persoon per maand bedraagt 480 Amerikaanse dollar. Daarin zitten voeding, huishoudelijke uitgaven, vervoer, didactisch materiaal en verblijf.
1: Alma Missionera is een bekend Latijns-Amerikaans missionair lied dat mooi aansluit bij dit project in het Amazonegebied. Het ademt roeping, eenvoud en overgave en past zo bij jonge broeders die zich voorbereiden om het evangelie te brengen naar afgelegen gemeenschappen langs de rivier.

0: Vanuit het Amazonegebied maken we nu een grote sprong naar Egypte. Ook daar ondersteunt Kerk in Nood een Franciscaans project. Dit keer voor jongeren en priesters die in hun geloof bemoediging en nieuwe verbondenheid zoeken.
1: We steunen er 3 pastorale zomerkampen voor 289 studenten en priesters in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Christenen vormen in Egypte een kleine minderheid en onder hen zijn katholieken nog kleiner in aantal. Voor veel jonge christenen en jonge katholieken betekent dat dat zij zich gemakkelijk buitenstaanders voelen. Juist daarom hebben zij bemoediging nodig in hun geloof en in hun verbondenheid met andere christenen. Om daarop in te spelen heeft het Koptisch-Katholieke bisdom Abo Korkas onder leiding van bisschop Beshara Goda van Kerk in Nood om steun gevraagd voor 3 zomerkampen in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Ook komt een kamp voor 130 middelbare scholieren, een kamp voor 130 universiteitsstudenten en daarnaast ook een kamp voor 29 priesters. Met deze kampen willen de organisatoren verschillende generaties de steun en de vaardigheden geven die zij nodig hebben om hun weg te vinden in de moderne wereld en tegelijk verbondenheid te ervaren. Wilt u daaraan meehelpen?
0: En na dit project uit Egypte beluisteren we nu een Koptisch lied, maar dan wel in het Nederlands gezongen. O Heer, pak mijn hand vast, door het koor Rashi O Tiliel van het Koptisch Orthodox Bisdom in Nederland. Laten we luisteren.

0: Van Egypte trekken we opnieuw naar Libanon. Ook daar helpt Kerk in Nood om de christelijke aanwezigheid levend te houden. Dit keer via een school die voor veel gezinnen een plek van hoop en houvast is. De Franciscaanse zusters van het onbevlekt hart van Maria werden in 1859 in Caïro gesticht. Sindsdien zetten zij zich in voor sociaal werk en interreligieuze dialoog. In Libanon leiden zij een school in Adonis, de enige katholieke school in de omgeving. Die school is ook een soort oase, een plek van rust en ontmoeting. Hun missie is van groot belang, want zonder deze school zouden veel gezinnen hun kinderen naar verre scholen moeten sturen. Iets wat in een streek met hoge werkloosheid voor velen eenvoudig niet haalbaar is.
1: Katholieke scholen spelen in Libanon een heel belangrijke rol. Het is vaak daar dat de kinderen catechese krijgen. Veel leerlingen zijn bovendien moslim, wat deze scholen ook tot een bijzondere plaats maakt voor ontmoeting, voor het leren kennen van christelijke waarden en voor interreligieuze harmonie. Tegelijk zijn ze een ankerpunt voor de plaatselijke christelijke gemeenschap en bieden ze werk aan leerkrachten en andere medewerkers. In een land dat zwaar lijdt onder economische crisis en regionale instabiliteit geven zulke scholen christenen houvast en helpen ze hen om in het land te blijven.
0: Ook de school van deze zusters ondervindt die moeilijke omstandigheden heel direct. Sinds 2019 kampt Libanon met een zware economische crisis en hoge inflatie, nog verergerd door regionale instabiliteit en conflict. Voor veel ouders is het daardoor bijna onmogelijk geworden om het schoolgeld te betalen. Daarom hebben de zusters Kerk in Nood gevraagd om studiebeurzen voor 50 leerlingen. Bij die steun willen de zusters vooral voorrang geven aan kinderen van hun werkloze ouders, aan kinderen uit grote gezinnen, aan gezinnen waar een kind met een handicap leeft en aan kinderen die een van hun ouders verloren hebben. Deze hulp is van levensbelang voor de zusters, zodat zij hun barmhartige missie kunnen blijven voortzetten. Wilt u daaraan meehelpen?
1: Vanuit de Grotkerk in Caïro luisteren we nu naar het vreugdevolle lied Immanuel, Immanuel, wat wil zeggen God met ons, waarin duizenden jongeren samen hun christelijk geloof bezingen.

0: Meer naar het zuiden toe in Afrika steunt de kerk in nood een parochie waarin Franciscaanse broeders actief zijn.
1: De parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is gevestigd in Manica, in het bisdom Chimoyo in het westen van Mozambique. De parochie bestrijkt een uitgestrekt landelijk gebied binnen een straal van ongeveer 70 kilometer en omvat zo'n 74 kleinere dorpen en gehuchten, waarvan er 58 een eigen kapel hebben. In de overige dorpen komen de katholieke gelovigen samen onder grote bomen of moeten ze reizen naar het dichtstbijzijnde dorp met een kapel. De Franciscanen werken al meer dan 100 jaar in dit gebied. Momenteel zijn er 5 Franciscaanse priesters en 1 broeder. Franciscaanse novicen komen ook regelmatig langs om te helpen bij de pastorale zorg. Eveneens onmisbaar is het werk van de hele lekencatechisten, zowel mannen als vrouwen, die in de dorpen het gebed leiden. De mensen in het geloof onderwijzen en hen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.
0: Het aantal katholieken groeit. Alleen al vorig jaar werden 323 volwassenen en jongeren gedoopt. Sekten zijn echter ook zeer actief. En het is belangrijk dat katholieken diep geworteld blijven in hun geloof. Daarom zetten de Franciscanen zich in voor intensievere pastorale zorg voor de gelovigen. Ze moeten begeleid worden om ervoor te zorgen dat gezinnen daadwerkelijk huiskerken worden waar gebed wordt beoefend. Er zal meer catechese worden gegeven. Huwelijksvoorbereidingen zullen worden geïntensiveerd en er zullen gezinsretreites worden aangeboden. Gezinnen in crisis en moeilijkheden zullen intensiever worden bezocht en ondersteund. Tegelijkertijd zal een engagement voor gezinnen in nood, weduwen en wezen worden uitgebreid.
1: Om deze plannen uit te voeren, moet er materiaal worden aangeschaft, omdat er in de meeste dorpen geen elektriciteit is. Zijn er lantaarns nodig om 's avonds evenementen te kunnen houden. Ook zijn er matrassen nodig, zodat missieteams in de dorpen kunnen overnachten. Tijdens retretes en andere evenementen moeten er ook maaltijden voor de deelnemers worden geregeld. Ten slotte willen ze graag 22 fietsen en 2 motoren, zodat de catechisten naar de verschillende dorpen kunnen reizen. We willen hen hierbij helpen, zodat ze de basis kunnen leggen voor een breder catechetisch werk.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: We ontvingen ook een brief van de parochiale jeugdgroep van de Franciscaanse missie in Zuid-Afrika. Kerk in Nood hielp er bij de renovatie van de Sint-Franciscuskerk in het bisdom Aiwal. Dat bisdom ligt in Aliwal Noord, in de provincie Eastern Cape in het oosten van Zuid-Afrika, vlak bij de grens met Lesotho. De parochiale jeugdgroep schrijft:
0: als jongeren van de Sint-Franciscuskerk willen wij Kerk in Nood van harte danken voor uw gift van 40.000 euro. Dat is goed voor 769.630 Zuid-Afrikaanse rand. Zonder uw gulle steun zouden wij geen kerk hebben die voor ons echt als een thuis kan zijn. Een plaats waar wij kunnen groeien, onze zorgen en uitdagingen met elkaar kunnen delen en nieuwe moed en kracht ontvangen voor ons dagelijks leven. Dankzij die steun hebben wij nu een thuis waar wij elkaar als jongeren kunnen dienen en van waaruit wij de blijde boodschap met anderen kunnen delen. Wij voelen ons gesterkt nu we een kerkgebouw hebben dat onze gemeenschap echt kan dragen. Onze verschillende activiteiten krijgen er een plaats en helpen ons om verder te groeien. Wij ervaren dat wij niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar levende heden. Door uw steun hebt u ons geholpen onze roeping te beleven en ons leven werkelijk te veranderen. Woorden schieten ons tekort om uit te drukken hoeveel deze gift voor ons betekent. We zijn u dankbaar voor uw verbondenheid en voor het verschil dat u maakt in onze gemeenschap. Nogmaals, van harte dank voor uw goedheid en voor alles wat u voor ons mogelijk maakt. Mogen God u zegenen.
1: Na deze mooie dankbrief luisteren we naar het zonnelied van Franciscus. Een lofzang op God doorheen heel de schepping. Hier klinkt het in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van Franciscus.

0: In Moldavië, een van de armste landen van Europa, ondersteunt Kerkenoot het levensonderhoud van 21 zusters en één broeder in het bisdom Chișinău. Hun aanwezigheid betekent veel voor mensen die kwetsbaar, alleen of ontmoedigd zijn. Zuster Maria van de Franciscaanse missionarissen van Assisi uit Glodeni schreef ons daarvoor een dankbrief. En we laten u nu graag enkele woorden uit die brief horen.
1: De goddelijke voorzienigheid heeft ons bezocht door de hulp die wij van u ontvingen. Daarvoor willen wij onze diepe dank en erkentelijkheid uitspreken. Al weten wij dat woorden nooit voldoende zijn. Daarom vragen wij de Heer zelf om te voltooien wat wij niet kunnen uitdrukken, met zijn zegen en met de beloning die alleen Hij naar waarde kan schenken. Jezus heeft ons immers verzekerd dat zelfs een beker water die in zijn naam wordt gegeven niet onbeloond zal blijven. Ieder van ons probeert, volgens de roeping die hij of zij ontvangen heeft, zoveel mogelijk goed te doen voor de naaste. U, via deze organisatie die zich aan naastenliefde wijdt, en wij, hier ter plaatse, als het ware, uw uitgestoken handen, in het apostolaat dat wij met de hulp van de Heer en dankzij uw steun proberen te vervullen. Wij hebben elkaar dus nodig. Zonder die steun zou het niet mogelijk zijn om verder te gaan. Ons leven heeft alleen waarde als het omgeven is door liefde voor God en voor de mensen om ons heen. Jezus zegt immers, wanneer Hij spreekt over het goede dat wij doen voor mensen in nood: al wat gij gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Wij zijn dankbaar telkens wanneer wij lijden kunnen verlichten, iemand kunnen bemoedigen die een zware last draagt, of een eenzame oudere kunnen bezoeken die zelden nog bezoek krijgt. Op de plaatsen waar wij werken moet het geloof beleden, ondersteund en gevoed worden. Daarom blijven wij geloven dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar en enkele woorden van bemoediging die met liefde in de naam van de Heer worden uitgesproken. Wij zetten onze missie voort door aandachtig te zijn voor onze omgeving, te antwoorden op de noden die wij ontmoeten en aanwezig te zijn waar de Heer ons geroepen heeft, om te geven wat wij kunnen en wie wij zijn. Wij danken u en wensen u Gods rijke zegen toe.
0: Dat zijn eenvoudige woorden, maar ze zeggen veel. Zuster Maria noemt de zusters van Moldavië uw uitgestoken handen hier ter plaatse. En ze herinnert ons eraan dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar. Juist daarin leeft hun Franciscaanse roeping: aanwezig zijn, bemoedigen, lijden verlichten en trouw blijven aan mensen die anders gemakkelijk vergeten worden.
1: Lieve zoete lente is een hoopvol en opbeurend christelijk lied uit Moldavië. De tekst viert de lente als een symbool van leven en licht, waarbij de gemeenschap samen zingt voor God, begeleid door engelen.

0: In een brief aan de Franciscaanse oversten ter gelegenheid van het jubileumjaar schreef paus Leo XIV volgend gebed dat we graag tot slot samen met u bidden.
1: Heilige Franciscus, onze broeder, jij die 800 jaar geleden zuster dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons ten overstaan van de Heer. Jij herkende ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron te zoeken van alle verzoening die elke muur afbreekt. Jij die ongewapend de linies van oorlog en onbegrip overstak, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen optrekt. Bid in deze tijd die geteisterd wordt door conflict en verdeeldheid voor ons, opdat wij vredebrengers mogen worden, ongewapende en ontwapende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. En we gaan nog bidden, maar met een lied dan, dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Maak mij een instrument van uw vrede. Of in het Engels, make me a channel of your peace. Het is een bekend lied, hier in de versie van Broeder Alexander.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

En beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze muziekuitzending. Vandaag gaan we de Heer loven. En we gaan de Heer loven door verschillende liederen te laten horen. En we starten met een bekende hymne, How Great is Our God, hoe groot is onze God. Een hymne dat vele jongeren kennen, beste luisteraars, dat al jaren wordt gezongen op lofprijzingavonden en zo verder. How Great is Our God. Deze versie, dit lied, werd eerder geschreven door Chris Tomlin. En deze versie, akoestische versie, is ingezongen door Genevieve Linkowski.

En beste luisteraars, het volgende lied, wel, daar gaat u de melodie misschien wel van herkennen. Het is zo, ja, misschien gaan er sommigen van jullie als het lied begint zeggen van oei, er moet daar een technisch probleem zijn bij Radio Maria. Wel, dat is absoluut niet zo. Maar de melodie dat u zo dadelijk gaat horen, komt uit een lied tot Onze Lieve Vrouw. Wel, dat kan wel goed zijn dat u die volledig herkent. Na de muziek vertellen we daar meer over. We gaan er eerst naar luisteren. Dit lied is Maria Vogliamo Amarti, een versie van Bernardina Bertarelli. Prachtig lied tot Onze Lieve Vrouw. Misschien is het goed dat ik al wat vertaal uit de tekst van dat lied. Maria, u bent dicht bij ons. U verandert elke angst in zekerheid. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben. Je kroon van rozen, dat willen wij zijn. Een kroon van kinderen, allemaal voor jou. Allemaal van jou. Je aanwezigheid in de wereld keert terug door ons heen als een lofzang zonder einde. Maria, we zijn allemaal van jou en we willen je lief hebben. En dat zingt Bernardina in dit prachtig lied Maria Vogliamo Amarti.

U hoort het prachtig lied Maria Vogliamo Amarti van Bernardina Bertarelli. En nee, dus geen technisch probleem, geen jingle van Radio Maria dat zomaar ertussen kwam. Maar eigenlijk wel het lied dat, ja, de muziek waarvan wij ons gebaseerd hebben om onze welkomstjingle te maken, beste luisteraars, uit een lied tot onze lieve vrouw. Een prachtig lied die, als u dat wenst, we regelmatig wel zullen afspelen hier op Radio Maria. En dan gaan we verder, beste luisteraars, met een lied. Een lied van Matt Marvan. Hij zingt, laten we Jezus aanbidden. Adorons Jésus.

Azza La Mirada, hef je ogen op. Dat is de titel van de officiële hymne voor het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje. En ook al is dat bezoek al voorbij, stel ik voor dat we luisteren naar deze prachtige hymne.

En het lied dat we nu gaan horen, beste luisteraars, is van de groep Cela. Een klassieker kunnen we al bijna zeggen. Ik zal er zijn.

Waar u mij ook leidt, daar zal ik gaan. Dat zingt Christine DiMarco in het mooie loflied Wherever You Lead. Waar u mij ook heen leidt.

En ja, beste luisteraars van Radio Maria, is het alweer tijd om deze uitzending af te sluiten. En dat doen we met een gezongen litanie. Litanie van de Heilige. En dit is eigenlijk een beetje een Congolese versie van een gezongen litanie. Deze wordt gebracht door de Chemin Neuf. En met dit langer gebedslied, litanie op muziek, eindigen we deze aflevering. Tot volgende week. Oh.

Zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur dat onze Heer Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb

wereld, door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed, hopend dat u ook een volgende keer om 3 uur afstemt op Radio Maria, om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

0: Welkom bij het programma Boeket. We lezen in een roman van de auteur Tessa Afshar. Het is Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 2. Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zal komen. Lezen we in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 4, vers 22. Laat mij hem vasthouden, hij is zwaar, zei Carilliné tegen haar tante, en ze nam de bewerkte albasten doos uit haar handen. Dat is aardig van je kind. Carilliné zette de doos op haar schoot en opende hem. Ze keek naar de verleidelijke inhoud en verwonderde zich over de handen die erin geslaagd waren fruit te gebruiken als middel om kunst te maken. Haar vingers gleden over de gedessineerde katoenen voering van het deksel, een replica van het ontwerp in de doos, voordat ze het deksel terugplaatste. Ondertussen brandde de zon ondanks haar parasol op haar hoofd en haar huid begon te prikken. In haar poging om Carilliné's krullen te temmen had tante Bladina overdadig veel geurende olie op haar gegoten. Ze had de eigenzinnige lokken uitgetrokken, gevlochten, geknoopt en gekapt tot een schijn van orde om het haar Romeins en niet couchitisch uit te laten zien. Maar het kapsel deed gemeen pijn en ze bracht haar hand omhoog om een strakke knoop losser te maken.
1: Laat zitten, snauwde tante Blandina ongewoon fel. Daar komt je grootvader.
0: Ik denk dat u bedoelt, daar komt uw vader.
1: Stil.
0: Blandina richtte zich hoog op als een soldaat die zich schrap zette om door zijn generaal geïnspecteerd te worden. Carilliné deed geen moeite. Dat zou toch te vergeefs zijn. In werkelijkheid boezemde haar grootvader haar geen ontzag in, zoals bij tante Blandina. Ze veronderstelde dat het kwam doordat ze maar 2 weken per jaar onder zijn dak doorbracht, en dat pas sinds haar 10e. Arme tante Bladina was opgegroeid onder zijn tirannie en kreeg nog steeds de volle laag als ze hem kwamen bezoeken. Haar enige daad van verzet was dat ze geweigerd had weer bij haar ouders te gaan wonen nadat ze weduwe was geworden. Ze had ervoor gekozen in het huis van haar echtgenoot in Caesarea te blijven en nadat Carilliné was geboren had ze haar daar alleen opgevoed.
1: Hebben jullie een aangename reis gehad? Zei grootvader bij wijze van begroeting.
0: Natuurlijk niet, antwoordde hij zelf, voordat zij iets konden zeggen. Die boottocht over de Nijl is nooit prettig.
1: Carilliné, voor wie het enige onprettige deel van de reis had bestaan uit het bakken in de hete zon, terwijl ze op hem wachtte, zei:
2: Ik vond de reis bijzonder prettig.
3: Spreek mij niet tegen, snauwde grootvader.
1: Je grootmoeder heeft een grote maaltijd voor jullie klaargemaakt. Als jullie gegeten hebben, kunnen jullie helpen met pakken. Het blijft nog lang genoeg licht.
2: Pakken?
0: Hij bedoelde voor hun verhuizing uit Kush, besefte ze.
1: Grootvader, daar hebt u toch bedienden voor?
2: Je moet te lang in de zon hebben gezeten. Ik zou die stommelingen niet toestaan mijn spullen aan te raken. Wat ze niet stelen, dat breken ze.
0: Carilliné, die de 4 bedienden van haar grootvader goed had leren kennen en van ieder een hoge dunk had, fronste haar voorhoofd.
1: Ze hebben mijn bagage jarenlang in- en uitgepakt. En er is nooit iets kwijtgeraakt.
3: Ja, omdat jij niets hebt wat het stelen waard is.
1: Dat kon Karoline niet tegenspreken. Ik zal grootmoeder helpen. Tante Bladina heeft vanavond rust nodig. Het is een lange reis geweest.
0: Blandina wierp haar een dankbare blik toe.
1: In dat geval, Karoline, hoop ik dat je voorbereid bent om 2 keer zoveel werk te verzetten.
0: Zoals altijd sprak grootvader haar naam op een korzelige toon uit.
1: Karoline. De naam stond los van hun familie. Was geen respectvol knikje naar hun voorouders. Hij was zelf niet eens Romeins. Haar moeder had er om de een of andere onverklaarbare reden voor gekozen haar een Griekse naam te geven. Haar grootvader, die door en door Romeins was, vond hem afschuwelijk. De maaltijd die ze nuttigde in het atrium bleek een gespannen bedoeling. Grootvader was van mening dat praten tijdens de maaltijd zijn spijsvertering schade. En daarom werd iedereen geacht zich te houden aan de regel van strikt zwijgen. Na de eenvoudige maaltijd vergezelde Karoline haar tante naar haar vertrek. En nadat ze haar in bed had geholpen, meldde ze zich in het tablinum voor het werk. Volgens haar grootvaders uiterst precieze instructies begon ze zijn uitgebreide collectie broze ivoren sculpturen in oude lappen te wikkelen. Daarna legde ze ze in lage vers stro, terwijl haar zwijgende grootmoeder naast haar werkte. Een half uur lang hield grootvader als een havik met een scherpe navel toezicht op hun inspanningen, terwijl hij hen herhaaldelijk bekritiseerde. Toen hij hen eindelijk aan hun lot overliet, gaf Karoline haar grootmoeder een samenzweerderige knipoog. Ik denk dat hij zijn roeping heeft gemist. Hij had generaal moeten worden. Dan had hij bosjes soldaten kunnen commanderen. Haar grootmoeder drukte haar wijsvinger tegen haar dunne lippen en het was alsof ze een lach probeerde te bedwingen. Karoline pakte een beeldje op en bedekte het met een dikke laag lappen. De wetenschap dat dit haar laatste dagen in Koes waren, wierp een schaduw over elke activiteit. Een deel van haar hoorde in dit land. Ze voelde er een nostalgische verbinding mee, een vreemde band die verder ging dan de vertrouwdheid van de jaarlijkse bezoeken. Een band die voortvloeide uit haar eigen geheimzinnige geschiedenis. Grootmoeder, hebt u mijn vader ooit ontmoet?
0: De woorden kwamen uit haar diepste innerlijk en weigerden zich tot zwijgen te laten brengen. Haar grootmoeder sprong op alsof ze geprikt werd door de scherpste punt van een pijl.
1: Wat? Mijn vader, hebt u hem gekend? Hij kwam toch uit Meroe?
0: Hij is dood, Karoline. Je weet dat het je verboden is om over hem te spreken.
1: Waarom? Ik ben geen kind. Ik heb het recht het te weten.
0: Vraag het je grootvader. Het is tijd dat ik naar bed ga. Grootmoeders lichte huid zag er spookachtig wit uit in het lamplicht toen ze overeind kwam, zich op haar hakken omdraaide en vertrok. Karoline liet haar schouders hangen. Ze legde het inpakwerk opzij, stond op en ging naar haar kamer. Haar benen waren slap van vermoeidheid. De uren in de hete zon van de Nijl hadden haar erger uitgeput dan ze had beseft.

Carilliné mag het nooit weten. De stem van haar grootvader drong door de houden wanden. Begrepen? Zij mag er nooit achterkomen. Carilliné bleef als aan de grond genageld staan. Wat mocht ze nooit weten? Ze blijft me aan het hoofd zeuren over hem. Ze stelde zich voor dat haar grootmoeder nerveus aan haar zakdoek frunnikte en haar man bijna niet aandurfde kijken. Ik wil die degeneré niet bij Carilliné in de buurt hebben. Hij heeft geen recht op haar. Hij heeft het leven van mijn dochter verwoest. Elke keer als ik hem zie in het paleis, kan ik wel braken. Moeten we het haar na zoveel jaar niet vertellen? Carilliné wil dolgraag weten wie haar vader is, Quintus. Zij heeft geen vader, schreeuwde de grootvader. Carilliné hoorde voetstappen over de stenen vloer naar de deur komen en trok zich snel terug in de donkere gang voordat haar grootvader haar betrapte op afluisteren. Ze vergat de sterren, sloop terug naar haar kamer en ging in bed liggen. En daar dacht ze na over het gesprek dat ze had gehoord. De stem van haar grootvader galmde door haar hoofd. Elke keer als ik hem zie in het paleis. Hem zie? Maar dat impliceerde... onmogelijk. En toch konden die woorden maar één ding betekenen. Haar vader was in leven. In leven. Hij moest in een van de paleizen in Meroë werken, binnen loopafstand van ditzelfde huis. En in zo'n publieke functie dat grootvader gedwongen was hem te zien als hij naar het hof ging. Een traag vuur laaide op in haar buik en verspreidde zich naar boven. 24 jaar lang was haar verteld dat haar vader dood was. 24 jaar van leugens, van voorwendsels. 24 jaar waarin ze haar vader had kunnen kennen, waren haar afgenomen. Ze stompte met een vuist in het kussen naast haar. Grootvader had het recht niet. Carilliné gooide de deken van zich af en sprong uit bed met de bedoeling naar het vertrek van haar grootouders te stormen om de waarheid te eisen. De hand die ze uitstak naar de deurknop bleef echter in de lucht hangen. Grootvader zou net zo onberoerd zijn door haar woede als hij al die jaren door haar smeekbeden was geweest. Er viel niet redelijk met die man te praten. Hij zou haar simpelweg op de eerste boot zetten die uit Couche vertrok en haar dwingen naar huis terug te keren. Het was niet zo dat ze in haar eentje terug kon reizen naar Couche. Meroë was geen populaire bestemming. Zelfs vanuit een grote haven als die van Caesarea waren er 2 afzonderlijke reizen per boot nodig om in Couche te komen. En een klein fortuin dat ze niet had. En stel dat ze het geld had, dan nog was het voor een vrouw alleen niet veilig om zo ver te reizen. Nee, als ze haar vader wilde vinden, moest ze sluw zijn als een vos. Langzaam stapte ze weer in bed, in het besef dat ze het zich niet kon veroorloven om toe te geven aan overhaaste impulsen. Ze moest opmerkzaam blijven en zorgvuldig plannen maken. Ze had maar 14 dagen om de identiteit van de man boven water te krijgen. En ze zou ieder moment wijs moeten gebruiken. Haar vader leefde. Dat idee was opwindend en angstaanjagend tegelijk. Duizenden vragen gingen door haar hoofd. Wist hij van haar bestaan?

staan? En zo ja, waarom had hij haar dan nooit opgezocht? En als hij nooit iets te oren had gekregen over haar geboorte, wat zou hij er dan van vinden als ze plotseling in zijn leven verscheen? Waarom beschuldigde grootvader hem van haar moeders leven verwoest te hebben? De vragen kolkten door haar hoofd en vormden een duizelingwekkende stroom van onverklaarbare mysteries. Philippus zou haar vragen te bidden. Philippus, die haar geleerd had over God en haar op een mistige ochtend met zijn eigen handen gedoopt had in de haven van Caesarea, hij begon en eindigde alles altijd met de Heer. Caroline probeerde haar stormachtige gedachten in toom te houden. Lang genoeg om met God te praten. Maar haar gebed rees op als een sliertrook die nauwelijks iets om het lijf had. God leek op dat moment ver weg en onbelangrijk. Grootvader had meer invloed in haar leven gehad dan God, zo leek het. Caroline schoot overeind toen er een naam in haar opkwam. Nathemahar. Nathemahar kon haar helpen. Hij kende iedereen in de koninklijke huishouding. Hij kende lang vergeten geheimen en één daarvan, misschien wel over een oud schandaal, kon leiden tot de identiteit van haar vader. Morgen zou ze naar Nathemahar toegaan en haar zoektocht beginnen.

0: We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. De volgende ochtend slikte Carilliné de beschuldigingen die op het puntje van haar tong lagen in en wenste haar grootvader met een neutraal gezicht goedemorgen voordat hij naar zijn werk ging. De tijd kroop voorbij tot de vrouwen eindelijk aan het middagmaal zaten. Het lukte Carilliné het gegiste Egyptische brood naar binnen te werken, de groenteschotel te verorberen en haar met water aangelegde wijn te drinken zonder zich te verslikken. Als haar grootmoeder merkte dat ze afwezig was, zei ze er niets van. Nadat de eindeloze maaltijd eindelijk afgelopen was, gingen grootmoeder en tante Blandina naar hun vertrek voor hun gebruikelijke middagrust. Ze hadden hun deuren amper gesloten of Carilliné glipte het huis uit en ging op weg naar de specerijenwinkel. Toen ze de kleurige winkel betrad, kwamen de exotische geuren en levendige kleuren van Kush en Egypte haar tegemoet. "Goedendag," zei ze zacht in het Meroïtisch, met een glimlach naar de dikke eigenaar die achter zijn houten toonbank stond en als een koning zijn domein overzag. Dikke wenkbrauwen gingen zo ver omhoog dat ze tot halverwege zijn hoge voorhoofd reikten. "Kijk eens wie er terug is," antwoordde hij in redelijk Grieks. Carilliné was opgegroeid in Caesarea en sprak dankzij haar tante vloeiend Grieks evenals Latijn. Ze wisselde met gemak van taal. "Heerlijk," antwoordde ze, terwijl ze bukte om de geur van kaneel op te snuiven, die vers geraspt was in de werkplaats. "Net als jij." Haar glimlach verbreedde. In Kush was ze net als in Caesarea een curiositeit. Hier was haar huid te licht, net als de gouden strepen in haar bruine haar die paste bij haar amberkleurige ogen. Maar de mensen van Kush waren vriendelijker als ze haar aanstaarden. Hun nieuwsgierigheid was vaak vermengd met bewondering. "Dank u. Wilt u een boodschap versturen?"
1: "Mag ik?"
0: "Natuurlijk. Ik heb een nieuwe loopjongen. Hij brengt hem in minder dan geen tijd bij ontvanger." Hij knipte met zijn vingers en de jongen van de boot kwam aanrennen. "Hoe heette hij ook alweer?"
1: "Arkamani," zei ze toen het haar te binnen schoot.
0: De glimlach van de jongen toonde een dubbel rij rechte tanden.
1: "Honingdame, ik zei toch dat ik je man ben?"
0: "Je hebt je opgewerkt in de wereld." Carilliné wees naar zijn schone linnen kleding. Hij haalde zijn schouders op. "Een andere oom." De specerijenverkoper gaf Arkamani een lange reeks aanwijzingen, in zulk snel Meroïtisch dat Carilliné het niet kon volgen. "Geef hem je brief," zei hij in het Grieks tegen haar. Carilliné gaf de jongen een kleine rol papyrus en nog terwijl hij die in zijn kleding stopte, rende hij de achterdeur uit.
1: "Hoeveel ooms heeft hij?" vroeg ze aan de specerijenverkoper.
0: 14 van moeders kant. Maar dat is altijd een kleine familie geweest. Aan vaders kant is onze familie een stuk groter." Nog geen half uur later wandelde Nathema haar naar binnen. Bij de aanblik van zijn dierbare gezicht wonnen haar emoties het van haar zelfbeheersing. Ze rende op hem af en hij opende zijn armen om haar op te vangen, alsof ze niet haast even lang was als hij. Ze voelde de kolkende onrust die haar sinds de vorige nacht had gekweld breken als een golf op de voorsteven van een schip.
1: Stil maar, murmelde hij tegen haar wang. Wat is er? Mijn vader leeft nog, barstte Karoline uit. Natemahar deed een halve stap naar achteren. Hij staarde haar met open gesperde ogen aan.
0: Hoe weet je dat?
1: Ik heb het gisteravond toevallig opgevangen van mijn grootvader. Natemahar wreef over zijn nek. Je kunt me er maar beter alles over vertellen. Zullen we gaan zitten? Hij keek naar de specerijenverkoper die diep boog en een gordijn opzij schoof, dat op een klein vertrek uitkwam. Twee omgekeerde houten kisten dienden als kruk, een geschilferd betonblok ertussen als provisorische tafel. Dank je, vriend, zei Natemahar, en hij overhandigde de specerijenverkoper heel discreet een stapeltje munten. Ik denk dat je wel een kleine pauze kunt gebruiken. Laten we zeggen van een half uur. Ik zal op weg naar buiten de deuren op slot doen, meneer. Vertel me er alles over, zei Natemahar tegen Karoline, zodra ze alleen waren. Zijn zachte stem bedekte haar als de plooien van een vertrouwde mantel. Vertel me er alles over. Hetzelfde had hij gezegd toen ze elkaar 17 jaar geleden voor het eerst hadden ontmoet. En het was voor Karoline alsof de jaren als een ui afgepeld werden, nu ze in dat kleine kamertje zaten met het zoete parfum van de specerijen van Egypte en Meroë om hen heen. In gedachten verscheen het beeld van een jongere en minder breekbare versie van Natemahar, die op haar kleine gestalte neerkeek. En de herinnering was zoet en vloeiend als druipende honing. Hun ontmoeting had plaatsgevonden in het huis van Philippus in Caesarea, waar ze al veel meer bijzondere momenten had beleefd. Philippus had 4 dochters, van wie de jongste, Mariamne, al zo lang ze zich kon herinneren haar beste vriendin was. Net als zij was Mariamne opgegroeid zonder moeder. Maar anders dan Karoline was zij opgegroeid in bijzijn van 3 liefhebbende oudere zussen en een vertroetelende vader die de zon niet liet ondergaan zonder zijn dochters te prijzen. Philippus' huis was een toevluchtsoord geworden voor een eenzaam weesmeisje wier donkere huid haar een vreemde maakte binnen haar eigen familiekring. Op een middag, toen ze met Mariamne in het smalle atrium van Philippus' huis had gespeeld, was er een lange man met hun gastheer binnengekomen. Zijn begroeting was hartelijk geweest en zijn donkere ogen waren de vriendelijkste die ze ooit had gezien. Karoline was prompt in huilen uitgebarsten toen ze hem zag. Hij was voor haar neergeknield en had een zachte hand op haar hoofd gelegd. Wat is er? Wat is er? Vertel me er alles over. Geheel tegen haar natuur in had Karoline huilend gejammerd. Jouw huid is donkerder dan de mijne. Ik dacht dat ik de enige ter wereld was met een donkere huid. De man, die Natemahar was geweest, had gelachen en haar in zijn armen getrokken. Je bent niet de enige, kleintje. Er is een heel land van mensen zoals wij. Zoals ik? Hij had haar ernstig aangekeken. Nou, meer zoals ik. Jij bent heel bijzonder. Dat kan ik zien. Wie is dit mooie kind? Hij had vragend naar Philippus gekeken. Haar moeder heette Gemina. Haar grootvader is Quintus Blandinus Geminus. Als ik erover nadenk, Hij is een Romeinse beambte die dient in jouw land. Natemahar, ken je hem? Natemahar was overeind gekomen en achteruit gedeinsd. Ja, ik ken hem. Die dag had er zich een speciale band tussen hen gevormd. Door de jaren heen was het hun gelukt om elkaar bij Philippus thuis te ontmoeten wanneer Natemahar naar Caesarea reisde. Ze maakten tijd vrij om samen te zijn in Kush en tussen hun bezoeken in schreven ze lange brieven die de wegen en rivieren die hen scheiden plaveiden. Waarom ben je mijn vriend geworden? Had Carilinee een keer gevraagd. Al die jaren geleden, toen je me voor het eerst ontmoette bij Philippus thuis. Waarom ben je me niet gewoon vergeten? Het leek zo'n ongerijmde keuze voor een man als Natemahar. Een succesvolle, Kushitische beambte die vriendschap sloot met een Romeins kind dat weinig anders te bieden had dan een vrijwel tandeloze glimlach en dat hem met wel 1000 vragen bestookte. Ik was een eenzame man die nooit een kind zou krijgen. En jij? Jij was een eenzaam kind dat nooit een vader zou krijgen. Het leek me dat we goed bij elkaar passen. Natemahar had haar aan haar vlecht getrokken. Bovendien zijn we hetzelfde, jij en ik. Jij bent omringd door een familie die maakt dat je je bijna een buitenstaander voelt, terwijl ik omringd word door mannen die heel zijn. Een paleis vol, krijgers en echtgenoten en vaders. Alles wat ik nooit kan zijn. Ik ben een buitenstaander in mijn eigen land. Dus, je ziet, we horen bij elkaar.

U luisterde naar hoofdstuk 2 uit het boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. U kunt de aflevering herbeluisteren via radiomaria.be. En daarvoor gaat u naar het programma Boekat.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Een zeer goede avond gewenst. Het is tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers, op deze zondagavond. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O zalig licht, drievuldigheid, die één in hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht. O licht, houd in ons hart de wacht. U loven we in de dageraad, u smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Tot Vader Zoon stijgt ons gezang, tot beider geest gelijk in rang. Eén God, één macht ten allen tijd, bescherm ons thans drievuldigheid. Voor de dageraad heb ik u verwekt, in glans van heiligheid. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toren. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg, dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor de dageraad heb ik u verwekt in glans van heiligheid. Alleluia. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden. Zijn kroost zal machtig zijn in het land, gezegend zal zijn het geslacht van de vrome. Welvaart en rijkdom sieren zijn huis, hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Hij is voor de vromen een licht in de nacht. Weldadig, barmhartig, rechtvaardig. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt. In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk, men blijft hem voor eeuwig gedenken. Voor slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen. Standvastig en zonder vrees zet hij door, tot hij op zijn vijanden neerziet. Met mildheid deelt hij aan armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen. Hij knarst met de tanden, verteerd van nijd, het streven van zondaars zal falen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia,
Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God als zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en grote. Alleluia. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Uit de brief aan de Hebreeën. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, en de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd, Hij is almachtig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.

Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Verheugen wij

Heer, verhoor ons gebed. Onthoud de rechtvaardigen uw liefde niet. Verschaf de verdrukten recht. Heer, verhoor ons gebed. Geef de gevangenen vrijheid. Open de ogen van de blinden. Richt de gebrokenen weer op. En behoed de ontheemden. Heer, verhoor ons gebed. Vervul het verlangen van allen die in uw vrede ontslapen zijn. Breng hen door de verrijzenis van uw Zoon tot het leven dat geen einde kent. Heer, verhoor ons gebed. En bidden we dan samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, gij wijst de weg, gij laat ons nooit alleen, want in uw liefde hebt gij ons gegrondvest. Geef ons ontzag voor uw heilige naam en liefde die stand houdt voor altijd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

leite meine einsamen Stunden. Freund, bist du mir.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Antwerpen. Nu, we zijn vertrokken natuurlijk vanuit Antwerpen-Berchem en gaan nu verder. We zijn ondertussen voorbij gegaan aan de wijken waar we de Joodse gemeenschap wat hebben leren kennen. Zurenborg onder andere. Zo richting het Stadspark. We zijn toen voorbij het monument gekomen dat ons herinnert aan de Holocaust. Aan ook wat er gebeurd is met de synagoges in Antwerpen in die periode. En daar hebben we ook even blijven bij stilstaan. Om dan verder te gaan naar het Stadspark en zo naar het Maagdenhuis, waar we onder andere Joke, Robert en Maria mochten ontmoeten. Een klein overzichtje van hoe ver we ondertussen gevorderd zijn. Niet zo heel ver van het Maagdenhuis vinden we de Botanische Tuin, ook wel de Botaniek genoemd. De Antwerpenaren durven ze ook wel eens de Botaniekenhof noemen of de Kruidtuin, naar de in de 19e eeuw gebruikelijke benaming Jardin Botanique. En wat bijzonder is, dat is dat deze in alle seizoenen in bloei staat. Nergens anders in Antwerpen vind je zoveel kruiden en plantensoorten bij elkaar. En flanerend over de slingerende paadjes langs de bloemenperken vergeet je de drukke stad, terwijl ze toch echt helemaal vlakbij is. In 1825 is er reeds een aangelegde Hortus Botanicus in de Antwerpse binnenstad aan de Leopoldstraat, met een oppervlakte van iets minder dan 1 hectare. Voordien was het park in het eind van de 18e eeuw een plantentuin voor de École Centrale en vervolgens de kruidtuin en later ook moestuin van het Sint-Elisabeth Gasthuis. De tuin die werd in zijn huidige vorm aangelegd door dokter Claude-Louis Sommet en ondersteunde de lessen uitwendige pathologie in de École de Médecine, een opleiding in de geneeskunde. De hovenierswoning, die men kan zien in het park, dateert van het jaar 1870. De grote toegangspoort aan de zuidzijde is ontworpen door Pierre Bruno Bourla en dateert uit 1826. Dat is ook hij trouwens die de orangerie van de tuin ontwierp, die evenwel niet meer binnen de huidige oppervlakte van de tuin gelegen is. In de orangerie vindt men borstbeelden van Linnaeus en de Jussieu, dat was een botanicus die leefde in Frankrijk, en de namen van de Lécluse, de Lobel, Van Sterbeek, Dodoens en Dumortier op de gevel. In 1869 werd ook een standbeeld geplaatst van de 16e-eeuwse apotheker, uit Antwerpen afkomstig natuurlijk, Peter van Koudenbergen, die met zijn kruidtuin een voorloper was van deze latere plantentuin. In 1878 reorganiseerde botanicus Henry van Hurk de tuin. Er werd ook een natuurhistorisch museum in opgericht dat nadien verhuisde naar de Antwerpse Zoo. Vanaf 1926 werd de tuin en wordt de tuin beheerd door het stadsbestuur van Antwerpen. De tuin bevat een collectie van 200 planten, met in de serre een aantal cactussen en andere uitheemse planten. De tuin is trouwens dagelijks geopend, de serre blijft echter op zondag gesloten en de toegang is helemaal gratis. Een eerder recente toevoeging, hoewel 1996, is de varenhoek met de inheemse varensoorten, zoals de eikvaren, mannetjesvaren, koningsvaren, tongvaren, brede stekelvaren, steenbreekvaren en dubbeloof- en adelaarsvaren voor de plantenliefhebbers onder ons. Sinds januari 1950 is deze tuin een beschermd cultuurhistorisch landschap. En sinds 2009 beschermd bouwkundig erfgoed. Zo sta ik in de botaniek. Maar ik ben hier zeker niet alleen. Ondertussen had ik de mogelijkheid, in de ochtend was dat, om een berichtje te sturen naar een goede vriend van mij die in Antwerpen woont en die deel uitmaakt van de Joodse gemeenschap. En ik dacht dat het toch interessant was om, naast de algemene informatie die we reeds aan u konden brengen, om in gesprek te gaan met iemand die daadwerkelijk deel uitmaakt van de gemeenschap. En gelukkig was Toby zo vriendelijk om ons te willen treffen in het midden van de botanische tuin. We zetten ons samen op een bankje en gaan met hem in gesprek. En na mijn bezoek aan het Maagdenhuis ben ik ondertussen in de botanische tuin gaan zitten. Die ligt eigenlijk, of grenst eigenlijk, aan het gebouw van het Maagdenhuis. En terwijl spelende kinderen in de botanische tuin binnenkomen, heb ik ondertussen plaatsgenomen. Ja, voor de eerste keer eigenlijk in Pelgrim in eigen land doen we iets wat we nog niet hebben gedaan. Dat is namelijk een interview op voorhand regelen. Alhoewel, zoveel op voorhand was het niet. Ik heb gewoon mijn telefoon genomen. En een goede vriend van mij, die in Antwerpen, Berchem, woont en deel uitmaakt van de Joodse gemeenschap, die is ondertussen naast mij komen zitten. Toby, dank u wel voor zo kort dag tijd te willen maken om toch enkele vragen te beantwoorden. Zou je misschien kunnen beginnen met jezelf kort voor te stellen aan onze luisteraars?
1: Mijn naam is Toby Visser. Het is mijn plezier trouwens om hier vandaag met jou samen te zitten. Ik was heel blij om jouw telefoontje vanochtend te hebben gezien. Het is altijd heel leuk om van jou te horen. En ik ben 30 jaar oud. Ik maak deel uit van de Joodse gemeenschap. Ik heb in Antwerpen op een privé-Joodse school gezeten tot mijn 13, tot ik mijn bar mitzvah heb gedaan. En dan ben ik naar een gemeenschapsonderwijsschool gegaan.
0: We hebben al een klein beetje verteld over de verschillende Joodse gemeenschappen die er eigenlijk zijn. Want men spreekt over de Joodse gemeenschap als een verzamelnaam, maar die bestaan natuurlijk uit verschillende stromingen. Zou je ons iets kunnen vertellen tot welke stroming jij juist behoort?
1: Officieel zijn er in Antwerpen twee Joodse gemeenschappen die een institutionele omkadering hebben. De Shomreyadas en de Marzikadas. Ik kom uit de Shomreyadas. Dat is een orthodox-Joodse gemeenschap die in de ogen van de andere Joodse gemeenschap iets minder rigoureus is met de interpretatie van de regels. Maar het is wel iets om even te doorprikken helemaal aan het begin van het interview om te zeggen van een klederdracht zou aantonen dat er een grote uniformiteit bestaat in hoe dat ze de regels zouden interpreteren, maar dat is eigenlijk niet echt waar. Ze hebben allemaal heel gelijkaardige klederdracht, maar elke rabbijn en elke deelgemeenschap binnen de gemeenschap heeft wel een iets wat andere interpretatie en nadruk op welke regels en hoe dat ze geïnterpreteerd worden. Dus zelfs al lijkt het een beetje een monolith langs de buitenkant, intern is er een ongelooflijk niveau van diversiteit. Dus om echt te zeggen, ik kom uit deze stroming met deze manier, dat is heel moeilijk te zeggen, want zoals alle zaken in het Jodendom is het echt wel gericht op jouw familie. Hoe doet jouw familie de dingen? Ja. En dan nog verder met de families waarmee dat jullie allemaal omgaan. En dan heb je daarbij om de officiële zaken te doen. Maar ik kom uit een familie die heel traditioneel Joods is. Dus wij hebben onze eigen versie van een Sabbat en wij hechten daar allemaal heel veel belang aan. Maar om de 613 wetten tot in de puntjes helemaal te kennen en te weten, dat dan weer niet. Net zoals dat in de christelijke wereld er mensen zijn die heel veel met de leer bezig zijn en andere mensen die eerder met de spirit van de wet bezig zijn.
0: Mm-hmm. Want de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik ga het toch maar even vermelden. Toby is heel modern gekleed. Hij is niet gekleed zoals sommige Chassidische Joden gekleed zijn in Antwerpen met hun heel kenmerkende kledij. Je vertelde mij ook reeds dat dat eigenlijk niet zozeer een religieus voorschrift is, maar eigenlijk een traditioneel iets dat is overgewaaid uit Oost-Europa.
1: Ja, dat is wel, want de orthodoxe gemeenschap zoals wij hem vandaag kennen, de Chassidische beweging, is in termen van de tijdlijn dat het Joods zijn eigenlijk bestaat, maar een heel nieuw fenomeen. Voor ons is het ook een nieuw fenomeen. Het is begonnen in de 19e eeuw. Dus heel het idee van deze interpretatie van het Jodendom is best nieuw. En de klederdracht, denk ik, is daar ook deel van. de echte oorsprong ervan is altijd moeilijk om te achterhalen. Ik heb al veel interpretaties gehoord en ik ga ze nu niet de wereld insturen als ze niet 100% zeker zijn. Maar er is uiteraard een heel groot deel van dat echt puur traditie is van de klederdag van wanneer de beweging begonnen is. In de jaren 1800 in Oost-Europa en Rusland.
0: Ja, vandaar dus dat zij ervoor kiezen om ook door middel van hun kledij eigenlijk uitdrukking te geven van het feit dat zij behoren tot die gemeenschap. Ik denk dat er toch nog altijd heel wat vooroordelen heersen eigenlijk tegenover de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Zoals je ons net al leerde, het feit dat ze dezelfde kledij dragen betekent niet dat ze exact hetzelfde denken en geloven. Voor jou, hoe vind jij jouw plaats in deze gemeenschap? Enerzijds de keuze te maken van ja, heel modern gekleed. En ik denk dat niemand het zou kunnen vermoeden bijna, dat je behoort tot de Joodse gemeenschap. Maar toch er ook daadwerkelijk deel van uitmaken omwille van het feit dat het deel uitmaakt van jouw familiegeschiedenis.
1: Ja, uiteindelijk uw eigen plaats vinden is jouw relatie tot wat de leer is, vind ik. Uiteindelijk is het Jodendom een religie die best wel anders invulling krijgt dan de katholicisme of de islam. Want het Jodendom wordt als Jood geboren. Het is niet iets dat je zelf kiest. Het is iets dat jou gegeven wordt door jouw ouders. Sommige mensen nemen dat dan mee, dat in dat pakket van Jood zijn zit daar ook een religieus component bij. Aha, maar ja. Voor heel veel mensen, zoals je nu bijvoorbeeld in Israël ziet, zijn er heel veel mensen die absoluut Joods zijn, maar nooit naar de synagoge gaan, maar wel even Joods zijn. In het katholicisme of in de islam is dat wel moeilijker te verantwoorden. Want als je katholiek bent, dan ga je naar de kerk, dan ga je de communie doen. Of als je moslim bent, dan ga je ook effectief binnen. Bij ons, je bent het geboren. Het is bijna een identitair, cultureel, etnisch iets. Dus er zijn mensen die in die etniciteit wel echt religieus zijn, dan krijg je Assyrische Joden, Orthodoxe Joden of mensen die volledig hun eigen interpretatie geven. In het tv-programma Shalom Allemaal bijvoorbeeld hebben ze dat heel mooi in het kader gezet, dat er bepaalde Joodse mensen zijn die de bronteksten lezen en daar met iets helemaal, een heel andere interpretatie buiten komen en die zijn voor andere Joden nog altijd even Joods. Dus het volgen van elke regel, het excludeert jou in principe niet van lid te zijn van de gemeenschap.
0: Ja, ik denk dat dat toch wel iets is dat inderdaad in ons christelijke denken soms moeilijk is om in te beelden, dat het eerder inderdaad verbonden is met etniciteit, met afkomst en met familiegeschiedenis. Ik heb daarnet, toen ik van Antwerpen-Berchem richting het stadspark wandelde, kwam ik voorbij het memorial voor het Holocaust. Ik denk dat de geschiedenis die zich heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust heeft hier ook een aantal plaatsen in Antwerpen waar daar natuurlijk aan herinnerd wordt. Kan je ons een idee geven hoe dat het komt dat zo verankerd is in de geschiedenis van de Joden, ook vandaag de dag nog? Ik denk dat mensen dat niet altijd even goed kunnen begrijpen.
1: Voor mij persoonlijk is de geschiedenis van de Holocaust, dat voor iemand die misschien niet Joods is, heel gemakkelijk kan bekeken worden als gewoon een deel van de geschiedenis. Voor mij onlosmakelijk, en voor bijna alle Europese Joden die ik ken, is het onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke familiegeschiedenis. En de naschokken van de Holocaust leven vandaag nog altijd na. Als ik weet dat mijn grootvader langs vaders kant al zijn broers en zussen, al zijn omen en al zijn tantes en zijn ouders is verloren en dan alleen door de wereld is moeten gaan, dan kan je toch wel afvragen wat dat doet met een familie. Dus voor mij is het niet een of ander ver van mijn bedshow dat het geen invloed meer heeft. Het heeft absoluut een invloed. En de Holocaust aan zich, als historisch feit, werpt heel veel theologische vragen op. Het werpt heel veel vragen op over wat het is om mens te zijn. Hoe dat zoiets tot stand is kunnen komen. En vooral, wat kunnen wij daaruit leren? En dit is wel een heel grote reflex binnen in Joodse scholen en in Joodse gedachtegang. Is wat kunnen wij uit de geschiedenis leren? En vooral ook om respect en eerbiedigheid te hebben tegenover de geschiedenis. Dat je het niet vergeet. En zeker niet tegenover je ouders, grootouders en alle generaties die daarvoor kwamen. Onze sterkte komt uit onze herinnering van het verleden. Onze studie van het verleden. Dus voor ons is dat een soort van eikpunt in de Joodse geschiedenis, die niet per se uniek is. Misschien voor iemand buiten de Joodse gemeenschap lijkt alsof dat één keer gebeurt en oh wauw, hoe vreselijk. Maar voor ons is dat absoluut niet het geval. Heel veel Joodse feestdagen gaan over het idee van de uitroeiing van de Joodse gemeenschap, van het Joods volk. En dat is een heel courant thema in onze theologie ook. Van hoe gaan wij dit overleven? En voor ons is dat iets dat altijd wel herinnerd moet worden. En daar moet altijd een nadruk op blijven. Want er zijn nog altijd mensen die de kampen hebben overleefd. Die nog altijd in het leven zijn, nu. En daar kan je heel veel van leren.
2: Ja, ik denk dat het op die manier makkelijker is om te begrijpen, hoewel wij natuurlijk dat zelf moeilijk kunnen begrijpen, hoezeer dat niet alleen jouw familiegeschiedenis, maar de geschiedenis van de hele gemeenschap heeft geraakt. We kunnen er enkel, denk ik, met veel respect mee omgaan en proberen om ons steentje bij te dragen om het nooit te vergeten. Je vertelt dat je naar een privéschool bent gegaan. Als ik me niet vergis, klopt het ook dat binnen de Joodse gemeenschap jongens naar een school worden gestuurd die gelinkt is aan hun gemeenschap en aan de interpretatie die de gemeenschap geeft? Of vergis ik me daarin?
1: Er is een heel brede waaier aan Joodse scholen in Antwerpen. En er zijn uiteraard verschillende manieren van het school lopen. In elke Joodse school in Antwerpen moeten de leerplannen van de Vlaamse overheid gevolgd worden en al die vakken worden gedoseerd en gegeven. En daarbovenop komt er nog een extra opleiding bij. Dus bijvoorbeeld tot mijn derde middelbaar zat ik voor 40 uur per week op school. We kregen alle normale zaken van Nederlands, Frans, wiskunde, alles erop en eraan. En dan kregen wij nog 10 uur extra les in de andere vakken. En meestal, in de religieuzere gemeenschappen, gaan zij dan ofwel naar een soort van theologische universiteit en dan gaan zij effectief een stroming kiezen om zich in te gaan specialiseren. En dat is meestal wel verbonden aan de soorten rabbijnen die zij graag willen volgen. Maar dan kan je de rabbijnen wel eerder bekijken als bepaalde invloedrijke professoren aan universiteiten. Zoals dat, stel je voor, als je kerkelijk recht wilt gaan studeren, dan zou je dat toch liefst onder Rick Torfs doen op de KUL, in plaats van aan de Universiteit Antwerpen, waar er geen professor voor is. Dus als je weet van, ik wil graag in deze stroming verder studeren en je weet dat daar de juiste rabbijnen daarvoor zijn, dan ga je daar natuurlijk naartoe gaan.
2: Ik denk ook dat heel vaak toch de gemeenschap aan zich eerder gezien wordt als eerder wat gesloten, weinig open om in communicatie te treden, zeg maar, met de omgeving. Is dat ook jouw eigen ervaring of merk je dat er in de laatste jaren daar evolutie in gekomen is?
1: Om heel eerlijk te zijn heb ik dat altijd een beetje een rare stelling gevonden, die ik wel heel vaak mee geconfronteerd ben geweest in de niet-Joodse gemeenschap. Dat wij ons zogezegd afzonderen van de rest van de wereld. Maar ik geloof dat oprecht niet. Ik denk dat in de laatste jaren, zeker hebben wij op tv en in media toch wel ons veel, we hebben ons toch nooit zo open gesteld. En dat lijkt echt wel heel goed te gaan. Mensen zijn duidelijk geïnteresseerd in een bepaalde mysterie dat er rondhangt. Maar ik denk dat er even een soort van perceptieverandering moet gebeuren. Ik denk dat onze gemeenschap ook wordt overdreven in zijn grootte. Als je kijkt naar de wereldbevolking, er zijn, als ik de cijfers juist heb, ongeveer toch wel dik iets meer dan 1 miljard christenen op de planeet. Er zijn meer dan 1 miljard moslims op de planeet. En in totaal, in alle landen samengeteld, zijn er maar 16 miljoen Joden. Dus hoe open moeten wij zijn in de zin van, zou iedereen iemand Joods moeten kennen? Het zou best moeilijk zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat als je graag met mensen vanuit onze gemeenschap wil babbelen, dan kan je die gemakkelijk aanspreken. Maar vergeet niet, het zijn, net zoals iedereen, ook maar mensen. Hoeveel mensen ga jij zomaar op straat aanspreken en verwachten dat die 100% in gesprek zullen gaan? Sommige mensen zullen daar heel open voor staan, afhankelijk van hun persoonlijkheid. Sommige mensen gaan dat absoluut niet willen. Maar het is wel, denk ik, een feit dat als je in een religieuze, een rigoureus religieuze leven probeert te leiden, dat je dan een zeer gefocust leven leidt. En dat je zeer hard bezig bent met de zaken die jij moet doen. En in het Jodendom, en zeker in de Hasidische stroming, heb je altijd wel iets te doen. Heb je altijd een taak. Onze religie is gebaseerd, onze leer is gebaseerd dat er heel veel werk aan de winkel is in deze wereld. En de meeste mensen zijn er absoluut mee bezig. Dus als zij niet per se uittreden naar de buitenwereld om zelf contacten te gaan opzoeken, komt het wel omdat zij met hun eigen religieuze ervaring bezig zijn. En daar ook echt, zij achten dat als het belangrijkste zaak in hun leven. Dus daar heb ik wel absoluut begrip en heel veel respect voor.
2: Ja, toen ik onderweg was, dan heb ik toch, ik had ergens de idee van, ik ga toch proberen om een Hasidische Jood aan te spreken, hè, die inderdaad herkennen is aan de typische kledij. Maar het viel mij op, velen zijn in gebed, zijn bezig met bidden. Je merkt dat ook, hè. Er was één iemand die even een open blik had, en die heb ik dan ook niet letterlijk bij de kraag genomen. Die man die was heel vriendelijk, maar ja, natuurlijk omwille van het feit dat dat de Sabbat natuurlijk al begonnen is, was het niet, hij was onderweg naar de synagoge, dus het was helaas niet mogelijk om een echt interview te houden. Maar ik denk dat inderdaad, zoals je zegt, hè, het hangt ook af van karakter tot karakter, en toch interessant, ze hebben geen tijd te verliezen.
1: Ik denk dat dat wel klopt, ja. En zeker op een dag zoals vandaag, dat is de Sabbat, is het echt een dag om tot rust te komen. En het is een heilige dag, elke week, waar dat wij afstand nemen van deze wereld. Waar wij tot rust komen en waar wij reflecteren en God bedanken voor de creatie zelf. En als je daarmee bezig bent, dan is het best om daar gefocust mee bezig te zijn.
2: We kunnen er echt nog iets van leren, daar ben ik zeker van. Ik zou zeggen, ja, ik dank u voor de tijd die je hebt willen geven. Misschien toch nog één iets, wat als mensen Antwerpen bezoeken, moeten ze maar eens naar boven leren kijken. Er loopt namelijk een hele speciale kabel, zou je kunnen zeggen, een touw, doorheen Antwerpen, of rond Antwerpen moet ik zeggen. Kan je daar misschien nog eens iets over vertellen? En wat dat ook te maken heeft met de Sabbat?
1: Dus de draad of kabel waar jij het over hebt, alludeert, heet de Eruv. En de Eruv is een symbolische stadsmuur, zo'n stadsomwalling. Want aan de basis van de Sabbat is het feit dat God op die dag niks creëert. Hij gaat zelf rusten, dus er mag niks nieuw beginnen. En doorheen de geschiedenis hebben wij uiteraard heel lang en heel goed nagedacht over wat betekent creëren nu precies. En er zijn duizenden rabbijnen over 3000 jaar geschiedenis die over die vraag zijn gegaan. En zij zien het opstarten van iets nieuw, het starten van een vuur, het aanzetten van een licht, het beginnen aan een nieuw project. Dat zijn allemaal creatieve acties. Dus schrijven enzovoort. Maar op reis gaan is ook zoiets. Of van één stad naar een andere stad is het starten van een avontuur. Het is het starten van een reis. En dat mag ook niet. En als je niet een stadsomwalling hebt, hoe weet je dat jij nog thuis bent? Vroeger hadden ze daar een heel andere interpretatie voor. Je mag maar zoveel stappen weg van jouw huis gaan. Tussen jouw huis en de synagoge mogen er maar zoveel stappen zijn. Maar op het moment dat er stadsomwallingen kwamen, zeiden ze, update van de interpretatie. Als je binnen de stadsomwalling blijft, dan heb je de regels van de Sabbat niet gebroken, maar je bent niet op reis gegaan, je bent duidelijk thuisgebleven. Dus in Antwerpen hadden we vroeger een volledige stadsomwalling en dan konden wij binnen die stadsomwalling blijven. En nu hebben wij een eruv, een touw, een ononderbroken touw die rond heel Antwerpen gaat. Dat de Joodse gemeenschap in Antwerpen lekker rond Antwerpen kan wandelen, lekker verder van hun huis op de Sabbat.
2: Ja, heel, heel interessant. Ik ben zeer dankbaar voor de tijd die je toch zo op korte tijd hebt genomen om de luisteraars van Radio Maria te woord te staan. En wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort terug.
1: Absoluut, een beste wens voor alle luisteraars. Mm-hmm.

0: We gaan via de Lange Gasthuisstraat richting de Rozier. En dat natuurlijk omdat daar onze goede vrienden van de Karmel te vinden zijn. Er is namelijk een Karmelitessenklooster gevestigd, een echt slotklooster nog, waarvan we weten dat de zusters luisteren naar Radio Maria. En ik kon natuurlijk niet zo vlak bij de Rozier voorbij gaan aan de kans om even op zijn minst gedag te gaan zeggen en te vragen of het toch niet mogelijk zou zijn om even in gesprek te kunnen gaan. Alvorens we hier gaan aankloppen en aanbellen, toch even wat geschiedenis van deze bijzondere karmel. Die dateert van 1612. Op 6 november van dat jaar nam moeder Anna van Sint Bartholomeus, en ik moet zeggen de zalige Anna van Sint Bartholomeus, die een naaste medewerkster en vertrouwelinge was van de heilige Teresa van Avila, haar intrek in een huis in de Sint-Jacobs parochie te Antwerpen, samen met 3 medezusters. In haar autobiografie lezen we daarover. In dat jaar besloot men tot de Stichting van Antwerpen. Ik dacht er niet aan dat men mij zou bevelen te komen, want ik geloofde dat men dat zou vragen aan anderen meer bekwaam dan ik. Op een dag, nadat ik wist dat het de wil van de gehoorzaamheid was, heb ik het aanbevolen aan God. Ik ging te communie. En nadat ik de Heer ontvangen had, keerde ik mij in. Zijne Majesteit troostte mij, zoals bij andere gelegenheden. Ik heb zorgen nog last gehad, want God leidde mij in waarheid met zoveel vertrouwen en zekerheid dat Zijne Majesteit zorg droeg voor dit klooster. Sinds ik hier gekomen ben, heeft de Heer op een bijzondere wijze van deze godsliefde en naastenliefde gebruik gemaakt. Ik voel me bijna steeds in zijn tegenwoordigheid. Soms ben ik aangetrokken tot de naastenliefde en het goed van de naaste. Andere malen in het verlangen naar het heil van de zielen en de ijver voor de kerk. De dag van hun aankomst werd het heilig sacrament geplaatst en de eerste heilige mis opgedragen. En dat betekende het begin van de nieuwe Karmelstichting. Op 29 oktober was zij reeds te Antwerpen gekomen bij Inigo de Borga, kapitein van de Citadel te Antwerpen. Op 21 november van datzelfde jaar had reeds de inkleding plaats van de eerste novice. En de zusters bleven er tot 1615. Ondertussen legden er 7 religieuzen van verschillende nationaliteit er hun geloften af. In 1615 werd de grond gekocht op de Rozier, waar enkele kleine huizen stonden met een boomgaard. Moeder Anna zei toen ze deze plaats zag: "Het is hier dat de zang der vogelen onze geest tot ingetogenheid zal brengen." De oorspronkelijke akten, waarbij in 1615 toestemming verleend werd voor het oprichten van het nieuwe klooster op de Rozier door de aartshertogen, de bisschop en de stad, berusten in het kloosterarchief. 15 augustus 1615. De aartshertogen Albrecht en Isabella legden de eerste steen van de primitieve en kleine Karmelkerk van Antwerpen. Onder deze steen plaatsen zij 2 zilveren gedenkstukken. De grootste van deze droeg een opschrift in het Latijn dat vertaald heet: "Albertus en Isabella, door de gratie Gods, infanten van Spanje, aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië, van Brabant, graven van Vlaanderen en Holland. Deze godsvruchtige en gelukkige vorsten hebben met eigen handen de eerste steen gelegd ten jare 1615. Aan de keerzijde staat een kerkgevel met het opschrift: "Toegewijd aan de gelukzalige Theresia, moeder der Karmelitessen. Op de andere medaille staat op de ene zijde de beeltenis van de aartshertog Albrecht en op de keerzijde deze van de infante Isabella. Er moet nochtans opgemerkt worden dat uit de akten van het klooster blijkt dat kerk en klooster tegelijkertijd aan de ondertussen heilige Theresia van Jezus, Avila, is toegewijd en aan de heilige Jozef. Op 24 april 1614 werd Theresa zalig verklaard. Op 7 juni 1626 zal moeder Anna van Sint Bartholomeus overlijden in het klooster te Antwerpen. Het is een zondag, feest van de heilige drie-eenheid. Een belangrijke reliquie die bewaard wordt van de zalige Anna van Sint Bartholomeus is haar vinger, die ongeschonden gebleven is trouwens en dus wordt bewaard in de Karmel van Antwerpen. Na het optrekken van de eerste kloostervleugels vanaf 1615, waaronder de vleugel van de infante, gebeurde dus die eerste steenlegging van de huidige kerk in 1636 door kardinaal infant Ferdinand. En in 1639 was de kerk klaar. De datum 1640 tot 1645 op de makelaar van de slotpoort verwijst naar de bouw van deze vleugel die aansloot bij de kerk en waarin de spreek- en ontvangstruimtes zijn ondergebracht en waar wij zo meteen zullen ontvangen worden. Hierna werd de bouw van de straatvleugel aangevat, waarvan de gevel aan de straatzijde. Hier symboliseert de imposante blinde lijstgevel met zijn barokke toegangspoort de geslotenheid van het monasterium. Tijd voor ons om aan te kloppen aan de poort, aan te bellen aan de bel en te zien of de zusters eventueel bereid zijn om ons even te ontvangen en om even met hen in gesprek te gaan. Beste luisteraars en dierbare mede-pelgrims, ik kon niet voorbij gaan aan deze plaats waar ik nu ben en waar ik ongelooflijk hartelijk ben onthaald. Dat is namelijk de Karmel in Antwerpen van de Rozier. En dat is een bijzondere plaats, want die is gesticht door een, ik zou zeggen, medezuster, maar vertrouwelingen van de heilige Theresa van Avila. De zalige Anna van Sint Bartholomeus. Die is hier naar Antwerpen gekomen om deze Karmel te stichten. Zuster, u was er toen nog niet bij. Zoveel jaren heeft u nog niet op de teller. Maar mag ik vragen, we zijn ondertussen hier in de spreekkamer komen zitten. We hebben ondertussen ook al van onze cappuccino even kunnen genieten. Hè? Jawel, in het slotklooster moet men ook kunnen genieten van de goede dingen. Van, zuster, ik wil graag vragen, kunt u zelf kort even voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja. Ik ben zuster Maria Margaretha van de Engelen en hier in de Karmel van Antwerpen. En al vele jaren hier van 1957. En ik mag het meedelen aan alle die luisteren nu, met de dag gelukkiger, dankbaarder voor mijn roepingen. Ze is mij plots overvallen. Als kostschoolmeisjes, en ik zal dat maar eventjes, want het is een detail dat heel sterk heeft ingegrepen in mijn leven, met een klasgenote, laatstejaars, wellicht samen bezig over de toekomst en onze roeping. En mijn klasgenote zegt, ik geef mijn leven aan Christus. Ik reageer, ik nooit. Ik word nooit non. En zeker niet in bruin gekleed. Maar ik weet niet goed wat er op dat moment gebeurd is. Waarschijnlijk hebben we nog wat nagepraat. Maar het heeft van de ene dag op de andere, ik weet niet wat er die nacht gebeurd is, maar heeft het mijn leven totaal omgekeerd. Want in plaats van te huwen, heeft Jezus mij zo sterk gegrepen. En moet ik bekennen, en dat is de grootste genade, ergens een heel intense persoonlijke ontmoeting met Jezus. Jezus werd iemand. Iemand die mij alles kan geven en die mijn leven totaal kan omkeren en diep, intens gelukkig maken voor tijd en eeuwigheid. Want dat besef ik ook met ouder te worden. Ik ben nu 88. Dat dit leven een einde kent. Maar dat we allemaal, alle mensen, op weg zijn naar God onze Vader. Ik kan niet genoeg uitdrukken hoe mij dat een basis wordt voor elke dag. Om samen te zijn, om samen te leven met mijn zusters, mensen te ontmoeten. Dat is weten, we zijn allemaal, wie ook. En de priester deze morgen in de Eucharistieviering zegt, we zijn allemaal zondaars. Maar dat stoort niet, dat we zondaars zijn. Het is goed dat we het durven bekennen en aanvaarden. Dat heeft voor God geen belang, bij manier van spreken. We zijn allemaal zijn kinderen. Hij is onze Vader. En Jezus is onze broeder, onze beminde voor mij, mijn ziel beminde. En we zijn allemaal op weg naar het eeuwig leven. Maar we moeten het willen, durven, riskeren te geloven en aanvaarden. Dat vraagt een zekere kleinheid, nederigheid, dat we helemaal afhankelijk zijn en toch zo vrij. God komt ons elk moment niet zeggen wat we moeten doen of laten. Hij heeft ons zo lief. Hij heeft onze vrijheid zo lief. En daartoe heeft hij ons geschapen. Hij is zelf. Hij heeft ons ook vrij als mens aanvaard. Als kinderen, als zijn kinderen. En hij gunt ons die vrijheid. We zijn samen allemaal op weg naar zijn eeuwig leven. Maar we moeten durven ja zeggen. Dat aanvaarden.
0: Het aanvaarden van de liefde van God vraagt inderdaad kleinheid en nederigheid. Hoe heeft u dat ervaren toen u binnenging in de Karmel, als u even terugkijkt op uw vele jaren in een slotklooster? Hè? Want dat moet u toch even benadrukken. Ja. Dat is toch een bijzondere vorm van roeping.
1: Ja, ik denk dat het al vanuit die ervaring is, voor ik intrad, dat die persoonlijke relatie met Jezus, allee, ik ondervind dat ook binnen mijn gemeenschap, dat het iets is dat heel sterk bij mij geweest is. En waarschijnlijk hebben andere zusters, moet ik zeggen, hun roeping op een andere manier misschien ervaren. Maar ik denk dat dat ook bijgedragen heeft om dat contemplatieve leven. Omdat de Karmel heeft geen apostolaat, geen ziekenzorg, geen onderwijs. Dat is, en vooral de Karmel van moeder Theresia, dat is een roeping in vriendschap, in liefde. Hè? Een relatie. En ik heb die heel sterk mogen ervaren, zodanig dat ik mag zeggen dat ik geen bewuste crisis gekend heb. Omdat zo van roeping of twijfel of ongelukkig zijn. Nee, juist omdat er die relatie met Jezus was. En ik heb dat is misschien een sprong in mijn leven. Ik herinner me heel goed dat ik in het jaar, ik was in retraite, want we hebben elk jaar een 10-daags retraite, en dat je zo echt kluizenaar bent. Omdat de Karmel is kluizenaarsleven en gemeenschapsleven. Dat is iets uitzonderlijk voor de tijd van moeder Theresia. Hè? Die twee gecombineerd. Gemeenschap en toch, allee, ons werk en onze dag is eigenlijk in eenzaamheid. Wij doen ons werk niet samen. He, bijvoorbeeld strijken of zo. Nee, proberen in eenzaamheid. En ik heb toen, als ik in zo'n 10-daags retraite was, ik ging nog de plaats, het was bij een klein kluisje, een sterke ervaring gehad van Jezus. En dan heb ik van hem een nieuwe naam gekregen, Ja, Jezus. En jaren was dat heel intens met wat ik bezig was, wat me maar moeilijk was, of dat me strijd kostte, hè? In relatie, meestal in communiteit, hè? Ook in eenzaamheid, maar minder, hè? Dan was altijd mijn antwoord, ja, Jezus. En dat bevrijdde mij zo sterk, hè? Dan kon het, dan kon ik daarover stappen. En ik heb een geweldig temperament. Maak het soms mijn zusters heel moeilijk. Hè, maar dan dat aanvaarden, dat ik weer al gevallen was en te geweldig geweest. En dan, ja, Jezus, dat in nederigheid, in ontlediging aanvaarden. Dat is heel sterk. En nu meer.

0: Maar het beperkt u wel natuurlijk in uw bezigheden. Dat wil zeggen dat je af en toe moet laten doen. En dat is niet zo gemakkelijk, hè?
1: Nee, je kunt denken van top tot teen, hè. Ik moet niet in detail gaan en dan moeten ze als ze een beetje stil worden en ze denken eventjes na wat dat is, als je twee armen en handen niet hebt, hoe dat je... Ja, maar, allez, ik heb die val niet gewild. Ik was waarschijnlijk wel te wild weer al. Hij ploft tegen rond, maar het kon rap. En de last die uw medezuster aandoet en uw gemeenschap. En je kunt, het komt een tijdsleven, hè, gewoon aan de omwas. En er is zoveel dat je niet meer kunt. Maar weer dat ja, Jezus kunnen zeggen, hè. En mogen zeggen. Niet dat je die val gewild hebt en die last aan de komende tijd, maar als bevrijding voor jezelf. Ja, Jezus. En toch is dat ergens uw weg en uw wil.
0: Vervolgens kwam er een moment waarop de zuster even vanuit een wat persoonlijker beleving wou getuigen over de manier waarop God als het ware kan ingrijpen in het leven, maar vooral hoe we Gods wil kunnen leren aanvaarden in het leven.
1: Ik was, want ik ben priorin eigenlijk, hè, en met mijn leeftijd en zo, ik was eigenlijk heel uitgeput. Moe. Ik weet niet van wat. Was het toch een stuk COVID of zo? Ik weet niet, ik was uitgeput. En ik moest aan Jezus zeggen, eigenlijk, ik ben uitgeput. Ik moet eens een beetje tot rust kunnen komen, praktisch, concreet. Maar dat is, we zijn maar met 9. 94, 82, 85, 88. Dan zuster Maria, een Japanese, wordt 60. Maricel, 59. Mary Jo, 50. Maar heeft heel veel werk. Hè? Economaat, keuken. Hè? En dan Mary John. Ook, dat zijn er 3 uit dezelfde communiteit van Naga in de Filipijnen. Heel goed, heel goed. Maar Mary John is met verlof, 3 maanden. Dus die viel er ook. En dus, zeg ik, hoe is het mogelijk dat ik nu nog val? En ik ben nogal actief en kan nog veel. Dat ik nu moet vallen. Maar, Jezus, jij weet waarom. En nu zeg ik, ja, hij gaf me de kans. Maar ik kan het zo zeggen aan nu. Hè. Hij gaf me de kans. Wel, nu krijg je kans om uit te rusten. Het is gek dat je dan moet vallen, hè? En dat je een last hebt voor de komende tijd. En toch, want dat was het enige middel om mij te doen uitrusten, want anders zou ik het toch niet gedaan hebben.
0: Ja, het is inderdaad persoonlijk, maar ik denk dat het wel belangrijk is om het ook te laten horen. Waarom? Ja. Omdat ik ervan overtuigd ben dat er mensen nu luisteren die geconfronteerd worden met van alles en nog wat, en die juist bemoediging kunnen halen.
1: Ik denk als je kunt leven vanuit Gods liefde, en zijn wil is altijd een wil in liefde. Hij wil niet het slechte, het boze, het moeilijke. Hij wil het moeilijk niet, maar dat is onze levensweg. En dat gezegd, je kunt in alles toch Gods wil durven zien en kunnen zien en mogen zien en bijna moeten zien, want hij weet waarom. Mm-hmm. Hij weet waarom. He, dat is nu een detail, maar je zegt, dat is het enige middel dat hij had, ja, om mij te doen echt rusten. Mm-hmm. Met armen en voeten en armen en alles te staan.
0: Het doet me toch een beetje denken aan de passage uit de schrift waar staat, je zult geleid worden naar een plaats waar je niet wilt gaan. Hè. Ik denk dat het soms met de leeftijd, zeker, hè, als je bepaalde dingen moet afgeven, dat juist op uw weg kan komen. Dat lijden dat u nu een stukje ervaart, hoe gaat u daarmee om? Hoe gaat u om met lijden? En zou u misschien iets kunnen meegeven vanuit uw ervaring aan onze luisteraars voor zij die het daar moeilijk mee hebben?
1: Hoe je omgaat met lijden. Ja, ik denk dat ik altijd op hetzelfde neerkom. Ik zeg dat ik was, Jezus, gij zijt mijn al ene levensbron. Hè? De bron waaruit ik kan leven. En als we naar Jezus opkijken, wat ook, in hem vinden we alles vol

0: verwachten. Ook het lijden, hè. Ja, heel ons leven is niet lang genoeg om dat leven en dat lijden van Jezus mee te maken, te doorleven, bewust te worden. En ik heb deze dagen, dat ik zeg, en dat Jezus, en dat. Maar hij heeft alles doorstaan.
1: Ja.
0: Vanaf eigenlijk zijn menswording van eeuwigheid in Gods gedachten. Het is misschien primitief gezegd, maar eigenlijk... Allee, de zoon heeft ergens moeten aanvaarden dat hij moest mens worden om de wereld te verlossen. Dus het is van eeuwigheid eigenlijk dat God meegaat in een mensenleven en in het menselijk lijden. Mm-hmm. En Jezus heeft dat... Allee, is dat in vlees en bloed, hè? Ik heb ook tijd gehad, hè, om dat te overwegen. Hè. Neem nu die boodschap van de engel aan Maria. Wat een doorbraak in dat leven van Maria. Bij Sint-Jozef, wij kunnen er bijna niet bij, hè. Wij kunnen die diepte en die volheid van dat gebeuren... alleen maar die boodschap van... dat Maria zei, en Maria kon de vraag stellen, hoe moet dat gebeuren? Hè? Ze heeft niet gezegd, jammer. Ze heeft niet gezegd, nee, daar ga ik niet in mee. Ze heeft, hoe moet ik erin meewerken? Hè?
1: Misschien is dat wel een interessante gedachte. Hoe moet ik meewerken in mijn lijden?
0: Hoe zegt u?
1: Ja. Lijden kan ook een werk zijn aan zich. Zou je kunnen zeggen, een opdracht die Jezus geeft?
0: Denk, als je God in je leven laat en Jezus in je leven laat en Maria en alle heiligen, dat je zegt, ja, dat is de weg. Dat is de weg van het menselijk leven, want het is er eigenlijk volgaan. Ja, een vrouw die een kind ter wereld, men zegt, dat is telkens haar sterven, haar doodgaan. Heel het mensleven is dat, maar zijn er veel schitterende momenten? Bij schatrijke mensen, ik weet het niet. Bij schatrijke mensen die een kasteel hebben en een vakantie. Ik weet het niet, ik heb er geen ervaring van. Maar zouden die niet veel aan ongeluk en ongemakken voelen... en vandaag dit wensen en niet gebeuren? Zal bij iedereen zijn, hè?
1: Dat denk ik ook, zuster.
0: Oh, ook al heb je zo gezegd alles, maar ik zou eens willen weten met een schatrijke mens of dat hij, als hij zijn hart uitspreekt, hoeveel dat er misère is. Hè. Denken aan de huwelijken en de kinderen die ofwel schitterende studies doen, maar voor de rest hun gang gaan. Er is zoveel, hè, dat je eigenlijk niet hebt zoals je het wenst. Hè.
1: Voilà. Ik denk dat dat inderdaad zo is. Zoals mijn wens zou zijn om hier gewoon een paar uur nog verder met u te spreken. Maar mijn weg roept. Ik moet mijn pelgrimsweg verder zetten. Maar misschien als u een boodschap zou geven aan de luisteraars. Welke zou dat zijn?
0: Ja, ik heb dat eigenlijk geschreven, maar het ligt hier niet meer. Hè. Ik heb dat bij de kerstwens. Probeer het van buiten te doen. Wat wensen wij als zusters Carmelitessen aan de mensen, aan onze vrienden, familie, aan alle mensen die onze wens ontvangen? Wat is onze grote wens? Dat zij Jezus meer en meer mogen leren kennen als mens geworden woord, dat hij is geworden tot heil, tot bevrijding, tot geluk van alle mensen. Dat is onze hartewens. Dat eigenlijk de mensen Jezus meer en meer mogen leren kennen als de vriend voor hun levensweg, als het trouwe gezel, als het houvast, hun levensbron voor elke dag met lief en leed. Dat de mensen weten dat wij niet in dat besloten, geborgen leventje leven, maar dat wij eigenlijk, allez, ik toch persoonlijk, kan ik van mezelf zeggen, voortdurend in alles wereldwijd. Wij hebben dat goddelijke officie, hè, die psalmen, hè, daar komt alles in. Van lief en leed, van vreugde, van klacht, van klagen, van aanklacht naar God toe. En dan zeg ik voortdurend, en dat is in naam van alle mensen. Bij het opstaan, maar vooral van 6:20, als we aan de laude beginnen en de psalmen en de korte lezing bij Paulus, hè, schriftlezing. Heel de wereld is al bij ons geweest. heel de wereld. Een magnifiek leven, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Oh, ja, een magnifiek leven. Zeg dan maar goed aan de mensen. Hè? Maar, daar zeg ik er ook altijd bij... Ons leven kunnen alle mensen beleven waar ze en hoe ze ook zijn. Dat hoeft geen onderwijs, dat hoeft... Allee, als uw roeping daar niet ligt, hè, prachtig, maar als uw roeping daar niet ligt... Ons leven, biddend leven, contemplatief leven, kan overal geleefd worden. Mensen in eenzaamheid, in rolstoel, in de grootste misère, overal kan geleefd worden. En dat is ook onze grote verbondenheid dan, hè? Broer lief.
1: Ja, zus lief, zal ik zeggen. Want dat is toch echt wel... deze ontmoeting ga ik zeker ook zeer sterk bewaren in mijn hart. Ik dank u ook voor uw gebed, voor Radio Maria, voor de luisteraars. Ja. Ook voor mijn persoonlijke intenties heel graag, zuster. Wij bidden ook zeer zeker voor jullie.
0: Ja. God weet weer alles. Hij weet waarom. En hij stelt ons misschien wat op de proef... dat we in de volledige... Ik ervaar het ook. En ik voel aan elk van mijn medezuster... Allee, we zijn in een ogenblik van totale ontlediging. Gelijkvormigheid met Jezus. En daaruit komt de verrijzenis en het nieuwe leven. Maar het is telkens een acte van geloof, overgave, vertrouwen, hoop en moed. He? Ja, wij willen met u ook in die wereld waarin wij nu leven, hè, willen we met u in de totale ontlediging gaan. En ik voel, ja, zegt hij, zo moet het nu zijn. En dat is voor u en dat is voor u in de totale ontlediging, maar op weg naar de verrijzenis. Hij is onze hoop. Ja, voor lief. Ja.
1: Dank u, zuster, voor deze tijd. We gaan onze cappuccino nog opdrinken. Hè? En dan ga ik mijn weg langzamerhand verder zetten.
0: Ja, heel veel dank. Een grote genade. Dank je.
1: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze pelgrimstocht door Antwerpen. Volgende keer gaan we onder meer nog richting de Sint-Jacobskerk. Daar ontmoeten we een oude bekende van Radio Maria. En om even te overnachten in Antwerpen op een zeer bijzondere locatie. En dat dankzij de gastvrijheid van het Santiago de Compostela Genootschap van Vlaanderen. Dat ontdekt u nog allemaal in onze volgende tochten wanneer u ook uw wandelschoenen opnieuw aantrekt. Ik dank u alvast om helemaal tot aan de rozier meegewandeld te zijn. En dan kijk ik er naar uit om u opnieuw te treffen bij een volgende aflevering van Pelgrim in Eigen Land. Graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
7: nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
7: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
8: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
8: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
8: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
8: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag gaan we ook naar het boek Genesis. We lezen hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 8. Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep en zei: "Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn Heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen, was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis." Ze zeiden: "Doe dat, heel graag." Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: "Neem gauw 3 schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van." Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden. Toen bracht hij hun wrongel en melk en het kalf dat hij had laten toebereiden en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

Het verhaal dat we vandaag hebben gelezen in het boek Genesis gaat over een maaltijd. Het is de derde maaltijd die besproken wordt in de Heilige Schrift. De eerste maaltijd was deze in hoofdstuk 3 van het boek Genesis, versen 1 tot en met 7, over de zondeval, wanneer Adam en Eva van de vrucht eten van de verboden boom, die boom van de kennis van goed en kwaad. En deze maaltijd zorgde voor een vervloeking. De tweede maaltijd, die we tegenkomen in de Heilige Schrift, is in het hoofdstuk 14. Dat is de maaltijd die Abraham zal ontvangen van Melchisedek, een maaltijd van brood en wijn. En vandaag zien we een derde maaltijd verschijnen in de Heilige Schrift. De eerste was er één die leidde tot vervloeking, de tweede, die van Melchisedek en Abraham, leidde tot zegening. En nu deze derde maaltijd wordt aangeboden aan drie mannen, drie figuren, of beter nog, drie personen. De eerste vers die we lazen was de volgende. Eens verscheen de Heer aan Abraham. En toen Abraham opkeek, zag hij drie mannen. God verschijnt dus onder de gedaante van drie mannen. Reeds een verwijzing naar de drie-eenheid. Nog onbegrijpelijk natuurlijk, maar Abraham herkent God reeds. Abraham zal zelfs spreken in enkelvoud. U Heer, zal ik u eten aanbieden? En zij antwoorden, ja, doe dat graag. God komt in vereniging met Abraham. Abraham ontvangt God in zijn eenheid en in zijn drievuldigheid. Want de waarheid van de drievuldigheid is niet gekomen met de komst van Jezus. De waarheid bestaat voor de eeuwigheid. Zonder begin, zonder einde. God in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals Jezus het ons heeft geopenbaard en hetgeen dat Abraham reeds heeft gezien. Dit moet ons doen denken aan Jezus die in het evangelie ooit aan de fariseeën zal zeggen dat Abraham die dag van Jezus heeft verlangd en reeds heeft voorzien. Misschien verwees Jezus wel naar deze passage, waarbij Abraham God zal zien en ontvangen zoals hij is. Vader, Zoon en Heilige Geest onder de gedaante van drie mannen. En die drie mannen zullen eten. Eten wat Abraham hen aanbiedt. Wij hebben reeds gezegd dat de eerste maaltijd in de Heilige Schrift een vervloeking werd, omdat men greep wat niet mocht. Men ontving het eten, het voedsel niet van God. De tweede maaltijd van Abraham, gekregen door Melchisedek, was er een die zorgde voor een zegening. Want Abraham ontving wat van God kwam. Hij ontving wat Melchisedek als hoge priester van de Allerhoogste hem aanbood. Abraham in het geloof ontvangt. En dat zorgt voor een zegening. En als men daarop verder gaat, dan komt men tot een vereniging met God zelf. Wederom is dit een verband met de Eucharistie. Hoe Jezus Christus tot ons komt in zijn lichaam, in zijn bloed, om zich te verenigen met ons, de mens. Hij, mens en God. De ware God die neerdaalt midden onder de mensen, om zich te verenigen met de gehele mensheid. En al diegenen die hem met geloof ontvangen, zoals Abraham hier, wel, die zullen in eenheid leven. En hoe wordt die eenheid met God hier in het verhaal omschreven? Wel, Abraham blijft bij God onder de boom. Want zo lazen we dat in vers 8. Hij zette hun dat alles voor, en terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Een onmiddellijke verwijzing naar de tuin van Eden, naar het aardsparadijs,
waarbij er vele bomen groeiden en vruchten gaven die Adam en Eva mochten eten, behalve ene. Wat doet Abraham? Abraham blijft wel bij God. Niet zoals Adam en Eva, die gaan vluchten voor God en die zich dan naakt zullen voelen. Nee, Abraham blijft onder de boom bij die drie mannen, als symbool voor God in dit verhaal. Abraham heeft geloof, Abraham heeft vertrouwen, Abraham blijft bij God. En dit is natuurlijk een voorbode van de Eucharistie. De Eucharistie, als men die met geloof benadert, ontvangt men het voedsel van God als een waarlijk ontvangen van de gave Gods. En als men dat voedsel ontvangt, dan zal men leven. Dat wil zeggen, dan zal men bij God zijn voor de eeuwigheid. Men zal bij God blijven, zoals de gelovige Abraham het deed, reeds nog voor Jezus volledig de openbaring kwam brengen van God als drievuldigheid, als een God van liefde. Een liefde die de mens volledig terug bij God wil brengen, ondanks de zonde van de mens, die gedragen is geweest op het hout van het kruis, als het boom, als de boom van het leven, zoals deze reeds stond in het aardsparadijs. Voor ons vandaag dus een mooi verhaal en een inspiratie die ons moet helpen om innig te leven in eenheid met God, om God niet te willen verlaten, maar integendeel, om van God alles te willen ontvangen. Een gelovige houding zoals Abraham moet ook de onze worden. Een houding van ontvangen van God, van vertrouwen op God, opdat we gesterkt worden voor onze verdere reis met God. Want dat is het laatste. Dat is hetgeen dat Abraham zal zeggen aan God. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis. En die verdere reis van God is voor de gehele mensheid. En wij kunnen en moeten die kracht ook ontvangen om met God te reizen, om Hem niet alleen te laten, omdat wij weten dat Hij ons niet alleen laat. En zo hebben we vandaag gelezen hoofdstuk 18 in het boek Genesis, versen 1 tot en met 8.

Was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis. Ze zeiden, doe dat heel graag. Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei, neem gauw 3 schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van. Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden. Toen bracht hij hun wrongel en melk en het kalf dat hij had laten toebereiden en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

verlicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die gij het geeft. Verlos ons als

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We staan vandaag stil bij een interview die we hebben gehad tijdens de Mariathon met priester Carlo, onze eigen programmadirecteur. Hij vertelde in dat interview over wat de wereldfamilie eigenlijk is. Hij is sinds kort in het bestuur van de wereldfamilie van Radio Maria. Wat houdt dat in? Wie zijn al die leden van het bestuur? Wel, dat heeft hij ons allemaal verteld. En vandaag luisteren we samen terug naar een fragment uit dat interview. Wie is de wereldfamilie? Wat is de wereldfamilie? En wie zit er allemaal in het bestuur? En wat zijn de specifieke taken van onze eigen priester Carlo?
1: Wel, we zijn met 12 personen in het bestuur van die wereldfamilie van Radio Maria. En die 12 personen zijn eigenlijk een vertegenwoordiging van alle continenten. Radio Maria is aanwezig op alle continenten, is aanwezig in o zoveel landen. En we hebben in de eerste plaats een voorzitter. En de voorzitter, Vittorio Vicardi, is een Italiaan en hij is voorzitter van die wereldfamilie van Radio Maria. En dat doet hij nu al verschillende jaren. Hij is eigenlijk de opvolger van de stichter van de wereldfamilie van Radio Maria. En dat was Emanuele Ferrario, die gestorven is in 2020. Vittorio Vicardi is dus de huidige president, de voorzitter. Hij is ook en tevens de voorzitter van de organisatie Radio Maria Italia. Dus hij heeft eigenlijk een dubbele taak. In de eerste plaats is hij de voorzitter dus van die moederradio, Radio Maria in Italië, en dan ook van alle organisaties van de wereld, de wereldfamilie. Dan hebben we een vicevoorzitter of voorzitster. Zij is Alicia Del Cid en komt uit Guatemala. En verschillende van ons zullen haar wel al eens hebben ontmoet of gehoord via de radio, voornamelijk in het programma De Wereld van Radio Maria. En naast deze twee personen, de voorzitter en vicevoorzitter, zijn er nog 10 leden in het bestuur. En dat bestuur komt verschillende keren per jaar samen, heel soms ook gewoon via videoconferencing, maar ook soms echt fysiek in Erba, de hoofdzetel van Radio Maria. En van waar komen de leden? In de eerste plaats uit Italië, en dat is Pater Livio. Pater Livio uit Italië, natuurlijk de stichter van Radio Maria Italië, en die dan samen met Emanuele Ferrario de wereldorganisatie heeft opgericht. Dan gaan we naar het noorden van Amerika en hebben we Carlo Di Maggio. Hij is de voorzitter van Radio Maria in de Verenigde Staten en is lid van de wereldfamilie. Dus we hebben dan eigenlijk vertegenwoordigd de Verenigde Staten. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria Mexico. Dan hebben we de voorzitter van Radio Maria in Duitsland, en dat is Radio Horeb. We hebben ook de voorzitter van Spanje, van Radio Maria in Spanje. Dan hebben we de priester van Radio Maria Congo. En dan hebben we de voorzitter van Radio Maria Tanzania, voor het continent van Afrika. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria India. En we hebben de voorzitter van Radio Maria Nazareth, of eigenlijk de Radio Maria die in Israël aanwezig is. En dan hebben we ook mezelf als programmadirecteur van Radio Maria in ons land, België, maar ook sinds dit jaar de programmadirecteur van Radio Maria in Franstalig Zwitserland. U ziet vertegenwoordiging dus van Amerika door Mexico en de Verenigde Staten. Vertegenwoordiging van Europa door België, Duitsland, Spanje en Italië. En vertegenwoordiging van Afrika door Congo en Tanzania. En vertegenwoordiging van Azië en daarbij ook Oceanië gerekend door de landen India en het Midden-Oosten Israël.
0: En dan gaan we het zo dadelijk ook hebben over uw werk in Zwitserland voor het Franstalig deel, want het is vanuit de wereldfamilie van Radio Maria dat u natuurlijk naar daar bent gestuurd.
1: Dat klopt eigenlijk. Het is ook binnen dit bestuur dat ik zelf wat fungeer als vertegenwoordiger voor alle Radio Maria's in Europa en dan voornamelijk voor het editoriale deel. Vermits pater Livio, eigenlijk ook omdat hij een zekere leeftijd heeft, niet meer zo goed naar de andere Radio Maria's kan gaan, is die vertegenwoordiging ook aan mezelf gegeven. Hiervoor heb ik eerst en vooral de taak om ook Radio Maria in Franstalig Zwitserland te doen. En ondertussen zijn er ook al uitnodigingen gekomen van andere Radio Maria's in Europa om die te gaan bezoeken, om daar zelfs retraites te gaan preken voor bijvoorbeeld enkele vrijwilligers die in die landen aanwezig zijn. Zo is er een retraite gepland in september in Kroatië voor alle vrijwilligers van Radio Maria Kroatië. En daar zal ik naartoe gaan om die retraite in een weekend te preken.
0: En we gaan het natuurlijk ook nog hebben over Radio Maria in Zwitserland, de Franstalige kant, Radio Maria Suisse Romande. En daar, priester Carlo, bent u sinds september ook directeur. Hoe zit het met Radio Maria in Zwitserland en waarom bent u daar eigenlijk ook nog programmadirecteur?
1: Ja, eigenlijk gaat het daar heel goed. In het begin was het wel wat moeilijk, want Radio Maria Zwitserland had eigenlijk een interne crisis. Het ging daar niet zo vlot. Ook financieel waren er eigenlijk wel wat problemen, omdat ze niet onafhankelijk waren. En dus hebben ze gevraagd aan mezelf om daar eigenlijk een structuur te brengen. Dat wil wel zeggen dat de wereldfamilie ergens erkent dat er wel een structuur aanwezig is in Radio Maria België. En dat klopt, we zijn vrij goed gestructureerd wat programmatie betreft, wat inhoud betreft ook en wat team betreft. Het team dat hier werkt, alle medewerkers, vaste medewerkers, vrijwilligers, zijn goed georganiseerd en dat wordt gevraagd om dat over te brengen in Zwitserland, het Franstalige, die dan eigenlijk een beetje in problemen was. Ook financieel, zoals ik zei, en daarom is het ook tijdens deze marathon een project van de wereldfamilie van Radio Maria om daar toch te investeren. Velen van ons zullen misschien denken, maar Zwitserland toch wel meestal gekend als een wat rijker land, en dat klopt eigenlijk wel. Maar natuurlijk, om daar echt van start te gaan, en we noemen dat een start of een herstart, omdat er wat problemen waren, is het goed om daar in de eerste plaats echt vertrouwen te creëren bij de mensen en bij de luisteraars. Om die groep van luisteraars ook echt te vergroten. En daarom is het belangrijk om daar nu te investeren, omdat we ervan overtuigd zijn ook dat die investering zal opbrengen en ook voor die organisatie van de wereldwijde Radio Maria's. We zijn ervan overtuigd dat uit Europa heel veel steun gaat komen en al komt voor die projecten in Azië en Afrika. Maar als we ook investeren in de projecten in Europa, dan is dat natuurlijk voor de toekomst zeer goed, omdat we dan een basis opbouwen ook om andere en nieuwe projecten te kunnen steunen ergens anders in de wereld. En dus, ja, Radio Maria, het Franstalige in Zwitserland, is ook een project van de wereldfamilie en we zijn daar zeer dankbaar voor. Dankbaar ook voor uw steun die daarvoor gegeven wordt, omdat die steun zeker 100-voudig terugkomt.
0: En de steun dat er gevraagd wordt is eigenlijk om de dagelijkse kosten te kunnen financieren, hè? Want dat is eigenlijk het probleem bij sommige radio's. We zien dat vooral in West-Europa, denk ik. Zwitserland nu ook. Portugal heeft ook enkele problemen samen met Engeland om net te geraken aan een 0-0 operatie, zoals wij dat zeggen.
1: Het klopt, hè? Het zijn de dagelijkse kosten en tegelijkertijd ook wel een beetje technisch, hè? Er is wel heel wat technisch materiaal die vernieuwd moet worden. We denken gewoon aan de computers, mengpanelen eventueel, echt het audiosysteem. Wetende dat Zwitserland sowieso ook een duur land is. Dus de kosten liggen daar soms hoger, zeker wat personeel betreft. Dus die dagelijkse kost is sowieso hoger. En tegelijkertijd komt er daar ook bovenop dat we wel heel wat moeten vernieuwen van het materiaal aanwezig in de studio's.
0: Ja, want kwaliteit is natuurlijk zeer belangrijk, beste luisteraar. Als je alleen maar gekraak hoort en dat soort dingen, dan is het ook niet
1: zeker
0: speciale...
1: in onze landen, dat klopt. Hè. De kwaliteit, de luisteraars verwachten dat. Laten we gewoon even een kort voorbeeld geven. Vorige week was er een luisteraar die een mail stuurde met een opmerking dat er misschien wat slechtere kwaliteit was op een bepaald moment. We hebben dan kunnen uitzoeken dat dat probleem misschien bij die persoon even lag, omdat het radiootje niet meer zo goed werkt en zo verder. Maar wij merken wel heel veel bij luisteraars dat de kwaliteit van groot belang is. En u hebt alvast groot gelijk, beste luisteraar. Wij waken erover om zo goed mogelijk de kwaliteit te bevorderen van het radiomaken, om de duidelijke boodschap van het evangelie ook effectief, technologisch, op een duidelijke manier bij u te brengen. Dus u hebt groot gelijk. En als er ooit een keer een probleem is, dan moet u dat zeker aan ons doorgeven, zodat wij voor een oplossing kunnen zoeken. Maar het klopt, hè? In alle landen, zeker in Europa, wordt de kwaliteit wel degelijk gewaardeerd. En daar moeten wij voor zorgen. En daarvoor is er een investering in goed materiaal, eigenlijk het beste materiaal, nodig.
0: En u voelt het misschien zelf, beste luisteraars, als u bijvoorbeeld 10 jaar geleden een telefoon had gekocht, wel, dan is die ondertussen al heel verouderd, want dat is nu eenmaal zo met al dat technisch materiaal. Ik denk, Perse Carlo, als ik zeg, ja, de computers die we bijvoorbeeld hebben in Portugal, die zijn eigenlijk al 10 jaar oud, ja... Voor audioprogramma's, voor radio te maken, begint dat al gevaarlijk worden. Dan kan het wel eens uitvallen en niet meer opstarten.
1: Ja, en hetgeen u zegt is geen fantasie, maar het is werkelijkheid. Die computers bestaan ook soms al 10 jaar. En dat vertraagt met een software, met een programma, die toch gevorderd is op een goede manier om beter kwaliteit van radio te geven. Maar als dat allemaal draait op oude computers, vertraagd dus, ja, dan komen er vaak grote problemen. En dat was het geval ook in Zwitserland. En daar moet nog veel gebeuren.
0: En u hoorde een fragment, beste luisteraars, uit een interview met priester Carlo over zijn werk binnen het bestuur van Radio Maria en voor Radio Maria Zwitserland, Radio Maria Suisse Romande in het bijzonder. We gaan er even tussenuit met wat muziek en zo dadelijk zijn we bij u terug met nieuws uit de wereld van Radio Maria.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We brengen, zoals beloofd, nog wat nieuws vanuit de wereld van Radio Maria. En we gaan over naar Radio Maria Nigeria. Nieuws van begin juni. Het was een belangrijke dag voor Radio Maria Nigeria en voor de grote Radio Maria-familie wereldwijd. Aangezien de voorzitter van de wereldfamilie, Vittorio Vicardi, een officieel bezoek bracht aan het hoofdkantoor van Radio Maria Nigeria. Daarmee werd de band versterkt tussen de internationale structuur van de vereniging en haar Nigeriaanse afdeling, een van de meest dynamische en veelbelovende op het Afrikaans continent. Bij zijn aankomst werd de voorzitter Vittorio Vicardi hartelijk verwelkomd door de voorzitter van Radio Maria Nigeria, Raphaël Jude, de directeur van het station, pater Sylvanus Amé, evenals door personeelsleden, medewerkers en de vele vrijwilligers die dagelijks de missie van de radio in het land ondersteunen. De ontmoeting vond plaats in een sfeer van broederlijkheid en gedeelde doelstelling en bood de gelegenheid om de ontwikkeling van Radio Maria op het Afrikaans continent te bespreken. U moet weten, beste luisteraars, Afrika is een van de continenten waar Radio Maria blijft groeien, zowel wat betreft het aantal luisteraars als door de opening van nieuwe frequenties en zendcentra. Tijdens een interview, dat werd afgenomen in het kader van het bezoek, benadrukte voorzitter Vittorio Vicardi dat Radio Maria vandaag de dag een fundamenteel instrument is voor evangelisatie, christelijke vorming en de bevordering voor vrede. De voorzitter van de wereldfamilie sprak zijn waardering uit voor de vooruitgang die Radio Maria in Nigeria heeft geboekt en benadrukte daarbij het enthousiasme van de lokale gemeenschappen en de genereuze inzet van de vrijwilligers. De uitbreiding van Radio Maria in Afrika blijft een bron van grote hoop voor onze gehele wereldfamilie, zei Vittorio Vicardi. Door middel van gebed, de verkondiging van het evangelie en christelijke getuigenis streven wij ernaar bij te dragen aan de opbouw van een rechtvaardigere en meer verzoenende samenleving, waarbij wij een boodschap van vrede brengen in een wereld die wordt gekenmerkt door zoveel spanningen en conflicten. Het bezoek werd afgesloten met een moment van gebed en dankzegging, waarbij de toekomst van de radio in Nigeria en over de hele wereld werd toevertrouwd aan de Heilige Maagd Maria. Het zal door de gemeenschap van Radio Maria Nigeria worden herinnerd als een gelegenheid die extra aanmoediging bood om het werk van de evangelisatie met enthousiasme voor te zetten via uitzendingen en nieuwe digitale platforms. En we gaan verder met ons kort nieuws vanuit de wereld van Radio Maria, beste luisteraars. En we gaan naar Radio Maria in Paraguay. Eind mei kregen we het volgende bericht binnen. Op 16 en 17 mei vond een intense Mariaanse viering plaats. Een speciale viering voor Onze Lieve Vrouw tijdens de Expo Maria op Plaza Libertad in Mariano Roque Alonso, in het departement in het centrum van Paraguay. Het evenement trok een groot aantal gelovige gezinnen, vrijwilligers en kerkelijke bewegingen aan, die samenkwamen om momenten van gebed, verbondenheid en gemeenschap te delen onder de bescherming van de Maagd Maria. En onder de vele deelnemers bevonden zich ook zoveel kleine getuigen van Radio Maria. Vele vrijwilligers die met toewijding en een geest van dienstbaarheid dagelijks de missie van de katholieke radio ondersteunen. Met enthousiasme en een voortdurende aanwezigheid
gaven zij mee vorm aan het evenement door de evangeliserende missie van Radio Maria uit te dragen en de deelnemers bewust te maken van het belang om de radio op een concrete manier te ondersteunen. En tijdens de vele live-uitzendingen werden talrijke getuigenissen en geloofservaringen gedeeld door leden van het Legioen van Maria en andere kerkelijke bewegingen die aan het evenement deelnamen. Hun verhalen onderstreepten hoe Radio Maria voor veel mensen een bron van hoop, geestelijke steun en nabijheid blijft te midden van de dagelijkse uitdagingen. Het initiatief bood tevens de gelegenheid om luisteraars en pelgrims aan te moedigen bij te dragen aan de Mariathon, de grote solidariteitscampagne die de activiteiten van Radio Maria wereldwijd ondersteunt en de oprichting mogelijk maakt van nieuwe radiostations in landen waar Radio Maria nog niet aanwezig is. En de Mariathon is ook heel die maand mei verder gezet en heeft heel de gemeenschappen betrokken en luisteraars ook in een weg van vrijgevigheid en verbondenheid. En geïnspireerd door de geest die deze missie bezielt, blijft Radio Maria Paraguay iedereen eraan herinneren dat liefde de sleutel tot de overwinning is. Een geslaagde meimaand voor Radio Maria in Paraguay. Een geslaagde meimaand voor zoveel Radio Maria's wereldwijd. En dan moeten we het zeker vast nog hebben, beste luisteraars van Radio Maria, over Radio Maria in Spanje. Zoals u weet, beste luisteraars, zijn er zoveel luisteraars die dankzij Radio Maria eigenlijk verbonden zijn rechtstreeks met het bezoek van Paus Leo in Spanje. En via Radio Maria dus kunnen ze alles volgen. Live-uitzendingen, eucharistievieringen, samenkomsten, toespraken, alles kunnen ze volgen. En wij lezen op de Facebookpagina en natuurlijk ook op de website van Radio Maria Spanje vele intenties, vele boodschappen, vele dankbare luisteraars die zo blij zijn dat Paus Leo op bezoek is in hun land. En we luisteren, beste luisteraars, naar een kort geluidsfragment. En wat u gaat horen zijn zeer gelukkige Spaanse zusters met affiches en al op weg om de paus te gaan ontmoeten.

0: En u hoorde, beste luisteraars, een 20-30-tal, als ik het zo goed kan zien, zusters die al dansend onderweg zijn naar het stadion Bernabeu. Want daar ging paus Leo de Eucharistieviering vieren. Een bijzonder moment voor de katholieke kerk in Spanje, beste luisteraars, voor onze broeders en zusters, collega's, luisteraars van Radio Maria. We gaan ze in de komende dagen zeker nog opbellen en jullie doorgeven, beste luisteraars, wat dat hen doet om de paus te ontvangen. Op verschillende sociale media, waaronder Facebook, deelt Radio Maria verschillende interviews, deelmomenten, gebedsmomenten. En ik stel voor dat we even luisteren naar een kort interview met een Franciscaanse broeder, broeder Pablo. En hij is een Argentijnse Franciscaan conventueel die in Astorga woont. En hij vertelt aan de luisteraars van Radio Maria Spanje hoe hij het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje beleeft. Luister even mee.
1: Bien, buenos días, soy Fray Pablo, Franciscano conventual. Estoy aquí por la visita del Papa. Estoy viviendo en Astorga en este momento y he venido exclusivamente para poder acompañar esta maravillosa visita del Papa en España. Yo soy argentino, pero bueno, también con esta expectativa de que en noviembre nos visitará nuestro país también. Así que en todos estos días en que he acompañado un poco desde la vigilia, ayer en la misa, y bueno, yo hoy aquí junto a la Fundación de la Iglesia Necesitada, que estaban esperando la llegada a la Anunciatura del Papa, siempre con mucha alegría, por supuesto.
0: En broeder Pablo vertelt hoe blij hij is voor deze prachtig bezoek van paus Leo aan Spanje, zelf uit Argentinië. En hij hoopt dat paus Leo ook op bezoek gaat komen in Zuid-Amerika, in Argentinië. Maar hij is zo dankbaar dat de paus tot in Spanje komt, dat hij al veel mooie dingen heeft gezegd en dat hij zeer dankbaar is. En zo, beste luisteraars, als u zelf nog wat beelden wil zien, aarzel niet om te kijken op de sociale media van Radio Maria España, Radio Maria Spanje. En natuurlijk blijf luisteren naar Radio Maria, want in onze uitzendingen van Radio Vaticaan komen we daar ook zeker op terug. En in de komende weken ook samen met de programmadirecteur van Radio Maria Spanje, maar ook de voorzitter van een van de grootste radio's in Europa. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om te luisteren naar wat muziek. Zo dadelijk bidden we samen het Angelus. Vandaag zullen we dat doen samen met Radio Maria Italië. En dan zullen we nog een land trekken, een Radio Maria, waar we deze week voor zullen bidden. Blijf dus zeker luisteren. Zo dadelijk na de muziek zijn we terug.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Zoals gewoonlijk gaan we nog speciaal de komende week bidden voor een andere Radio Maria. En daarvoor gaan we nu de Heilige Geest kort aanroepen en een kaartje trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, de komende week gaan wij zeer speciaal bidden voor onze collega's en de luisteraars van Radio Maria in Brazilië. De hoofdstad van Brazilië, van de Federale Republiek van Brazilië, is Brasilia, met natuurlijk als grootste stad São Paulo. Er wonen zo'n 213.421.037 inwoners in Brazilië, waaronder 83,6% christenen. En van die 83% vermoedt men 56% katholieken. Een zeer gelovig land, een zeer katholiek land, beste luisteraars. En we gaan de komende week dus zeer speciaal bidden, beste luisteraars, voor Radio Maria in Brazilië. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Wereld van Radio Maria.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Uw muzikaal oor wordt vandaag verwend met een vogelengezang, geïnspireerd op de lente uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi. Vervolgens hoort u het driedelige pianoconcerto nummer 2 van Sergei Rachmaninov, een serenade uit Haydn's strijkkwartet, een air uit de derde orkestsuite van Bach, om dan te besluiten met een zomerse F minor pocket en Summertime van George Gershwin. We maken de overgang van de lente naar de zomer en dit met Canto dei Gluccelli naar het vioolconcerto in Mi groot, opus 8, nummer 1, werk 269, de vier seizoenen en hier de lente van Antonio Vivaldi. Gearrangeerd voor barok ensemble door Bo Wiggert en Martin Ripper, met enkele vogels als echte solisten. Lauten Company, onder leiding van Wolfgang Katschner, brengen u deze originele leuke uitvoering ten gehore. Weet u, beste luisteraars, Beethoven en zijn vriend Schindler stopten tijdens een wandeling bij een kabbelend beekje en Beethoven zei: "Hoor je de zang van de merel en de koekoek? Hier heb ik 20 jaar geleden mijn pastorale ontworpen. De vogels speelden en zongen in de takken. Ze hebben samen met mij gecomponeerd." Componisten uit alle eeuwen en streken lieten zich door vogelzang inspireren. Ze observeerden, luisterden en lieten het in hun muziek weer klinken. 40 verschillende vogels klinken in 160 composities van meer dan 60 toondichters. Van Händel tot Vivaldi en Prokofjev, van Respighi tot Ravel, ja tot André Rieu klinken vogelimitaties of zelfs echte vogelgeluiden in de muziek door. In dit arrangement van de lente uit de vier seizoenen van Vivaldi maakt u op originele, humorrijke wijze kennis met de lentegeluiden in de muziek.

na dit leuke muziekje van Vivaldi. Beste luisteraars, voor liefhebbers van romantische pianomuziek ligt nu de originele versie klaar van het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff. U gebruikt door Kent Nagano en het Rachmaninoff International Orchestra onder leiding van Mikhail Pletnev. En de delen zijn deel 1 moderato, dus matig gespeeld, deel 2 adagio sostenuto, welk betekent rustig en ondersteunend, en deel 3 allegro scherzando, dus een schertsend snel gespeeld. Kenmerkend zijn de hoogromantische stijl. De rechterhand vertolkt de melodie, terwijl de linkerhand gebroken akkoorden laat opborrelen. Sterke en veel herhaalde melodienoten worden rijk harmonisch ondersteund. De pianist een zeer solistische rol, het orkest kleurt vooral. De melodiestijl kleurt oosters, soms zigeunerachtig. Een melancholie klinkt vooral door in seconden. Dat is het muzikale interval tussen twee opeenvolgende noten in een toonladder, zowel in piano als orkest. Overwegend donkerkleuren in lagen, piano, klarinet, horen en orkestklanken. Veel pedaalgebruik en mineur tonaliteit vallen op. Romantische nostalgie vloeit hier uit de pen van Sergei Rachmaninoff, een der laatsten van de grote romantici. En deze Rus leefde dan ook van het jaar 1873 tot 1943. Nu uw aandacht voor het eerste deel, het moderato uit zijn tweede pianoconcerto.

U beluistert nu verder in dit tweede pianoconcerto in Do of C-klein, opus 18 van de Russe Sergei Rachmaninov, het middendeel, deel 2, Adagio Sostenuto, rustig en ondersteunend. Een subtiele, transparante beweging. De toondichter creëert hier een golf van emotie, klankrijk en weelderig. Poëtische versmelting van klavierklanken met orkestklanken, bijna als in kamermuziek, zijn indrukwekkend. Het Adagio Sostenuto heeft zelfs een plaats versierd in de popcultuur. Ik herkende bijvoorbeeld onmiddellijk het All By Myself van Eric Carmen uit de USA. En er is ook een toonsverandering of modulatie van de hoofdtoon, het droevige Do klein of C naar Mi majeur, de blije toon van Mi groot. Het is een uitermate romantische deel dat de luisteraar blijft boeien tot de laatste noot. Dit concerto is veel gespeeld in de concertzaal, maar ook op muziektoernooien. Rachmaninov liet zich nooit meeslepen door moderniserende trends. Het gezegde van Rachmaninov: ik componeer muziek omdat ik uiting moet geven aan mijn gevoelens, past uitermate bij die tweede lange middendeel, vol poëzie, met mooie soli voor fluit, klarinet, piano en orkest in één lange verlangende melodie, door pianoakkoordjes omsponnen. Later omspannen orkestklanken de melodie van de piano.

Met het snelle Allegro scherzando besluit Rachmaninoff zijn tweede pianoconcerto in Do klein. Deel 3, schertsend, snel, opent met een modulatie van Mi groot terug naar Do klein. Hierin leidt de piano met versieringen naar een onrustig eerste thema. Hobo en altviolen introduceren vervolgens de melodie, die uiteindelijk bekend zal worden als Full Moon and Empty Arms, opgenomen door Frank Sinatra en Sarah Vaughan en vele anderen. De melodie komt tot bloei met spanning en verwachting, tot het eerste thema terugkeert als basis voor een stormachtige ontwikkeling. Het slot is een kaleidoscopisch spel van licht en donker, in een natuurlijke stroom van muziek. Voor het laatst graag uw aandacht voor Kent Nagano en het Rachmaninoff International Orchestra met Mikhail Pletnev. In het laatste snelle derde deel, het Allegro scherzando, uit het tweede pianoconcerto in C of Do klein, opus 18 van Sergei Rachmaninoff, een werk uit 1901, met als trefwoorden Russisch, romantisch en rijk aan klankkleuren. Geniet van deze prachtige, virtuose uitvoering.

Mooie pianomuziek was dit van Sergei Rachmaninoff in zijn tweede pianoconcerto. De Budapest Strings zitten nu klaar om van Franz Joseph Haydn de Serenade deel 2 Andante Cantabile uit het strijkkwartet in Fa groot te spelen, uit dit opus 3, nummer 5. Het is een der bekendste melodieën uit de klassieke muziek. Dit Andante Cantabile, gaande en zangerig, in een zangerige zachte sfeer valt op door de eenvoudige, elegante hoofdmelodie in de eerste viool. Een rustig pizzicato-begeleiding als een avondserenade in een warm klassieke balans en intimiteit. De muziek heeft iets menselijks, maar ook iets contemplatiefs. Dit strijkkwartet doet het goed bij avondconcerten, bij huwelijken en momenten van rustige bezinning in een pastorale sfeer, voor bijvoorbeeld een zachte juniavond, heel bijzonder passend rond Sint-Jan de Doper, een kerkfeest dat traditioneel met licht en zomer verbonden is.

De Air uit de derde orkestsuite in Re groot, Bachwerkenverzeichnis 1068 van Johann Sebastian Bach, is een barokwerk dat al meermaals werd gecoverd in verschillende muziekstijlen. De suite bestaat al vanaf 1730. Maar in 1871 bewerkte August Wilhelmisch deze Air voor G-string, voor de solsnaar, tweede deel uit Bach's orkestsuite, voor het naar de C of Do groot te transponeren, zodat de partij van de eerste viool volledig op de laagste snaar, de G of solsnaar, kan worden gespeeld, wat het stuk zijn populaire naam gaf. Dit arrangement benadrukt romantiek, dynamische ingetogenheid, een contrast met Bach's barokke zetting, maar werd een succes na uitvoeringen tijdens de promenadeconcerten, de Proms in Londen. Sopraanzangeres Wendy Kokkelkoren en de Die Maestro en de European Pop Orchestra onder leiding van Guido Dieteren brengen een verfrissende versie hiervan. Zij is hier de vocaliste. Kokkelkoren studeerde aan het Maastrichts Conservatorium. Ze zong in de kerk en op podia en onder meer Maria in Bernsteins West Side Story. Guido Dieteren was onder de indruk van haar zangtalent en Wendy werd de vaste soliste van The Maestro en de European Pop Orchestra. De vonk sloeg over en beiden huwden en hebben nu twee dochters. Guido Dieteren is violist, orkestleider en componist en met zijn orkest en Wendy Kokkelkoren bewijst hij dat pop en klassiek goed samengaan. Bekende melodieën worden in een nieuw jasje gestoken en zijn

Beste luisteraars van Radio Maria, met F in Minor Pocket uit Black Coffee by the Lake brengen we u een beetje aangename verstrooiingsmuziek. Donkere baritonsax, diepe contrabas, geen zang, geen afleiding, wel wat percussie en piano, zo is dit gewoon jazz met een stevige baslijn die de ruimte op de juiste manier vult. Het is een ideaal moment voor een late avondontspanning. Even je hoofd leegmaken. Dat rustige moment voordat de wereld weer op gang komt. Nog een kleine bedenking hierbij. Toch mooi hoe een Belgische uitvinding, de saxofoon van Adolf Sax, via de jazz in de USA wereldberoemd werd. Geniet er gewoon van.

Beste luisteraars van Radio Maria, met de muzikale zomer bij u nu binnen te laten komen, sluiten wij deze klassiekuur af met Summertime van George Gershwin uit de musical Porgy and Bess, waarin nu de typische gekleurde jazzstem van Ella Fitzgerald herkent en naast de trompetklank van Louis Armstrong ook zijn typische stem herkent. Solistisch en ook in een mooi duo. Een magisch muziekhistorisch moment uit de nog klassieke jazzperiode met de mooie hoornaankondiging en zachte symfonische ondersteuning. George Gershwin schreef deze musical in 1935 als een folk-opera, waaruit Summertime de topper is. En met Summertime breekt de muzikale zomer aan. Graag tot wederhoren, beste luisteraars, in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Jezus, Maria, Jozef. Van 1 tot 10 augustus 1904. Geestelijke oefeningen ter voorbereiding van het priesterschap. Gehouden in het klooster van de paters passionisten San Giovanni e Paolo op de Montecelio. 1. In deze eerste dagen heb ik weinig tot stand gebracht, maar de plaats waar ik mij bevind en de mensen die ik om mij heen zie wekken echter zeer verheven gevoelens bij mij op en brengen mij tot ernstige gedachten. Ik heb vooral nagedacht over de heilige gelijkmoedigheid, waaraan ik ook aandacht besteed heb in mijn andere oefeningen. Maar wat de praktijk betreft heb ik het nooit tot iets gebracht. God behoedt mij ervoor dat ik niet tot ernstige zonden verval, die ik stellig heel gemakkelijk zou kunnen begaan. Ik beweer wel dat ik naar volmaaktheid streef, maar in werkelijkheid zou ik willen dat de weg naar volmaaktheid door mij en niet door God uitgestippeld werd. Ten slotte wordt dit feit bevestigd door mijn vrees en onrust van dit jaar, betreffende de studie en het gevaar uit Rome teruggeroepen te worden, en ook door andere zaken waarop ik nog terug zal komen. Intussen, zeggen is gemakkelijker dan doen. Mijn gelijkmoedigheid moet bestaan uit grote geesteseenvoud en offerbereidheid en uit weinig filosofie. Ik moet vooral bidden en op God vertrouwen. Ik moet oppassen om vooral wanneer de dingen niet gaan zoals ik wil, mijn hart niet bij de eerste de beste uit te storten. Of het moest bij degene zijn die mijn geestesleven leidt, of die mij op de een of andere manier kan helpen. In het praten met anderen verlies ik al mijn verdiensten die ik mij zou kunnen verwerven. De heilige blijdschap moet mij daarboven nooit verlaten, want bij ieder gebeurtenis leven wij in hem, bewegen wij in hem en zijn wij in hem. En ik moet ervoor oppassen mij niet in beslag te laten nemen door een andere gedachte die in tegenspraak is met wat je doet, doe dat goed. Wat zal er in de toekomst van mij worden? Zal ik een goed theoloog worden, een bekend jurist, een dorpspastoor of een eenvoudige arme priester? Wat gaat mij dit alles aan? Ik moet niets van dit alles, maar meer dan dit worden, volgens de goddelijke beschikking. Mijn God is alles, Deus meus et omnia. Om het even, de goede Jezus zal er wel voor zorgen dat van mijn eerzuchtige idealen, mijn droombeelden om in de wereld een goed figuur te slaan, niets terechtkomt. Daar God mij bemint, moet ik ervan overtuigd zijn dat er voor mij geen enkel plan zal bestaan waaraan de eerzucht te pas komt. En dat het voor mij dus geen nut heeft mij daarover het hoofd te breken. Ik ben een slaaf. Ik kan niets beginnen zonder de wil van de Heer. God kent mijn aanleg, weet alles wat ik wel en niet kan doen voor zijn eer, voor het welzijn van de kerk, voor het heil van de zielen. Het is dus niet nodig dat ik hem raad geef in de persoon van zijn vertegenwoordigers, die mijn superieuren zijn. Wanneer ik de eerste jaren van het leven van de heilige bestudeer, lijkt het soms dan niet of zij zich op een weg begeven hebben die geheel tegengesteld is aan die waarop hun natuurlijke aanleg, hun prachtige deugden hen scheen te moeten brengen. En toch werden zij heiligen. En wat voor heiligen? Hervormers van de maatschappij, stichters van beroemde orde. Zij bezaten de heilige onverschilligheid. Zij stonden gereed het woord van God te beluisteren, die ook tot hen sprak, zoals hij tot mij spreekt.
Zij wogen datgene wat geschieden moest niet af aan hun eigen liefde, maar met gesloten ogen legden zij zich met gloed toe op alles wat God van hen wilde. Zie toe, mijn beste, zie toe en handel overeenkomstig het voorbeeld. In alles. Mijn hele doen en laten is gewoonweg eigenliefde. Als ik alleen mijn eigen inzichten volg, dan werk en zwoeg ik zonder iets te bereiken. Als ik inderdaad een groot, groot priester wil worden, dan moet ik afstand doen van alles, zoals Jezus aan het kruis en alle gebeurtenissen van mijn leven, de hogere beschikkingen ten overstaan van mij, beoordelen vanuit mijn geloof. Laten wij in vredesnaam de kritiek terzijde laten. O heilige eenvoud, o heilige eenvoud. 2. Ik kom terug op het onderwerp van de gelijkmoedigheid, omdat dit per slot het moeilijkste voor mij is. Laat ik mezelf eens onderzoeken. In dit jaar bestonden mijn tekortkomingen in het algemeen uit het gebrek aan ijver, waarvoor niet eens erg gewichtige omstandigheden golden. In het bijzonder betreur ik de verstarring in de gebeden, speciaal bij de communie en de meditatie, die bijna voortdurende verstrooidheid. De geringe zorg bij het nagaan van de geestelijke groei. Kortom, eigenlijk een voortdurende lauwheid. Voor alles was er de bezetenheid tot studie, met op de keper beschouwd het doel een goed figuur te slaan op het examen tegenover de beoordelaars uit de kerkelijke wereld. En dan de verstandelijke inspanning van de eigenliefde, die bang en angstig was voor de bedreiging dat ik teruggeroepen zou worden, hetgeen de schone hoop die ik in gelukkige dagen had gekregen deed vervliegen. Deze hoop is op zichzelf iets heel moois, maar niet zonder zwakke zijde wat betreft de manier waarop deze tot stand kwam. God, die zag hoe mijn hart begon te twijfelen en in beroering kwam, heeft mij een beetje mijn gang laten gaan. En wat daaruit voortgekomen is, weet ik maar al te goed. Laat het gebeurde een les voor de toekomst zijn. Laten wij niet voortgaan van dag tot dag, maar van uur tot uur. Ik moet mij door God met lijdzaamheid en ook met zelfopoffering laten leiden om de geloofsijver en de vrede van mijn hart te bewaren en om een ware geestelijke groei te verkrijgen. 3. De studie. Wat heb ik hierover veel vooroordelen? Ik ben tenslotte gaan oordelen zoals de wereld dit doet. Ik heb mij sterk laten beïnvloeden door de heersende ideeën. De studie is altijd een belangrijk iets. Het is het tweede element van een vruchtbaar priesterlijk leven en ook een tweede plechtanker in onze tijd. Mogen God mij ervoor bewaren aan de studie weinig waarde toe te kennen. Maar laten wij er ook voor oppassen aan de studie geen uitzonderlijke en absolute waarde toe te schrijven. De studie is een oog, het linkeroog. Als het rechteroog ontbreekt, wat is dan één oog, ofwel de studie alleen waard? Wat ben ik dan nog met mijn doctoraal examen? Niets, een arm, onwetend mens. Wat zou ik met de studie alleen voor de kerk bereiken? Ik moet dus de opvatting die ik over de studie heb herzien. Ook hier is evenwicht, harmonisch inzicht en werken nodig. Studeren zonder mij ooit rust te gunnen, dat is altijd goed. Alles echter naar maat en orde.
Men moet wijs zijn in bedachtzaamheid. Geleerd moet ik zijn, maar zoals de heilige Franciscus van Sales. Wat betekenen nu per slot die mensen die knap genoemd worden? Wat weten zij? Heel weinig. Ik spreek natuurlijk niet over hen die geleerd zijn in de strikte betekenis van het woord. Hoe wijs is dus het woord van onze heilige vader Pius X aan de jonge seminaristen? Mijn zonen, studeer, studeer veel, maar wees vooral goed, heel goed. In het vervolg zal ik ook met een groter uithoudingsvermogen studeren. Maar om precies te zijn, meer nog dan voor de examens, zal ik altijd proberen voor het leven te studeren, zodat de studie mij tot een tweede natuur wordt.

Heer. De lekenbroeder die mijn kamer schoonhoudt en mij aan tafel bedient, de goede broeder Tommaso, geeft mij heel wat stof tot nadenken. Hij is niet zo jong meer, heeft prettige manieren. Hij is lang en gaat gekleed in een heel lang zwart gewaad, waarover hij nooit spreekt zonder te zeggen dat het een heilig gewaad is. Hij is steeds vrolijk en spreekt slechts over God en de goddelijke liefde. Hij kijkt nooit iemand in het gezicht en in de kerk voor het Allerheiligste Sacrament ligt hij geheel uitgestrekt, onbewegelijk als een standbeeld op de naakte vloer. Hij kwam uit Spanje naar Rome om passionist te worden. En hij leeft gelukzalig als ieders dienaar, eenvoudig als iemand zonder verheven idealen. Zonder schitterende droombeelden, een arme lekenbroeder voor het gehele leven. O, vergeleken bij de deugd van broeder Tommaso beteken ik werkelijk niets. Ik zou de zoom van zijn pij moeten kussen en naar hem moeten luisteren als naar een meester. En toch ben ik bijna priester, overstelpt door talloze gunsten. Waar is mijn geest van berouw, van nederigheid, mijn bescheidenheid, mijn behoefte aan gebed, mijn ware wijsheid? Ach, broeder Tommaso, broeder Tommaso, hoeveel dingen leert gij mij niet? Hoeveel arme lekenbroeders, hoeveel onbekende kloosterlingen zullen eens in het Rijk van God in glorie schitteren? En waarom zou ik niet evenveel bereiken? O Jezus, geef mij de ware geest tot berouw, tot opoffering, tot versterving. 5. De eerwaarde rector heeft mij gevraagd om gedurende de uren van de wandeling een jong protestant te begeleiden die zich hier voorbereidt om in de katholieke kerk te worden opgenomen. Arme jongen, wat heb ik een medelijden met hem. Hij is een goede jongen, maar tijdens de 9 beste jaren van zijn leven, hij is nu 18 jaar, werd hij totaal doordrongen van de leer die de protestanten zo goed op hun manier weten te onderrichten. Er is geen enkel vooroordeel tegen de katholieke kerk dat hij niet kent. Er is geen artikel van de gehele ketterse leer waarvan hij niet op de hoogte is. Al geeft zijn gezelschap mij enige afleiding, toch is het voor mij ook van belang dat ik de vinger kan leggen op een ander groot gevaar dat ons geloof in Italië loopt, dat zo belaagd wordt door verschillende sekten. De kinderen van de duisternis behartigen hun belangen met meer overleg dan de kinderen van het licht. Datgene waartoe ik intussen wilde komen is de grote plicht die ik heb God te danken voor de grote gaven van het geloof. Het is voldoende enige uren met een protestant om te gaan om het gehele belang hiervan te begrijpen. Daarom zei steeds zijn lofzang in mijn mond. Ook hiervoor en vooral hiervoor. En wat moet er dan geworden van die arme ongelukkigen die buiten de kerk staan? Medelijden moet men met hen hebben. Arme stakkers, en heel veel voor hem bidden en zich uit alle macht en van ganser harte toeleggen op hun bekering. 6. Laten wij denken aan het priesterschap en laten wij er ernstig over denken. Ik ben hier in deze heilige retraite juist met deze bedoeling. Het is een gewichtige taak, de plechtigste handeling van mijn leven. Als ik van de hoogte van deze berg, waarvan ik binnen weinige dagen de top zal bereiken, mij achterwaarts wend om te zien naar de schreden, puntjes, puntjes. Hier eindigen, onvoltooid,
de eenvoudige aantekeningen van deze geestelijke oefeningen. Maar hier hielden de heilige indrukken van deze dagen, die zo zegenrijk waren, niet op. Na een tijdsverloop van 8 jaar, ik schrijf in 1912, staan deze indrukken nog helder voor mijn geest. En mogen de Heer mij deze nooit laten vergeten. Bovenal rijpte toen steeds sterker een levendig verlangen in mijn geest, een voornemen om mij met mijn gehele wezen over te geven in de handen van Jezus, dicht bij zijn heilig hart, opdat, wanneer ik mijn eigen ik geheel en al zou afleggen, mijn goddelijke meester op zijn teken over mij als een zeer volgzaam mens, als een nuttiger instrument tot heil, namelijk tot het grote heil van de kerk, zou kunnen beschikken. Niet op plaatsen en op de wijze waaraan mijn eigen liefde de voorkeur zou geven, maar eenvoudigweg blindelings mij overgevend aan de wil van de superieure. Om de retraite voor mij nog nuttiger te maken, kwamen er in de laatste dagen nog zeer gloedvolle redenvoeringen bij, die een van de knapste paters voor ons hield. Wij waren met een 10-tal wijdelingen uit verschillende landen en van verschillende priestercolleges. Er was onder andere een Florentijn, leerlingen van het Capranica College, een Portugees, Don Nicola Turki, die vroeger, in 1901, mijn medestudent was aan het Romeins seminarie. Een andere priesterkandidaat uit Rome, enzovoorts. Van veel nut was voor mij de dagelijkse oefening van de kruisweg, die wij alle iedere dag in de kapel hielden. Het beurtelings gedurende de maaltijden lezen van het leven van de juist zalig verklaarde Gabriël van de Moeder der Smarten. De avonddienst in de rijke kapel waar het lichaam van de heilige Paulus van het kruis begraven ligt. Het was een novene van Maria ten hemelopneming. En het grote voorbeeld van verheven ernst dat de paters gaven. Ik herinner mij nog de indruk die ik iedere nacht onderging wanneer zij opstonden voor de mette en het geluid van hun voetstappen als zij in hun lang zwart gewaad door de donkere gangen liepen. Maar wat speciaal mijn aandacht trok was de verhevenheid van de christelijke gedenktekenen op die eerbiedwaardige plaats. Vanuit mijn venster aanschouwde ik het Colosseum, het Lateraan en de Via Appia. Vanuit de tuin kon men het Palatijn zien en de Monte Celio, met alle christelijke monumenten die deze heuvel bekronen, de kerk van de heilige Gregorius enzovoort. Naast de plek waar ik verbleef was de basiliek van de heilige Johannes en de heilige Paulus, waarnaar ik iedere avond afdaalde, zoals ik zei, voor de novene van Maria ten hemelopneming. Onder de basiliek in de Clivus Scauri bevindt zich het huis van de martelaren. Naast mijn kamer bevond zich de kamer waar de heilige Paulus van het kruis stierf. Daar oefenden wij ons in een namiddag in het celebreren van de heilige mis. Alles daarboven op die heuvel sprak mij ten slotte van heiligheid, edelmoedigheid en offervaardigheid. O Heer, hoe dank ik u mij voor mijn onmiddellijke voorbereiding tot het priesterschap naar die heilige plaats gezonden te hebben. Op de vooravond van de gelukzalige dag van mijn priesterwijding voldeed de goede pater Aloysius van de Rozenkrans, die de aanstaande priesters terzijde stond en die mij veel bewijzen van welwillendheid gegeven had, aan mijn wens en vergezelde mij bij het bezoek aan enige gewijde plaatsen. Ik begaf mij dus met hem naar de kerk van Sint-Jan van Laterano om in die basiliek te bidden en mijn geloofsbelijdenis te hernieuwen. Toen ging ik de heilige trap op en vandaar ging ik naar de kerk van de heilige Paulus buiten de muren. Wat zei ik die avond aan de Heer bij het graf van de apostel der volkeren?
Het geheim van mij voor mij.

De dageraad van het zalige feest van de heilige Laurentius brak aan. Mijn vicerector, monseigneur Spalverini, kwam mij afhalen aan het klooster. Zwijgend liep ik door de stad. In de kerk van Santa Maria in Monte Santo, op de Piazza del Popolo, voltrok zich de onvergetelijke ceremonie. Alle bijzonderheden van deze gebeurtenis staan mij nog voor de geest. Monseigneur Cepetelli, de provicaris, diende mij het priesterschap toe. Aan het altaar assisteerde enige leerlingen van het Caprani College. Toen ik mijn ogen opsloeg nadat alles afgelopen was en ik de eed van trouw aan mijn eigen bisschop had uitgesproken, zag ik de gezegende beeltenis van de heilige maagd, waarop ik eerst, ik beken het, niet had gelet, mij als het ware vanaf het altaar toelachen, terwijl zij mij door haar blik een gevoel van zoiets als zoete zielerust, van goedheid en van zegen gaf, alsof zij wilde zeggen dat zij tevreden was, zodat zij mij daarom altijd zou beschermen. Zij wekte tenslotte bij mij een golf van zalige vrede op, die ik nooit meer zou vergeten.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 294 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 13, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 32 en 33 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 17 tot en met 21. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. Heeft u eens een uitzending gemist, dan kan u die beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we zijn stilaan de helft aan het naderen van onze tijdsperiode Maccabeese opstand. Vandaag lezen wij in het eerste boek Maccabeën over hoe Simon zijn broer Jonathan opvolgt, die op zijn beurt zijn broer Judas had opgevolgd, en over hoe er alweer een kroonwisseling plaatsvindt. Ditmaal door de slinkse streken van Tryfon. Wij lezen ook verder in de boeken Wijsheid van Jezus Sirach en Spreuken, die behoren tot de wijsheidsliteratuur. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek, Maccabeën, hoofdstuk 13. Simon neemt de leiding over. Simon hoorde dat Tryfon een groot leger op de been had gebracht en het land van Juda wilde binnenvallen om het te verwoesten. Hij zag dat het volk beefde van angst. Daarom ging hij naar Jeruzalem, riep het volk bijeen en sprak het moed in met deze woorden: U weet wat ik, mijn broers en mijn familie hebben gedaan voor de leer en het heiligdom, en hoeveel oorlogen en ellende wij hebben doorstaan. Voor die zaak, de zaak van Israël, zijn al mijn broers omgekomen. Ik alleen ben nog over. Maar zolang de omstandigheden zo benard zijn, denk ik er niet aan mijn leven te sparen. Ik ben niet beter dan mijn broers. Integendeel, ik wil mijn volk, het heiligdom en uw vrouwen en kinderen wreken. Want uit haat tegen ons spannen de naties samen om ons uit te roeien. Toen het volk deze woorden hoorde, flakkerde de moed weer op. En luid riepen ze: U bent onze aanvoerder in plaats van Judas en uw broer Jonathan. U neemt de leiding in de strijd die we te voeren hebben. Wat u beveelt, doen we. Simon riep alle strijdbare mannen op, liet de muren van Jeruzalem zo snel mogelijk voltooien en bracht rondom de stad versterkingen aan. Hij stuurde Jonathan, de zoon van Absalom, met een groot leger naar Joppe. Deze verdreef de inwoners en hield de stad bezet. Het bedrog van Tryfon. Tryfon was met een groot leger vanuit Ptolemais opgerukt om het land van Juda binnen te vallen. Hij voerde Jonathan als gevangene met zich mee. Simon sloeg zijn kamp op bij Hadida aan de rand van de vlakte. Toen Tryfon hoorde dat Simon de plaats van zijn broer Jonathan had ingenomen en op het punt stond om de strijd met hem aan te binden, liet hij hem door gezanten zeggen: Omdat uw broer nog geld schuldig was aan de schatkist van de koning, uit hoofde van het ambt dat hij bekleedde, hebben wij hem in hechtenis genomen. We zullen hem vrijlaten als u 100 talenten zilver stuurt en 2 van zijn zonen als gijzelaars, om te voorkomen dat hij ons na zijn vrijlating afvalt. Ofschoon Simon begreep dat hij bedrogen werd, liet hij toch het geld en de kinderen halen, om zich niet de haat van het volk op de hals te halen. Want dat zou kunnen zeggen: Jonathan is omgekomen, omdat Simon hem het geld en de kinderen niet heeft gestuurd. Hij zond dus de kinderen en de 100 talenten. Maar Tryfon hield zijn woord niet en liet Jonathan niet vrij. De dood van Jonathan. Daarna brak Tryfon op om het land binnen te vallen en het te verwoesten. Daarvoor maakte hij een omweg over Adora. Maar Simon trok met zijn leger tegelijk met hem op en versperde de passen waarlangs hij wilde binnentrekken. De bezetting van de burcht stuurde boden naar Tryfon om er bij hem op aan te dringen met spoed door de woestijn naar hen toe te komen en levensmiddelen te sturen. Tryfon liet heel zijn ruiterij in staat van paraatheid brengen om erheen te trekken. Maar 's nachts viel er zoveel sneeuw dat ze niet vooruit konden. Daarop blies Tryfon de aftocht en hij ging naar Gilead. In de buurt van Baskama doodde hij Jonathan. Hij werd daar begraven. Tryfon aanvaarde de terugtocht en vertrok naar zijn land. Simon liet het gebeente van zijn broer Jonathan halen en begroef het in Modein, de stad van zijn voorvaderen. Heel Israël treurde in diepe rouw over zijn dood en dagenlang klonken er rouwklachten over hem. Op het graf van zijn vader en van zijn broers liet Simon een monument oprichten, zo hoog dat het van verre te zien was. Het was gebouwd van stenen die zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde gepolijst waren.
Het bestond uit 7 piramiden, die voor zijn vader en moeder en zijn 4 broers waren tegenover elkaar geplaatst. Als een eeuwig aandenken richtte hij rondom die piramiden in kunstzinnige schikking zuilen op, afwisselend bekroond met wapenrustingen en gebeeldhouwde schepen, die zo groot waren dat ze door de zeevarenden gezien konden worden. Zo zag het grafmonument eruit dat hij in Modiin liet bouwen. Het staat er nu nog. Verzoening met Demetrius II. Tryphon liet de jonge koning Antiochus op sluwe wijze ter dood brengen, benoemde zichzelf tot zijn opvolger en zette de diadeem van Azië op zijn hoofd. Daardoor bracht hij veel onheil over het land. Simon versterkte de vestingsteden van Judea, voorzag ze van hoge torens, zware muren en poorten met grendels, en liet in de vestingen levensmiddelen opslaan. Hij koos enkele mannen uit die hij naar koning Demetrius zond met het verzoek dat hij het land vrijstelling van belasting zou verlenen, aangezien het bewind van Tryphon een roverij was geweest. Koning Demetrius willigde zijn verzoek in en stuurde hem een schriftelijk antwoord met de volgende inhoud. Koning Demetrius aan Simon, de hoge priester en vriend van de koningen, aan de oudsten en aan het volk van de Joden. Heil. De gouden kroon en de palmtak die u gezonden hebt, hebben wij in ontvangst genomen. Wij zijn bereid een duurzame vrede met u te sluiten. En we zullen onze ambtenaren schrijven dat ze u moeten vrijstellen van belasting. Alles wat wij hierbij met betrekking tot u bepalen, is van kracht. De vestingen door u gebouwd behoren aan u. Wij verlenen u vergiffenis voor al uw tekortkomingen en dwalingen tot op de dag van vandaag, evenals kwijtschelding van de kroongelden die u ons verschuldigd bent. En mocht er nog een andere belasting in Jeruzalem worden geheven, dan wordt die in het vervolg niet meer gevorderd. Als er onder uw mannen zijn die zich geschikt achten voor onze lijfwacht, laat hen zich dan inschrijven. Voortaan zal er vrede zijn tussen ons. In het jaar 170 werd het juk van de naties van Israël weggenomen en begon het volk oorkonden en overeenkomsten te dateren met de formulering: in het eerste jaar van Simon, hoge priester, veldheer en vorst van de Joden. Verovering van Geser. In die tijd belegerde Simon Geser en sloot het met zijn leger in. Hij bouwde een stormtoren, reed die naar de stadsmuur, sloeg een bres in een van de torens en bezette die. De soldaten sprongen vanuit de stormtoren de stad in, die heftig in beroering raakte. De inwoners kwamen met vrouwen en kinderen de stadsmuur op, scheurden hun kleren en smeekten Simon luidkeels dat hij hun de hand zou reiken. Ze riepen: behandel ons niet naar onze misdaden, maar toon ons uw barmhartigheid. Simon gaf hieraan gevolg en staakte de strijd. Hij zette ze uit de stad, zuiverde de huizen van afgodsbeelden en hield toen zijn intocht onder het gezang van lof- en dankliederen. Alles wat onrein was, ruimde hij op en hij liet er mensen wonen die de leer onderhielden. Hij versterkte de stad en liet er voor zichzelf een huis bouwen. Verovering van de burcht. Al het verkeer met de buitenwereld was voor de burcht in Jeruzalem onmogelijk gemaakt. Nu ze geen inkopen meer konden doen, begonnen ze ernstig gebrek te lijden en velen stierven er van honger. Daarom smeekten ze Simon hun de hand te reiken. Hij deed dat, zette hen uit de burcht en zuiverde die. En op de 23e dag van de tweede maand van het jaar 171 hielden de Judeërs er hun intocht onder gejuich en het wuiven met palmtakken, onder het spelen van citer, cymbalen en lieren en onder het zingen van lof- en dankliederen,
want een grote vijand was uit Israël verdreven. Hij bepaalde dat men deze dag jaarlijks zou heiligen. De vesting die op de Tempelberg aan de kant van de bucht ligt, versterkte hij, en hij ging daar met de zijnen wonen. Omdat Simon had ervaren dat zijn zoon Johannes een man uit één stuk was, stelde hij hem aan tot aanvoerder van heel het leger. Johannes vestigde zich in Geser. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 32. Als ze jou de leiding van het feest hebben gegeven, beroem je daar dan niet op. Wees in hun midden als een van de gasten. Zorg eerst voor de anderen en ga dan zelf pas zitten. Neem plaats als je je taak vervuld hebt. Dan zul je je verheugen om hun eerbetoon en een kans krijgen voor je hoffelijk optreden. Neem het woord maar, grijsaard. Het komt jou toe. Wees echter bescheiden met je wijsheid en stoor de muziek niet. Als iets ten gehore wordt gebracht, moet je niet overdadig praten en je moet niet je wijsheid ten beste geven op een ongelegen ogenblik. Een robijnenzegel op een gouden sieraad is als een concert bij het wijndrinken. Een zegel van smaragd in goud gevat is als de melodie van de muziek bij zoete wijn. Neem het woord slechts, jongeman, als men jou wil horen, en doe het hoogstens na 2 maal gevraagd te zijn. Spreek kort en krachtig, en zeg veel met weinig woorden. Wees als iemand die weet en zwijgt. In een kring van notabelen moet je je niet te veel laten gelden. En waar grijsaards zijn, moet je niet breedvoerig praten. Voordat het dondert, flitst de bliksem. En genoegen gaat aan de bescheiden mens vooraf. Sta op tijd op en treuzel niet. Loop vlug naar huis en blijf niet rondhangen. Daar kun je je vermaken en doen wat je invalt. Maar misdraag je niet door overmoedige taal. En omdat alles moet je hem prijzen die jou gemaakt heeft en met zijn goede gaven voedt. De vrees voor God en de wet. Wie de Heer vreest, zal zijn lessen ter harte nemen. En wie hem vroeg zoekt, zal zijn goedkeuring vinden. Wie de wet zoekt, zal ervan vervuld worden. Maar degene die zich tegen haar verzet, komt door haar ten val. Wie de Heer vrezen, zullen zijn oordelen leren kennen en zijn bevelen als een licht laten schijnen. Een zondig mens onttrekt zich aan het vonnis en vindt een uitleg naar zijn eigen wens. Een bedachtzaam mens zal bezinning niet afwijzen, maar de verdwaasde en hoogmoedige kent geen vrees. Doe niets zonder overleg, en je zult naderhand geen spijt hebben. Wandel niet over een weg met struikelblokken, en je zult je niet aan stenen stoten. Waag je niet op de weg van de zondaars, dan hoef je voor de afloop niet bezorgd te zijn. Neem jezelf in acht bij al je daden, want iedereen die dat doet, onderhoudt de geboden. Wie de wet onderhoudt, let op zichzelf. En wie op de Heer vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Hoofdstuk 33. Wie de Heer vreest, wordt door geen ongeluk getroffen. Maar in de beproeving wordt hij ook weer gered. Wie een afkeer heeft van de wet, wordt nooit een wijs man. Hij wordt heen en weer geslingerd als een schip in de storm. Een verstandig mens vertrouwt op de wet en heeft in de wet evenveel vertrouwen als in het raadplegen van orakels. Overdenk je woorden, dan zal men naar jou luisteren. Breng bijeen wat je geleerd hebt en geef dan antwoord. Als een wagenrad is het hart van een dwaas,
Als een draaiende as is zijn denken. Een spottende vriend is als een dekhengst die hinnikt onder iedere berijder. Het een tegenover het ander. Waarom is de ene dag beter dan de andere? Alle daglicht komt toch het hele jaar door van de zon. Ze zijn van elkaar gescheiden door de wijsheid van de Heer. En Hij heeft de verschillende tijden en feesten gemaakt. Sommige dagen heeft Hij verheven en geheiligd. En andere heeft Hij tot door de weekse dagen gemaakt. Zo zijn alle mensen uit de aardbodem afkomstig. En is Adam uit aarde geschapen. Maar in de volheid van zijn weten heeft de Heer de mensen gescheiden en hun verschillende wegen gewezen. Sommigen van hen heeft Hij gezegend en verheven. Anderen heeft Hij geheiligd en tot zich laten naderen. Weer anderen heeft Hij vervloekt en vernederd en van hun plaats verjaagd. Als leem dat de pottenbakker in zijn hand heeft, om het te boetseren naar zijn goedkeuring. Zo zijn de mensen in de hand van hun maker, die aan ieder geeft naar zijn beslissing. Tegenover het kwade staat het goede, tegenover de dood het leven. Zo staat tegenover de vrome de zondaar. En zo moet je alle werken van de Allerhoogste bekijken. Paarsgewijs, het een tegenover het ander. En ik was de laatste die waakte. Als een nalezer liep ik achter de druivenplukkers. Door de zegen van de Heer kwam ik naar voren. En ik heb als een druivenplukker de perskuip gevuld. Bedenk dat ik niet voor mijzelf alleen gezocht heb, maar voor iedereen die onderwijs zoekt. Luister naar mij, machthebbers van het volk en leiders van de vergadering. Knoop het in uw oren. Wenken voor de huisvader. Laat zoon nog vrouw, broer nog vriend ooit macht over jou krijgen, zolang je leeft. Geef je geld niet aan een ander, dan hoef je er later niet met spijt om te bedelen. Zolang je leeft en er adem in je is, moet je je door geen mens laten overheersen. Het is beter dat je kinderen jou iets moeten vragen, dan dat jij naar de handen van je zonen moet kijken. Blijf Heer en Meester bij alles wat je doet en laat geen smet op je eer vallen. Op je laatste dag, als je leven volbracht is, ja, als de dood is gekomen, verdeel dan je erfenis. Voer, stok en lasten zijn voor de ezel. Brood, kastijding en arbeid zijn voor de slaaf. Zet je knecht aan het werk en je zult rust vinden. Laat zijn handen werkeloos en hij zal de vrijheid zoeken. Haam en halster buigen de nek. En voor een kwaadwillige slaaf zijn er lijfstraffen en folteringen. Zet hem stevig aan het werk, anders wordt hij een leegloper. Want van leegloperij leert hij niets dan kwaad. Laat hem werken zoals het hem past. En als hij niet gehoorzaamt, doe hem dan voetboeien aan. Maar je mag van een mens niet te veel vragen en niets doen wat onbillijk is. Als je één slaaf hebt, beschouw hem dan als jezelf, want je hebt hem met bloed gekocht. Als je één slaaf hebt, behandel hem dan als je broer, want je hebt hem nodig als je eigen leven. Wanneer je hem slecht behandelt, loopt hij weg, verloren. En waar zul je hem dan zoeken? Spreuken, hoofdstuk 23, versen 17 tot en met 21. Laat je hart de zondaars niet benijden, maar in de vrees voor de Heer volharden, voortdurend. Want dan is er een toekomst voor jou,
en word je in je verwachting niet teleurgesteld. Luister, mijn zoon, en word wijs en leid je hart op de rechte weg. Behoor niet tot degenen die zich aan wijn bedrinken en die zich te buiten gaan aan vlees. Want die drinkers en die eters verliezen alles en de slaap hult hen in lompen.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 294 en we hebben zo net samen gelezen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 13, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 32 en 33 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 17 tot en met 21. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. In onze streken ook wel bekend als Sint Jan Guldemond. Als de man, na de belofte van de duivel, dat hij na de overtreding als gelijkwaardig aan God zou worden beschouwd, daadwerkelijk zo'n eer zou hebben genoten, dan zou hij in drie extreme kwaden zijn vervallen. Ten eerste zou hij hebben gedacht dat God jaloers was, een bedrieger en een leugenaar. Ten tweede dat de echte bedrieger en de vader van leugens en afgunst in feite een weldoener en een vriend was. En ten derde zou hij voor eeuwig zijn blijven zondigen. Maar God hield dit alles ver van de mens door hem uit het paradijs te verdrijven. Op dezelfde manier veroorzaakt een arts die een wond negeert een ergere ontsteking. Maar als hij zijn toevlucht neemt tot een incisie, voorkomt hij dat de infectie zich verspreidt. God liet het daar niet bij, maar voegde ook zweet en zware arbeid toe, omdat het in de aard van de mens ligt dat hij niet gemaakt is voor ontspanning. En als we, ondanks deze straffen, volharden in zonde, wat zouden we dan niet hebben durven doen als God ons had aangezet tot zachtheid en luiheid? Luiheid leert veel kwaad, wordt gezegd. Zowel wat er elke dag gebeurt als wat er met onze voorouders is gebeurd, getuigt hiervan. Er staat namelijk geschreven: het volk ging zitten om te eten, stond op om te feesten. En jullie zijn dik, lomp en opgeblazen geworden. En diegene die geliefd was, heeft God verworpen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 294. Morgen op dag 295 is het tijd voor het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 14. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 34 en 35. En Spreuken, hoofdstuk 23, versen 22 tot en met 25. Hartelijk bedankt om te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 295.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd
4: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 19, verzen 1 tot en met 37. Toen koning Hiskia dit hoorde, scheurde hij zijn kleren, deed een zak om en ging naar het huis van de Heer. De hofmaarschalk Eliakim, de schrijver Sipna en de oudsten van de priesters stuurde hij, gekleed in zakken, naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Ze zeiden tegen hem, zo spreekt Hiskia, dit is een dag van benauwenis, een dag van straf en schande. Het kind ontsluit de baarmoeder, maar de kracht om te baren ontbreekt. Maar misschien hoort de Heer uw God al de woorden van de intendant die door de koning van Assur, zijn heer, gezonden was om de levende God te bespotten. Misschien wil de Heer uw God hem voor die woorden straffen. Bid daarom voor de rest die is overgebleven. Toen de hovelingen van koning Hiskia bij Jesaja gekomen waren, zei deze tegen hen, dit moet u uw Heer zeggen. Laat u geen angst aanjagen door de woorden die u gehoord hebt en waarmee de dienaren van de koning van Assur mij gelasterd hebben. Want ik zal hem in paniek brengen, zodat hij op het horen van een gerucht rechtsomkeert maakt naar zijn land. Daar, in zijn eigen land, zal ik hem door het zwaard laten doden. De opperbevelhebber, die vernomen had dat de koning van Assur uit Lachish weggetrokken was, ging weg en voegde zich bij de koning die op dat ogenblik Libna belegerde. Maar toen de koning vernam dat Tirhaka, de koning van Keus, opgerukt was om de strijd met hem aan te binden, stuurde hij opnieuw gezanten naar Hiskia met de opdracht, dit moet u tegen Hiskia, de koning van Juda, zeggen. Laat u niet bedriegen door uw God op wie u vertrouwt en veronderstel niet dat Jeruzalem niet in de handen van de koning van Assur zal vallen. U hebt toch zelf gehoord wat de koningen van Assur alle landen hebben aangedaan door ze aan de vernietiging te wijden? En zou u dan gered worden? De volken die door mijn voorvaderen in het verderf zijn gestort, Gozan, Haran, Resef en de zonen van Ede in Telassar, zijn die door hun goden gered? Waar zijn ze gebleven, de koningen van Hamat, van Arpad, van de stad Sepharwaim, van Hena en Iwa? Hiskia nam de boodschap van de gezanten aan en las die. Toen ging hij naar de tempel en legde de brief open voor de Heer. En Hiskia bad daar voor de Heer als volgt. Heer, God van Israël, die op de kerubs troont, u alleen bent God over alle koninkrijken van de aarde, u die de hemel en de aarde hebt gemaakt. Heer, neig uw oor en luister. Heer, open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God laat honen. Inderdaad, Heer, de koningen van Assur hebben de volken en hun landen verwoest en hebben hun goden in het vuur geworpen. Het waren dan ook geen goden, maar maagsels van mensenhanden, hout en steen. Daarom konden zij die vernietigen. Maar u, Heer, onze God, verlos ons toch uit zijn greep, opdat alle koninkrijken van de aarde erkennen dat alleen u, de Heer, God bent. Toen liet Jesaja, de zoon van Amos, tegen Hiskia zeggen, zo spreekt de Heer, de God van Israël, ik heb het gebed gehoord dat u tot mij gericht hebt aangaande Sanherib, de koning van Assur. Dit is het woord dat de Heer tegen hem heeft uitgesproken. Zij veracht u, zij bespot u, de maagd, de dochter Sion. achter uw rug schudt zij het hoofd, de dochter Jeruzalem. Wie is het die u hebt gehoond en bespot, tegen wie u uw stem hebt verheven, op wie u hoogmoedig uw blik hebt gericht? Het is de Heilige van Israël. Door uw bode hebt u de Heer gehoond en hebt u gezegd: met mijn talrijke wagens bestijg ik de hoogten van de bergen, de flanken van de Libanon. Ik vel zijn statige ceders, zijn prachtigste cypressen. Tot zijn laatste schuilhoek dring ik door tot de weelde van zijn hof. Wateren van vreemde landen heb ik aangeboord en gedronken. Met mijn voetstap leg ik alle waterlopen van Egypte droog. Maar hebt u dan nooit gehoord dat ik, de Heer, dit van oudsher heb voorbereid, dat ik het sinds lang verleden dagen heb beschikt? Nu laat ik het gebeuren. U moest sterke steden verwoesten, u moest ze tot puinhopen maken. Hun inwoners met machteloze handen stonden ontsteld en beschaamd. Ze werden als planten op het veld, als jong groen, als gras op het dak, als koren verzengd voor het halmenschiet. Maar waar u ook zit of gaat of komt, ik weet het. En ook hoe u tegen mij tekeer gaat. En omdat u tegen mij tekeer bent gegaan, en om uw geschreeuw dat steeg naar mijn oren, leg ik door uw neus een ring en tussen uw lippen een bit. En daarom breng ik u terug langs de weg die u gekomen bent. En voor u, Hizkia, zal dit het teken zijn. Dit jaar eet men nog van de naoogst, het volgende jaar van wat vanzelf is opgekomen. Het derde jaar kan men zaaien en oogsten, wijngaarden planten en daar de vruchten van genieten. Diegenen van het huis van Juda die gespaard blijven en zijn overgebleven, zullen weer wortels schieten naar beneden en vruchten dragen naar boven. Want uit Jeruzalem komt een rest, van de berg Sion komt wat gespaard blijft. De ijver van de Heer zal dit bewerken. Daarom zegt de Heer over de koning van Assuur: hij komt deze stad niet binnen, geen pijl schiet hij op haar af, met geen schild komt hij haar te na, geen wal werpt hij tegen haar op. Langs de weg die hij gekomen is, keert hij terug en deze stad komt hij niet binnen. Zo luidt de godspraak van de Heer. Ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. Die nacht trok de engel van de Heer uit en hij doodde in de legerplaats van de koning van Assuur 185.000 man. 'S Ochtends vroeg lagen er niets dan lijken. Sanherib, de koning van Assuur, brak het beleg op, keerde naar zijn land terug en bleef in Nineveh. En toen hij daar neergebogen lag in de tempel van zijn god Nisroch, doodden zijn zonen Adrammelek en Sariser hem met het zwaard. Zij ontkwamen naar het land Ararat. Zijn zoon Esarhaddon volgde hem op als koning.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 20, verzen 1 tot en met 21. In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tegen hem: "Zo spreekt de Heer. Zorg dat uw huis op orde komt, want u gaat sterven en zult niet langer in leven blijven." Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer: "Ach Heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart en hoe ik gedaan heb wat u behaagt." En Hizkia weende luid. Jesaja had de binnenhof nog niet verlaten of het woord van de Heer kwam tot hem: "Ga terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk, zo spreekt de Heer, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Welnu, ik ga u genezen. Op de derde dag zult u opgaan naar het huis van de Heer. Ik zal aan uw leven 15 jaren toevoegen. Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden en ik neem deze stad onder mijn hoede omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar." Jesaja gaf opdracht een vijgenkoek te halen. Ze haalde er een en legde die op het gezwel en Hizkia leefde weer op. Hij vroeg aan Jesaja: "Aan welk teken zal ik kunnen zien dat de Heer mij zal genezen en dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis van de Heer?" Jesaja antwoordde: "Dit is het teken dat de Heer u zal geven om u te laten weten dat de Heer inderdaad het woord zal nakomen dat hij gesproken heeft. Moet deze schaduw 10 treden vooruit of 10 treden achteruit gaan?" Hizkia antwoordde: 10 treden vooruit is voor de schaduw niet moeilijk. Laat de schaduw liever teruggaan. 10 treden achteruit." Toen riep de profeet Jesaja de Heer aan en de Heer liet de schaduw teruggaan op de treden die zij al afgedaald was, 10 treden achteruit op de trap van Achas. In die tijd zond Berodak Baladan, de zoon van Baladan en koning van Babel, gezanten naar Hizkia met een brief en geschenken, want hij had gehoord dat Hizkia ziek was. Hizkia ontving hen en toonde hun heel zijn schatkamer, het zilver en het goud, het reukwerk en de kostbare olie, het tuighuis en alles wat er in zijn voorraadkamers lag opgeslagen. Er was in zijn paleis en in heel zijn rijk geen ding dat Hizkia hun niet had laten zien. Toen ging de profeet Jesaja naar koning Hizkia en vroeg: "Wat hebben deze mannen gezegd? Waar komen ze vandaan?" Hizkia antwoordde: "Ze kwamen uit een ver land, uit Babel." Daarop vroeg Jesaja: "Wat hebben zij in uw paleis allemaal gezien?" Hizkia antwoordde: "Alles wat er is, hebben zij gezien. Er is geen ding in mijn voorraadkamers dat ik hun niet heb laten zien." Toen zei Jesaja tegen Hizkia: "Luister naar het woord van de Heer. De dagen komen dat alles wat er in uw paleis te vinden is, alles wat uw voorvaderen tot op de dag van vandaag opgestapeld hebben, naar

kabel wordt overgebracht. Niets blijft er over. De Heer heeft het gezegd. En sommige van de zonen die van u zullen afstammen, die u zult verwekken, zullen worden weggevoerd om hofjonker te worden in het paleis van de koning van Babel. Hiskia antwoordde: het woord van de Heer dat u gesproken hebt, is een goed woord. Want Hiskia dacht bij zichzelf: het is mij om het even als in mijn tijd de vrede maar behouden blijft. Verdere bijzonderheden over Hiskia, over zijn krijgsverrichtingen en hoe hij de vijver en de waterleiding liet aanleggen en zo de stad van water voorzag, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Hiskia ging bij zijn vader rusten en zijn zoon Manasse volgde hem op.

Het tweede boek Koningen, hoofdstuk 21, verzen 1 tot en met 26. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 55 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Hefsiba. Hij deed wat de Heer mishaagd, overeenkomstig de gruwelijke gewoonten van de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. Hij herbouwde de heiligdommen op de hoogten die zijn vader Hiskia had verwoest, richtte altaren op voor Baal en maakte een heilige paal zoals koning Achab van Israël gedaan had. Hij boog zich neer voor heel het leger van de hemellichamen en bewees hun goddelijke eer. Zelfs in het huis van de Heer bouwde hij altaren, terwijl deze toch gezegd had: ik zal mijn naam vestigen in Jeruzalem. In de beide voorhoven van het huis van de Heer bouwde hij altaren voor heel het leger van de hemellichamen. Hij liet zijn zoon door het vuur gaan, liet zich in met waarzeggerij en wichelarij en stelde dode bezweerders en waarzeggers aan. Onophoudelijk deed hij wat de Heer mishaagd en hij wekte daardoor de woede van de Heer op. Hij liet een beeld maken, de heilige paal, en plaatste die in de tempel, terwijl de Heer toch tegen David en zijn zoon Salomo gezegd had: voor altijd zal ik in deze tempel mijn naam vestigen, in de stad Jeruzalem die ik uit alle stammen van Israël heb uitverkoren. Ik zal Israël voortaan geen voetbreed meer laten wijken van de grond die ik hun vaderen heb gegeven, als zij tenminste nauwkeurig alles nakomen wat ik geboden heb en zij heel de wet onderhouden die mijn dienaar Mozes hun heeft voorgeschreven. Maar zij hebben niet geluisterd. Manasse heeft hen verleid om nog erger kwaad te doen dan de volken die de Heer bij de komst van de Israëlieten vertelgd had. De Heer sprak door zijn dienaren, de profeten: Manasse, de koning van Juda, heeft deze gruwelijke praktijken beoefend. Hij heeft meer kwaad gedaan dan ooit de Amorieten voor hem. En hij heeft ook met zijn gruwelbeelden Juda tot zonde verleid. Daarom spreekt de Heer, de God van Israël, deze woorden: ik breng onheil over Jeruzalem en Juda, zoveel onheil dat de beide oren van iedereen die het hoort zullen suizen. Ik leg het meetlint van Samaria en het schietlood van het huis van Achab over Jeruzalem. Ik ga Jeruzalem afwassen zoals men een schotel afwast. Men wast hem af en keert hem ondersteboven. Ik zal het overschot van mijn erfdeel verstoten en uitleveren aan zijn vijanden. Zij worden een prooi en een buit voor al hun vijanden, omdat zij gedaan hebben wat mij mishaagt en voortdurend mijn toorn hebben opgewekt vanaf de dag dat hun vaderen uit Egypte trokken tot op de dag van vandaag. Behalve de zonde waartoe hij Juda verleidde, zodat zij deden wat de Heer mishaagt, heeft Manasse zoveel onschuldig bloed vergoten dat Jeruzalem er poortenvol van was. Verdere bijzonderheden over Manasse en over zijn daden en de zonde die hij bedreef staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Manasse ging bij zijn vader rusten en werd begraven in de tuin van zijn paleis, de tuin van Uzza. Zijn zoon Amon volgde hem op. Amon was 22 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 2 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Meselumet. Zij was een dochter van Gerus, afkomstig uit Jotba. Hij deed wat de Heer mishaagd, net als zijn vader Manasse. Hij volgde in alles het voorbeeld van zijn vader. Hij bewees goddelijke eer aan dezelfde gruwelbeelden als zijn vader en boog zich daarvoor neer. Hij verliet de Heer, de God van zijn vaderen, en wandelde niet op de weg van de Heer. De hovelingen van Amon beraamden een aanslag tegen hun koning en zij vermoorden hem in zijn paleis.
maar het volk doodde iedereen die de aanslag op koning Amon gepleegd had en riep in zijn plaats zijn zoon Josia tot koning uit. Verdere bijzonderheden over Amon en over zijn daden staan in de annalen van de koningen van Juda. Hij werd begraven in zijn graf in de tuin van Uza. Zijn zoon Josia volgde hem op.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 22, verzen 1 tot en met 20. Josia was 8 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jedidja. Zij was een dochter van Adaja, afkomstig uit Boskat. Hij deed wat de Heer behaagt en volgde in alles het voorbeeld van zijn vader David en week daar geen voetbreed van af. In zijn 18e regeringsjaar stuurde koning Josia de schrijver Safan, de zoon van Asaljahu, zoon van Mesulam, naar de tempel van de Heer met de volgende opdracht: ga naar de hoge priester Hilkia. Hij moet het geld bijeenbrengen dat in het huis van de Heer binnengekomen is en dat de tempelbewakers bij het volk ingezameld hebben. Het moet overhandigd worden aan de voormannen die het toezicht hebben over het werk in het huis van de Heer. Die moeten het uitbetalen aan de arbeiders die bezig zijn de bouwvallige gedeelten van de tempel te herstellen: de timmerlieden, de bouwers en de metselaars. Zij moeten ook hout en gekapte stenen kopen om het gebouw te herstellen. Maar men moet hun geen verantwoording vragen over het geld dat hun overhandigd wordt, want ze zijn in vertrouwen te werk gesteld. Toen zei de hoge priester Hilkia tegen de schrijver Safan: ik heb in het huis van de Heer het boek van de wet gevonden. Hilkia gaf het boek aan Safan en deze las het. Daarop ging de schrijver Safan naar de koning. Hij bracht hem verslag uit en zei: uw dienaren hebben het geld dat zich in de tempel bevond bijeengebracht en het overhandigd aan de werklieden die het toezicht hebben over het werk in het huis van de Heer. Verder deelde de schrijver Safan de koning mee: de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las het de koning voor. Zodra de koning de inhoud van het boek van de wet had gehoord, scheurde hij zijn kleren doormidden en gaf aan de priester Hilkia, aan Achikam, de zoon van Safan, aan Akbor, de zoon van Michaja, aan de schrijver Safan en aan zijn hoveling Asaja de volgende opdracht: ga de Heer raadplegen voor mij en voor het volk, voor heel Juda, met betrekking tot wat er te lezen staat in het boek dat wij gevonden hebben. De Heer moet tegen ons wel in hevige toorn ontbrand zijn, aangezien onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van dit boek en niet hebben gehandeld naar alles wat daarin geschreven staat. De priester Hilkia ging dus met Achikam, Akbor, Safan en Asaja naar de profetes Gulda, de vrouw van Salum, de zoon van Tikwa, de zoon van Gargas, de beheerder van de priestergewaden. Zij woonde in de nieuwe wijk van Jeruzalem. De mannen raadpleegden haar en Gulda antwoordde hun: zo spreekt de Heer, de God van Israël. Tegen de man die u naar mij gestuurd heeft, moet u zeggen: zo spreekt de Heer, ik ga onheil brengen over deze plaats en haar bewoners, al het onheil uit het boek dat de koning van Juda gelezen heeft, omdat ze mij hebben verlaten en offervuur hebben ontstoken voor andere goden, zodat ze met al die maaksels van hun eigen handen mijn toorn hebben opgewekt. Daarom is tegen deze plaats mijn toorn ontbrand om niet meer gedoofd te worden. En tegen de koning van Juda, die u heeft gezonden om de Heer te raadplegen, moet u het volgende zeggen: zo spreekt de Heer, de God van Israël, u hebt goed geluisterd naar die woorden. Uw hart is geraakt en u hebt zich voor de Heer vernederd bij het horen van wat ik gezegd heb tegen deze plaats en haar bewoners, dat zij een voorwerp zullen worden van ontzetting en vervloeking. En omdat u uw kleren doormidden hebt gescheurd en voor mijn aanschijn geweend hebt, daarom heb ik u verhoord. Zo luidt de godspraak van de Heer.
Ik zal u daarom bij uw vader verzamelen en u zult in vrede bijgezet worden in uw eigen graf. Uw ogen zullen niets zien van het onheil dat ik over deze plaats ga brengen. Ze brachten dit antwoord over aan de koning.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 37. De koning riep toen al de oudsten van Juda en Jeruzalem bij zich en zij kwamen bij hem samen. De koning ging naar het huis van de Heer en alle mannen van Juda, alle bewoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten en heel het volk, van klein tot groot, volgden hem. Hij las hun alle woorden voor van het boek van het verbond dat in de tempel van de Heer gevonden was. De koning ging bij de zuil staan en hij sloot een verbond voor het aangezicht van de Heer. Zij zouden de Heer volgen en met heel hun hart en heel hun ziel zijn geboden, verordeningen en voorschriften onderhouden en zo de bepalingen van het verbond die in het boek geschreven stonden doorvoeren. Heel het volk trad toe tot het verbond. Aan de hoge priester Hilkia, de ondergeschikte priesters en de tempelbewakers, droeg de koning vervolgens op om alle voorwerpen die gemaakt waren voor Baal, Asherah en heel het leger van de hemellichamen uit het huis van de Heer te verwijderen. Hij liet ze buiten Jeruzalem verbranden op het braakliggend terrein van de Kidron en de as naar Bethel overbrengen. Hij ontsloeg de afgodspriesters die door de koningen van Juda waren aangesteld om op de offerhoogte van de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem offervuur te ontsteken. Hij deed hetzelfde met degenen die offervuur ontstaken voor Baal, voor de zon, de maan, de planeten en heel het leger van de hemellichamen. Hij bracht de heilige paal uit het huis van de Heer naar het Kidrondal, buiten Jeruzalem, verbrandde het beeld daar in het dal, verpulverde het tot stof en wierp dat stof op de gemeenschappelijke begraafplaats. Hij brak de verblijven af van de mannen die zich aan ontucht wijden in het huis van de Heer, daar waar de vrouwen gewaden weefden voor Asherah. Hij haalde alle priesters uit de steden van Juda weg en hij ontheiligde van Geba tot Berseba de offerhoogten waarop de priesters offervuur hadden ontstoken. Ook brak hij de tempel af op de offerhoogte bij de poort, gelegen bij de ingang van de poort van de stadscommandant Jehoshua, aan de linkerkant wanneer men de stadspoort binnenkomt. De priesters van de offerhoogte mochten echter het altaar van de Heer in Jeruzalem niet betreden. Wel aten zij ongezuurde broden in de kring van hun ambtsbroeders. Hij ontwijde de vuuroven in het dal van Ben-Hinnom, zodat niemand meer zijn zoon of dochter voor de moloch door het vuur kon laten gaan. Hij verwijderde de paarden die door de koningen van Juda ter ere van de zon aan de ingang van het huis van de Heer geplaatst waren in de voorhof bij de kamer van de hoveling Netanmelik. De zonnewagen verbrandde hij. De altaren die door de koningen van Juda gebouwd waren op het dakterras van de bovenkamer van Achas en de altaren die door Manasse waren opgericht in de beide voorhoven van het huis van de Heer, liet de koning slopen. Hij sloeg ze ter plaatse aan stukken en wierp het puin in het Kidrondal. De offerhoogte ten oosten van Jeruzalem, aan de zuidzijde van de berg van het Verderf, die Salomo, de koning van Israël, gebouwd had voor Astoret, de gruwel van de Sidoniërs, voor Chemos, de gruwel van Moab, en voor Milcom, het monster van de Ammonieten, werden door de koning ontwijd. Hij verbrijzelde de heilige stenen, hakte de heilige palen om en bedekte de plaatsen waar ze gestaan hadden met mensenbeenderen. Ook het altaar op de offerhoogte in Bethel, gebouwd door Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had verleid, ook dat altaar en die offerhoogte sloopte hij. Hij liet de offerhoogte platbranden, verpulverde alles tot stof en verbrandde de heilige paal. Toen Josia rondkeek en de graven daar op de berg zag, liet hij de beenderen uit de graven halen en op het altaar verbranden om het zo te ontwijden.
Hij deed het overeenkomstig het woord van de Heer, verkondigd door de man van God die dit alles voorspeld had. Josia vroeg: "Wat is dat voor een grafsteen die ik daar zie?" De inwoners van de stad antwoordden: "Het is het graf van de man van God die uit Juda gekomen was en die tegen het altaar van Bethel voorspeld heeft wat u nu gedaan hebt." Toen zei de koning: "Laat hem dan met rust. Niemand mag zijn gebeente aanraken." Zo werd zijn gebeente ongemoeid gelaten, evenals het gebeente van de profeet die uit Samaria gekomen was. Josia heeft ook in de steden van Samaria een einde gemaakt aan alle tempels op de offerhoogte die gebouwd waren door de koningen van Israël om de woede van de Heer op te wekken. Hij deed daar hetzelfde als hij in Bethel had gedaan. Hij slachtte al de aanwezige priesters van de offerhoogte op de altaren af en verbrandde er mensenbeenderen op. Toen keerde hij naar Jeruzalem terug. Daarop beval de koning het gehele volk: "Vier ter ere van de Heer uw God Pasen, zoals het in dit boek van het verbond is geschreven." Pasen was niet meer zo gevierd vanaf de tijd van de rechters die in Israël waren opgetreden en gedurende heel de tijd van de koningen van Israël en de koningen van Juda. Pas in het 18e jaar van koning Josia werd Pasen ter ere van de Heer zo in Jeruzalem gevierd. Josia heeft ook de dode bezweerders en de waarzeggers opgeruimd, de huisgoden, de gruwelbeelden en alle afschuwelijkheden die in Juda en in Jeruzalem te vinden waren. Zo voerde hij de bepalingen van de wet door die geschreven stonden in het boek dat de priester Hilkia in het huis van de Heer had gevonden. Voor hem is er geen koning geweest die zich zo met heel zijn hart, met heel zijn ziel en al zijn krachten, geheel volgens de wet van Mozes, tot de Heer bekeerd heeft. Ook na hem is er geen meer gekomen die hem geëvenaard heeft. Toch kwam de Heer niet terug op de hevige, laaiende toorn waarin hij ontbrand was tegen Juda vanwege al de smaad die Manasse hem had aangedaan. De Heer zei: "Ook Juda duld ik niet meer onder mijn ogen en ik zal het wegvagen zoals ik Israël heb weggevaagd. Deze stad die ik heb uitverkoren, Jeruzalem, en de tempel waarvan ik gezegd heb dat mijn naam daar zou zijn, ik zal ze verwerpen." Verdere bijzonderheden over Josia en over al zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Tijdens zijn regering trok farao Neko, de koning van Egypte, naar de koning van Assur, naar de rivier de Eufraat. Koning Josia rukte tegen hem uit, maar werd door Neko bij het eerste treffen in Megiddo gedood. Zijn hovelingen brachten zijn lijk op een wagen van Megiddo naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn eigen graf. Het volk koos Joachas, de zoon van Josia, als zijn opvolger. Men zalfde hem en riep hem in plaats van zijn vader tot koning uit. Joachas was 23 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 3 maanden in Jeruzalem. Zijn moeder heette Chamutal en was een dochter van Jirmeja, afkomstig uit Libna. Hij deed wat de Heer mishaagt, net als zijn vader. Nadat Joachas koning was geworden in Jeruzalem, sloeg farao Neko hem in Ribla in Hamat in de boeien. Hij legde het land een schatting op van 100 talenten zilver en 1 talent goud. Farao Neko verhief Eliakim, de zoon van Josia, tot koning als opvolger van zijn vader Josia en hij veranderde zijn naam in Joachim. Joachas nam hij mee en toen deze in Egypte was aangekomen stierf hij daar.
Jojakim betaalde het zilver en het goud aan de farao, maar om het opgelegde bedrag aan de farao te kunnen betalen, moest hij van het volk een belasting heffen. Ieder werd naar vermogen aangeslagen en zo eende hij van het volk zilver en goud om het aan farao Necho over te dragen. Jojakim was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Zibuda en was een dochter van Pedaja, afkomstig uit Ruma. Hij deed wat de Heer mishaagd, zoals ook zijn vader hadden gedaan.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 24, verzen 1 tot en met 20. In zijn tijd rukte Nebukadnessar, de koning van Babel, op en Jojakim werd zijn vazal. Maar na 3 jaar kwam hij tegen hem in opstand. En de Heer liet bende Chaldeeën, Arameërs, Moabieten en Ammonieten Juda binnenvallen om het te gronden te richten, volgens het woord dat de Heer gesproken had door zijn dienaren de profeten. Dit alles overkwam Juda, omdat de Heer besloten had het te verstoten vanwege al de zonden die Manasse bedreven had, en ook vanwege het onschuldig bloed dat hij in Jeruzalem in stromen had laten vloeien. De Heer heeft dat niet willen vergeven. Verdere bijzonderheden over Jojakim en over zijn daden zijn te vinden in de annalen van de koningen van Juda. Jojakim ging bij zijn vader rusten en zijn zoon Jojakin volgde hem op. De koning van Egypte kwam met zijn leger niet meer buiten zijn land, want de koning van Babel had heel het gebied vanaf de beek van Egypte tot aan de rivier de Eufraat op de koning van Egypte veroverd. Jojakin was 18 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 3 maanden in Jeruzalem. Zijn moeder heette Nehusta en was een dochter van Elnathan, afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer mishaagd, zoals ook zijn vader gedaan had. In die tijd trokken de veldheren van Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerden de stad. Tijdens het beleg verscheen Nebukadnessar, de koning van Babel, zelf voor de stad. Toen gaf koning Jojakin van Juda met zijn moeder, zijn hovelingen, zijn hoge ambtenaren en kamerheren zich over aan de koning van Babel en deze nam hem gevangen. Het was in het 8e jaar van zijn regering. Hij voerde uit Jeruzalem alle schatten van het huis van de Heer en van het koninklijk paleis weg en haalde van alle voorwerpen die koning Salomo van Israël in de tempel van de Heer had laten maken, het goud af, zoals de Heer aangekondigd had. Uit Jeruzalem voerde hij alle hoge ambtenaren en alle krijgers, een konvooi van 10.000 man met alle smeden en slotenmakers in ballingschap weg. Alleen de armsten van het land bleven over. Hij voerde Jojakin naar Babel. Ook de voornaamsten van het land voerde hij van Jeruzalem naar Babel. 7.000 krijgers, 1.000 smeden en slotenmakers, alle dappere mannen die bij de oorlog betrokken waren, werden door de koning van Babel in ballingschap weggevoerd. Daarna stelde de koning van Babel, Matanja, een oom van Jojakin, in diens plaats als koning aan en veranderde zijn naam in Sedekia. Sedekia was 21 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Gamutal en was een dochter van Jeremia, afkomstig uit Libna. Hij deed wat de Heer mishaagd, zoals ook Jojakim had gedaan. Want de Heer was zo kwaad op Jeruzalem en Juda dat hij besloot ze te verstoten. Toen kwam Sedekia in opstand tegen de koning van Babel.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 25, verzen 1 tot en met 30. In het negende regeringsjaar van Sedekia, in de tiende maand, op de tiende dag van de maand, trok Nebukadnessar, de koning van Babel, in eigen persoon met heel zijn krijgsmacht op tegen Jeruzalem. Hij sloeg er zijn kamp op en wierp een wal op rondom de stad. De belegering duurde tot aan het elfde regeringsjaar van Sedekia. Op de negende dag van de maand, toen de hongersnood al zo nijpend was geworden dat er voor het volk van het land geen brood meer was, werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Ofschoon de Chaldeeën rondom de stad lagen, verlieten de krijgslieden 's nachts de stad door de poort tussen de beide muren bij de koninklijke tuin en vluchtten in de richting van de Araba. Het leger van de Chaldeeën ging de koning achterna en haalde hem in op de vlakte van Jericho nadat zijn leger uiteengevallen was. Zij namen de koning gevangen en brachten hem naar de koning van Babel in Ribla. Deze sprak het vonnis over hem uit. De zonen van Sedekia werden voor zijn ogen afgeslacht en vervolgens liet hij Sedekia de ogen uitsteken, hem met twee bronzen kettingen boeien en wegvoeren naar Babel. In de vijfde maand, op de zevende dag van de maand, in het negentiende regeringsjaar van Nebukadnessar, de koning van Babel, trok Nebuzaradan, commandant van de lijfwacht en adjudant van de koning van Babel, Jeruzalem binnen. Hij stak het huis van de Heer, het koninklijk paleis en alle huizen van Jeruzalem in brand. Alle grote gebouwen liet hij in vlammen opgaan. Het leger van de Chaldeeën, dat onder bevel stond van de commandant van de lijfwacht, sloopte de muur van Jeruzalem. Wat in de stad nog van het volk was overgebleven, evenals degene die naar de koning van Babel waren overgelopen, de rest van de bevolking, werd door Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, in ballingschap weggevoerd. Alleen de armsten van het volk liet de commandant van de lijfwacht achter om te zorgen voor wijngaarden en akkers. De bronzen zuilen van het huis van de Heer, de ketelwagens en de bronzen zee in de tempel van de Heer sloegen de Chaldeeën stuk en het brons brachten ze naar Babel. Ook de potten, scheppen, messen, schalen en alle andere bronzen voorwerpen die voor de eredienst gebruikt werden, namen zij mee. De vuurbekkens en offerschalen, al wat van goud of zilver was, nam de commandant van de lijfwacht mee. Het brons van de twee zuilen, de zee en de ketelwagens die Salomo voor het huis van de Heer had laten maken, was niet te wegen. Elk van beide zuilen was 18 el hoog. Erbovenop rustte een bronzen kapiteel dat 3 el hoog was en rondom het kapiteel was een vlechtwerk aangebracht met granaatappels, alles van brons. De commandant van de lijfwacht nam de hoge priester Seraja, zijn plaatsvervanger Sefania en de 3 poortwachters gevangen. Bovendien nam hij in de stad een kamerheer gevangen die het bevel voerde over een legerafdeling en 5 ambtenaren van het hof die zich nog in de stad bevonden, evenals de schrijver van de opperbevelhebber die het volk van het land onder de wapens riep en 60 man van het volk van het land die zich nog in de stad bevonden. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, nam hen gevangen en hij voerde hen naar de koning van Babel. En de koning van Babel liet hen in Ribla in de streek van Hamat doden. Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap weggevoerd. Over het volk dat Nebukadnessar, de koning van Babel, in het land Juda gelaten had, stelde hij Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, tot landvoogd aan. Toen de legeraanvoerders hoorden dat de koning van Babel Gedalia tot landvoogd aangesteld had, begaf iedereen zich met zijn mannen naar Gedalia in Mispa.
Het waren Jismael, de zoon van Netanja, Jochanan, de zoon van Kariach, Seraja, de zoon van Tanchumet uit Netofa, en Jazania, de zoon van een Maakatit, met hun mannen. Gedalia verzekerde hun en hun mannen onder ede: u hebt niets te vrezen van de Chaldeese bezetters. Blijf in het land en dien de koning van Babel, dan zal het u goed gaan. Maar in de zevende maand pleegde Jismael, de zoon van Netanja, de zoon van Elisama, een lid van de koninklijke familie, samen met 10 man een overval, en zij brachten Gedalia in Mispa ter dood met de Judeërs en de Chaldeeën die bij hem waren. Toen vluchtte heel het volk, van groot tot klein, met de legeraanvoerders naar Egypte, want zij vreesden de wraak van de Chaldeeën. In het 37e jaar van de ballingschap van Jojakin, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 27e dag van de maand, verleende Ewil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar van zijn troonsbestijging, gratie aan koning Jojakin van Juda. Hij ontsloeg hem uit de gevangenis, verzekerde hem van zijn welwillendheid en gaf hem een ereplaats onder de koningen die met hem in Babel waren. Hij mocht zijn gevangeniskleding afleggen en at voortaan van de koninklijke tafel zolang hij leefde. In opdracht van de koning van Babel werd dagelijks in zijn onderhoud voorzien zolang hij leefde.

Het eerste boek, Chronieken. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 54. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noach, Sem,

en Dedan. Kus verwekte Nimrod, deze was de eerste machtige heerser op aarde. Misraïm verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, de Patrusieten, de Kaslugieten en de Kaftorieten, waaruit de Filistijnen voortgekomen zijn. Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Get, evenals de Jebusieten, de Amorieten, de Girgassieten, de Giwieten, de Arkieten, de Sinieten, de Arbadieten, de Semarieten en de Hematieten. De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arpaksat, Lut en Aram, Us, Gul, Geter en Mesek. Arpaksat verwekte Selach en Selach verwekte Eber. Eber kreeg twee zonen. De eerste heette Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld werd. Zijn broer heette Joktan. Joktan verwekte Almodad, Selef, Gassarmawet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ophir, Gawila en Jobab, allen zonen van Joktan. Sem, Arpaksat, Selach, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nachor, Terach, Abram, ofwel Abraham. De zonen van Abraham waren Isaac en Ismaël. Dit zijn hun nakomelingen. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajot, dan Kedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Gadat, Tema, Jetur, Nafis en Kedema. Dat waren de zonen van Ismaël. De zonen van Ketura, de bijvrouw van Abraham, waren Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jispak en Suach. De zonen van Joksan waren Seba en Dedan. De zonen van Midjan waren Effa, Efer, Chanok, Abida en Eldaa. Zij waren alle zonen van Ketura. Abraham verwekte Isaac. De zonen van Isaac waren Esau en Israël. De zonen van Esau waren Elifas, Reuel, Jeus, Jalam en Korach. De zonen van Elifas waren Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna en Amalek. De zonen van Reuel waren Nachat, Zerach, Samma en Mitza. De zonen van Seir waren Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. De zonen van Lotan waren Gori en Homam. De zuster van Lotan was Timna. De zonen van Sobal waren Aljan, Manachat, Ebal, Sefi en Onam. De zonen van Sibon waren Aya en Anna. De zoon van Anna was Dison. De zonen van Dison waren Gamram, Esban, Jitran en Keran. De zonen van Eser waren Bilhan, Zaawan en Jaakan. De zonen van Disan waren Us en Aran. Dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben voordat de Israëlieten een koning hadden. Bela, de zoon van Beor. Zijn geboorteplaats was Dinhaba. Bela werd na zijn dood opgevolgd door Jobab, de zoon van Serach uit Bosra. Jobab werd na zijn dood opgevolgd door Gusam uit het gebied van Teman. Gusam werd na zijn dood opgevolgd door Hadad, de zoon van Bedad, degene die Midjan in de vlakte van Moab verslagen heeft. Zijn geboorteplaats was Awit. Hadad werd na zijn dood opgevolgd door Samla uit Masreka. Samla werd na zijn dood opgevolgd door Saul uit Rechobot aan de rivier. Saul werd na zijn dood opgevolgd door Baal-Ganan, de zoon van Akbor. Baal-Ganan werd na zijn dood opgevolgd door Hadad. Zijn geboorteplaats was Pai. Zijn vrouw heette Mehetabel.

Ze was een dochter van Matred, de dochter van Mesaheb. Na de dood van Hadad werd Edom bestuurd door de volgende stamhoofden. Stamhoofd Timna, stamhoofd Alja, stamhoofd Jetet. Stamhoofd Oholibama, stamhoofd Ela, stamhoofd Pinon. Stamhoofd Kenas, stamhoofd Teman, stamhoofd Mipsar. Stamhoofd Machtiel en stamhoofd Iram. Dat waren de stamhoofden van Edom.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 55. Dit waren de zonen van Israël: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar en Zebulon. Dan Jozef en Benjamin, Naftali, Gad en Aser. De zonen van Juda waren Er, Onan en Sela. Deze drie werden hem geboren uit de dochter van Sua, een Canaanitische. Er, de eerstgeborene van Juda, wekte het ongenoegen op van de Heer, zodat hij hem liet sterven. Judas schoondochter, Tamar, baarde hem echter Peres en Zerach. Hij heeft dus in totaal 5 zonen gehad. De zonen van Peres waren Gezron en Gamul. De zonen van Zerach waren Zimri, Etan, Heman, Kalkol en Dara, in totaal 5. De zonen van Karmi waren Akar, die onheil gebracht heeft over Israël doordat hij zich vergreep aan hetgeen onvoorwaardelijk gewijd was, en Azaria, de zoon van Etan. De zonen van Gezron waren Jerachmeel, Ram en Kelubai. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson, de vorst van de Judeërs. Nachson verwekte Salma. Salma verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte Eliab, zijn eerstgeborene, Abinadab, zijn tweede zoon, Sima, zijn derde, Netanel, zijn vierde, Radai, zijn vijfde, Osem, zijn zesde, en David, zijn zevende. Hun zusters waren Seruja en Abigail. De zonen van Seruja waren Absai, Joab en Azael, in totaal 3. Abigail baarde Amasa. De vader van Amasa was Jeter, de Ismaëliet. Caleb, de zoon van Gezron, verwekte kinderen bij zijn vrouw Asuba en bij Jeriot. En dit waren de zonen die hij had bij Asuba: Jezer, Sobab en Ardon. Toen Asuba gestorven was, huwde Caleb Efrat. Zij baarde hem Gur. Gur verwekte Uri. Uri verwekte Pesaleel. Later huwde Gezron de dochter van Makir, de vader van Gilead. Hij was toen al 60. Zij baarde hem Segub. Segub verwekte Jair. Deze bezat 23 nederzettingen in Gilead. Hij nam Gezer en Aram in, samen met de dorpen van Jair en eveneens Kenat en onderhorige gebieden, totaal 60 nederzettingen. Al deze plaatsen waren van Makir, de vader van Gilead. Maar na de dood van Gezron in Caleb Efrata baarde de vrouw van Gezron, Abia, hem ook nog Aschur, de vader van Tekoa. De zonen van Jerachmeel, de eerstgeborene van Gezron, waren Ram, de eerstgeborene, en verder Buna, Oren, Osem en Achia. Jerachmeel had nog een andere vrouw die Atara heette. Zij was de moeder van Onam. De zonen van Ram, de eerstgeborene van Jerachmeel, waren Maas, Jamin en Eker. De zonen van Onam waren Samai en Jada. De zonen van Samai, Nadab en Abisur. De vrouw van Abisur heette Abihail. Zij baarde hem Achban en Molid. De zonen van Nadab waren Selet en Appaim. Selet stierf kinderloos. De zoon van Appaim was Jissi. De zoon van Jissi, Sesan. De zoon van Sesan, Achlai. De zonen van Jada, de broer van Samai, waren Jeter en Jonathan. Jeter stierf kinderloos. De zonen van Jonathan waren Pelet en Zaza. Dat waren de zonen van Jerachmeel. Sesan had geen zonen, wel dochters. Hij bezat echter een Egyptische slaaf die Jarcha heette.
Aan hem gaf Sesan een van zijn dochters tot vrouw en die baarde hem Atai. Atai verwekte Nathan. Nathan verwekte Zabad. Zabad verwekte Eflal. Eflal verwekte Obed. Obed verwekte Jehu. Jehu verwekte Azaria. Azaria verwekte Geles. Geles verwekte Elasa. Elasa verwekte Sisemai. Sisemai verwekte Salum. Salum verwekte Jekamja. Jekamja verwekte Elisama. De zoon van Caleb, de broer van Jerachmeel, was Mesa, zijn eerstgeborene, de vader van Sif. De zoon van Maresa was de vader van Hebron. De zonen van Hebron waren Korach, Tapuach, Rekem en Sema. Sema verwekte Racham, de vader van Jorkeam, en Rekem verwekte Samai. De zoon van Samai was Maon. Maon was de vader van Betsoer. Effa, een bijvrouw van Caleb, baarde Charan, Mosa en Gazes. Charan verwekte Jodai. De zonen van Jodai waren Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Effa en Saaf. Maaka, een andere bijvrouw van Caleb, baarde Seber en Tirchana. Ook baarde ze Saaf, de vader van Matmana, Sewa, de vader van Makbena en de vader van Gibea. De dochter van Caleb was Aksa. Dat waren de zonen van Caleb. De zonen van Gur, de eerstgeborene van Efrat, waren Sobal, de vader van Kiriat-Jearim, Salma, de vader van Bethlehem, en Garef, de vader van Bet-Gader. Van Sobal, de vader van Kiriat-Jearim, stamden Reaja af en half Menuchot. Tot Kiriat-Jearim behoorden de volgende geslachten: de Jitrieten, de Putieten, de Sumatieten en de Misraïeten. Daaruit zijn de Soratieten en de Estaolieten voortgekomen. Van Salma stamden Bethlehem af, de Netofatieten, Atrot-Bet-Joab, half-Menuchot en de Soratieten. De schrijversgeslachten die in Jabes woonden waren de Tiratieten, de Simatieten en de Sukatieten. Dit waren de Kenieten, afstammelingen van Gamat, de vader van de Rekabieten.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Hier volgen de namen van de zonen die David geboren werden in Hebron. Amnon, zijn eerstgeborene, de zoon van Achinoam uit Jisreel. Daniel, zijn tweede, de zoon van Abigail uit Karmel. Absalom, zijn derde, de zoon van Maaka, de dochter van Talmai, koning van Geshur. Adonia, zijn vierde, de zoon van Gachit. Sefatja, zijn vijfde, de zoon van Abital. Jitream, zijn zesde, de zoon van zijn vrouw Echla. Deze zes zonen werden in Hebron geboren, waar hij 7 jaar en 6 maanden geregeerd heeft. In Jeruzalem regeerde hij 33 jaar. De volgende zonen werden in Jeruzalem geboren: Sima, Sobab, Nathan en Salomo, 4 bij Batsua, de dochter van Amiel, en Jibgar, Elisama, Elifalet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada en Elifelet, 9 andere zonen. Dit waren alle zonen van David, behalve die van zijn bijvrouwen. Zij hadden een zuster, Tamar, geheten. De zoon van Salomo was Rechabeam. Diens zoon was Abia. Diens zoon Asa. En diens zoon was Josafat. Diens zoon was Joram. Diens zoon Achazia. En diens zoon Joas. Diens zoon was Amasha, diens zoon Azaria en diens zoon Jotam. Diens zoon was Achas, diens zoon Hixia en diens zoon Manasse. Diens zoon was Amon en diens zoon Josia. De zonen van Josia waren Jochanan, zijn eerstgeborene, Joachim, zijn tweede, Sitkia, zijn derde, en Salum, zijn vierde. De zoon van Joachim was Jechonja en diens zoon was Sitkia. De zonen van de gevangen Jechonja waren Sealtiel, Malkiram, Pedaya, Senassar, Jekamja, Hosama en Nedabja. De zonen van Pedaya waren Zerubabel en Simi. De zonen van Zerubabel waren Mesulam en Chananja, en Selomit was hun zuster. Bovendien Gasuba, Ohel, Berekja, Gassatja en Yusab Geset, 5 andere kinderen. De zonen van Chananja waren Pelatja en Jesaja. Diens zoon was Refaja, diens zoon Arnan, diens zoon Obadja en diens zoon Sekanja. De zonen van Sekania waren Semaja, Gattus, Jigal, Bariach, Nearja en Safat, 6 in getal. De zonen van Nearja waren Elioenai, Giskia en Azrikam, 3 in getal. En de zonen van Elioenai waren Hodaiwa, Eliasib, Pelaya, Akub, Jochanan, Delaya en Anani, 7 in getal.

eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 43. De zonen van Juda waren Peres, Gezron, Karmi, Gur en Sobal. Reaja, de zoon van Sobal, verwekte Jachat. Jachat verwekte Achumai en Lahat. Dat zijn de geslachten van de Soratieten. En dit waren de zonen van Gur, de vader van Etam. Yisrael, Yisma, Yidbas, hun zuster heette Hesselelponi. Verder Penuel, de vader van Gedor, en Ezer, de vader van Gusa. Dat waren de zonen van Gur, de eerstgeborene van Efrat, de vader van Bethlehem. Asgur, de vader van Tekoa, had twee vrouwen, Gela en Naara. Naara baarde hem Achusam en Gefer. Van haar stammen ook de Temenieten af en de Achastari. Dat waren de zonen van Naara. De zonen van Gela waren Seret, Sochar en Etnan. Kos verwekte Anub en Hassobeba. Van hem stamde ook de geslachten van Achargel af, de zoon van Harum. Jabes was de voornaamste onder zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zei ze, met smart heb ik hem gebaard. Jabes riep derhalve de God van Israël aan en bad: zegen mij en vergroot mijn gebied. Laat uw hand met mij zijn en houd het kwade ver van mij, dan treft mij geen smart. En God verhoorde zijn gebed. Caleb, de broer van Sucha, verwekte Mechir. Hij was de vader van Eston. Eston verwekte Bet-Rafa, Paseach en Technina, de vader van de stad Nachas. Dat waren de Rekaïten. De zonen van Kenas waren Otniel en Seraya. De zonen van Otniel, Gatat en Meonotai. Meonotai verwekte Ofra. Seraya verwekte Joab, de vader van het handwerkersdal. Daar woonden namelijk handwerkerslieden. De zonen van Caleb, de zoon van Jefunne, waren Iru, Elam en Naam. De zoon van Ela was Kenas. De zonen van Jehalelel waren Zif en Zifra, Tireya en Asarel. De zonen van Ezra waren Jeter, Meret, Efer en Jalon. Bitja, de dochter van de farao, die Meret tot vrouw genomen had, baarde Mirjam, Samai en Yisbach, de vader van Estemoa. Zijn Judese vrouw baarde Jeret, de vader van Gedor, Geber, de vader van Soko en Jekutiel, de vader van Zanoach. De zonen van de vrouw van Hodia, de zuster van Nacham, waren de vader van Keida, de Garmiet en Estemoa, de Maakatit. De zonen van Simon waren Amon, Rina, Benchanan en Tilon. De zonen van Jissi waren Zochet en Benzochet. De zonen van Sela, de zoon van Juda, waren Er, de vader van Leka, en Lada, de vader van Marissa. Van hem stamden ook de geslachten af van de linnenwevers van Bet-Asbea, Jokim en de mannen van Kozeba, Joas en Saraf, die, na over Moab te hebben geregeerd, teruggekeerd zijn naar Bethlehem. Dit is al lang geleden. Zij waren pottenbakkers, inwoners van Netaïm en Gedera. Ze woonden daar bij de koning en stonden in zijn dienst. De zonen van Simeon waren Nemuel, Jamin, Jarib, Serach en Saul. Diens zoon was Salum, diens zoon Mibsam, diens zoon Misma. De zonen van Misma waren zijn zoon Gamuel, diens zoon Sakur en diens zoon Simi. Simi had 16 zonen en 6 dochters, maar zijn broers hadden niet veel zonen. Daarom waren hun hele families niet zo talrijk als de nakomelingen van Juda. Ze woonden in Berseba, Molada, Chasar-Sual, Bilha,
Esem, Tolat, Betuel, Chorma, Siklach, Bet Hamarkabot, Chasar Sumin, Bet Biri en Sayar Raim. Dat waren hun steden tot David koning werd. Hun nederzettingen waren Etam, Ain, Rimon, Token en Assan, in het geheel 5. Bovendien al de nederzettingen rondom de genoemde steden tot aan Baal toe. Dat waren hun woonplaatsen. En zo was hun stamverband. Mesobab, Jamlek, Josa, de zoon van Amasja, Joel, Jehu, de zoon van Josipja, de zoon van Seraya, de zoon van Asiel, Elioenai, Jahakoba, Jesochaya, Asaya, Adiel, Jesimel, Benaya en Ziza, de zoon van Sifi, de zoon van Alon, de zoon van Jedaya, de zoon van Simri, de zoon van Semaya. Deze met name genoemde mannen waren de leiders van hun families. Omdat hun families zich sterk uitgebreid hadden, trokken ze naar Gedor en verspreidden ze zich van de ingang van het dal tot de oostkant om weidegrond te zoeken voor hun schapen. Ze vonden goede, malse weidegrond. Het land dat vroeger bewoond geweest was door Gamieten was wijds, vreedzaam en welvarend. De bovenvermelde mannen kwamen daar in de tijd van Hiskia, de koning van Juda. Ze versloegen de Meunieten die daar woonden en verwoestten hun tenten. Ze wijden hen aan de vernietiging en vestigden zich in hun plaats. Daar wonen ze nog. Daar was namelijk weidegrond voor hun schapen. Ook ging een deel van de Simeonieten, 500 man, naar het Seir-gebergte, onder leiding van Pelatja, Nearia, Refaya en Uziel, zonen van Jissi. Ze versloegen het laatste restant van Amalek dat ontkomen was, vestigden zich daar en wonen er nog.

0: zijn.
1: Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 41. De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël. Hij was wel de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader ontwijd had, werd zijn eerste geboorterecht geschonken aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Maar deze werd niet in het stamregister als eerstgeborene ingeschreven. Juda was de heldhaftigste onder zijn broers, en uit hem kwam de leider van het volk voort, maar het eerste geboorterecht viel ten deel aan Jozef. De zonen van Ruben, de eerstgeborene zoon van Israël, waren Chanok en Palu, Gesron en Karmi. De zonen van Joël waren zijn zoon Semaja, diens zoon Goch, diens zoon Simi, diens zoon Micha, diens zoon Reaja, diens zoon Baal en diens zoon Beera. Deze werd in ballingschap weggevoerd door Tiglat-Pilneser, de koning van Assur. Hij was de leider van de Rubenieten. Zijn broers naar hun geslachten in het stamregister ingeschreven waren Jeiel, het familiehoofd Zekaria, en Bela, de zoon van Asas, de zoon van Sema, de zoon van Joël. Deze woonde in het gebied tussen Aroer, Nebo en Baal-Meon. Oostwaarts liep zijn gebied tot aan de rand van de woestijn die zich uitstrekt tot aan de rivier de Eufraat. Hun kudden waren namelijk zeer talrijk geworden in Gilead. In de tijd van Saul voerden ze oorlog met de Hagrieten. Toen ze die overmeesterd hadden, gingen ze in hun tenten wonen, in het oosten van Gilead. De zonen van Gad woonden tegenover hen in Bassan, tot aan Salka. Joël was het familiehoofd, Safam zijn plaatsvervanger. Janai en Safat hadden hun woonplaats in Bassan. Hun broers met hun families waren Michael, Mesulam, Seba, Jorai, Jakan, Zia en Eber, in totaal 7. Het waren de zonen van Abigail, de zoon van Guri, de zoon van Jaroach, de zoon van Gilead, de zoon van Michael, de zoon van Jesisai, de zoon van Jachto, de zoon van Bus. Achi, de zoon van Abdiel, de zoon van Guni, was het hoofd van hun families. Ze woonden in Gilead, in Bassan met onderhorige gebieden en op alle weide gronden van de vlakte van Saron. Zij alle werden in het stamregister opgenomen in de tijd van Jotam, de koning van Juda, en van Jerobeam, de koning van Israël. De zonen van Ruben, de Gadieten en de ene helft van de stam Manasse telden aan weerbare mannen die schild en zwaard droegen, de boog hanteerden, geoefend waren in de strijd en onder de wapenen geroepen konden worden, 44.760 man. Ze voerden oorlog met de Hagrieten en met Jetur, Nafis en Nodab. In de strijd tegen hen werden ze geholpen, zodat ze de Hagrieten met hun bondgenoten overmeesterden, want in de strijd riepen ze God aan en hij was hun genadig, omdat ze op hem hadden vertrouwd. Ze maakten de kudde van hun vijanden buit, 50.000 kamelen, 250.000 schapen, 2.000 ezels, bovendien 100.000 mensen. Er waren veel doden gevallen, omdat de oorlog van God was uitgegaan. Zij vestigden zich in het gebied van de Hagrieten en woonden er tot aan de ballingschap. De zonen van de andere helft van de stam Manasse woonden in dat land, vanaf Bassan tot aan Baal Hermon, de Senir en het Hermongebergte. Zij waren zeer talrijk. En dit waren hun familiehoofden: Efer, Yissi, Eliel, Asriel, Jirmea, Hodawja en Jachtiel. Dappere, beroemde mannen, hoofden van hun families. Maar ze werden ontrouw aan de God van hun vaderen en hoereerden met de goden van de inheemse bevolking, die God voor hen vernietigd had. Daarom riep de God van Israël Pul op, de koning van Assur, Tiglat-Pilneser, de koning van Assur, en deze voerde de Rubenieten de Gadieten en de halve stam Manasse in ballingschap weg. Hij bracht hen naar Galach, Chabor, Hara en de rivier van Gosan, waar ze nu nog wonen. De zonen van Levi waren Gersom, Kehat en Merari. De zonen van Kehat waren Amram, Yishar, Gebron en Uziel. De kinderen van Amram waren Aaron, Moses en Miriam. De zonen van Aaron waren Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Eleazar verwekte Pinehas, Pinehas verwekte Abisua. Abisua verwekte Buki, Buki verwekte Uzi. Uzi verwekte Serachja, Serachja verwekte Merajot. Merajot verwekte Amaria, Amaria verwekte Achitub. Achitub verwekte Sadok, Sadok verwekte Achimaas. Achimaas verwekte Azaria, Azaria verwekte Jochanan. Jochanan verwekte Azaria, deze was priester in de tempel die Salomo in Jeruzalem gebouwd had. Azaria verwekte Amaria, Amaria verwekte Achitub. Achitub verwekte Sadok, Sadok verwekte Salum. Salum verwekte Chilkia, Chilkia verwekte Azaria. Azaria verwekte Seraja, Seraja verwekte Josadak. En Josadak vertrok toen de Heer Juda en Jeruzalem door Nebukadnessar in ballingschap liet wegvoeren.